0: Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met de vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling.
1: Radio 10.

0: Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In de stad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van Hardstyle Festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat ze een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zocht de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden.
1: Straks vanaf 8 uur de 80s en 90s top 1500. Radio.

0: 5 uur.
1: In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden.
0: Straks vanaf 8 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: aan. Eerst het nieuws, Hannelore. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkwamen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. In Venezuela hebben 2 zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst is bang dat er 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. En Marokko heeft op het WK voetbal gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan daarmee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje vannacht groepswinnaar wordt, dan moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, dan moeten we tegen Brazilië. En dan het radioteam weer zonnig en bloedheet. 30 tot 37 graden, alleen in het noorden is het iets koeler.
2: Ja, bloedheet, Hannelore. Goedemorgen, het radioactief verkeer. Er is 1 vertraging, A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp, 5 minuten.
3: Straks, vanaf 8 uur, de 80's en 90's top 1500. Radio 10.

0: gewoon die monteur wil zoenen. Heb ik ook
1: gedaan. Heb je waarschijnlijk ook gedaan.
0: Nee, maar echt. Hey, en wat ik leuk vond.
1: Ja.
0: Jij bent voorbij gevaren, ja. Want ik woon aan het water.
1: Ik ging lekker even een stukje varen gisteren. En toen dacht ik, want ik ging op het IJ varen. Dat is in Amsterdam, hè. Een grote. En toen dacht ik, hé, ik vaar nu langs Gordon's huis. En dus ik appte jou even.
0: Hoe is dat op zo'n vuilnisboot? Hé, maar wat een prachtige sloep heb je.
1: Ja, heerlijke sloep.
0: Ja,
1: ja, en ik ging dus helemaal op de boot staan. En daar zag ik hem, hoor. Stond je op je, op je balkonnetten. Ja.
0: En Patrick zei tegen mij, ik denk dat je even moet wuiven.
2: Ja. Wuiven.
1: Hey, maar heb je dat niet vaker? Want er zijn natuurlijk wel vaker vrienden die voorbij varen het ei. Dus
0: schat, mijn vrienden die varen niet. Die zitten allemaal vast.
1: Die staat niet de hele dag op je balkon te wuiven.
0: Was dat niet bloedheet?
1: Ja, het was wel heel warm. Maar het was natuurlijk einde van de dag, hè? Ging lekker even hapje eten, daarna een rondje varen en weer eraf.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat het iedereen waarschuwde van heet. Ja, maar ik vond het eigenlijk best wel meevallen.
2: Nou ja, je airco doet het weer, hè? Dat scheelt natuurlijk.
1: Ja, net zeggen, jij voelt er niks van. Maar ik merk wel dat mensen om mij heen allemaal heel erg op zoek zijn. Bijna wanhopig op zoek zijn naar mobiele airco's, naar ventilatoren. Ja. Alles is uitverkocht in alle groepsapps. Die zie ik wel. Heeft er nog iemand een ventilator? Het is echt een soort paniek wat er is uitgebroken.
0: Ze noemden mij vroeger een ventilator komt. Dus, maar ik ben nooit te laat.

0: ons allemaal goed nieuws.
1: Dank. Ja, nou, daar zijn we allemaal blij mee.
2: Prepare yourself.
1: Zometeen feit of fabel. Jan-Paul, jij bent aan de beurt. Waar gaat je verhaal over?
3: Dat gaat over mijn compleet mislukte eerste bijbaantje.
1: Terug in de tijd.
3: Ja, zeker.
4: Okay. Wat voor baantje was dat?
1: Hey, dat horen we zo.
3: Ja. Okay. En wat er misging, hoor je dadelijk ook. Eerst Billy Joel bij Radio 10.

0: van de Buena Vista Social Club. En dan krijg je deze hele zomerse versie van Kloks.
1: Feit of fabel?
2: Ja, dat doet me ook denken een beetje aan Bad Bunny. Waar al die beelden op Instagram van het fantastische concert. Heb je die nog gezien?
3: Ja, dat was gisteren of eergisteren.
2: Ja, vandaag ook weer.
3: Ja.
2: Geweldig.
0: Wat deed hij dan?
2: Hij gaf een concert.
0: Ja?
2: Ja, met dit soort klanken allemaal.
0: Oh, ja oké. Okay, ja. Ik ben helemaal niet zo bekend met de muziek van Bad Bunny eigenlijk op een of andere manier. Ik ken eerder zijn naam dan zijn muziek.
3: Ja, ja, lekkere muziek.
2: Nou, ik zou Bad Bunny echt zonder enige twijfel...
3: We moeten door.
0: Maar goed,
3: door.
0: Ja, het maakt niet af.
3: Elke
2: dag een verhaal. Een vrijheid van, waarheid als een koe of gewoon een verzonnen iets. En dit keer is de beurt aan Jan Paul.
0: Ja, inderdaad. Over mijn compleet mislukte eerste bijbaantje. Dus ik ga jullie even vertellen wat dat was. En dat was, heel origineel, een krantenwijk. Heb je er ooit een krantenwijk gehad vroeger?
3: Nee.
0: Nog nooit de krant aangeraakt, Gordon?
2: Nee, ik zou niet eens.
3: Nou, ik heb wel eens een krant aangeraakt, maar...
0: Bezorgd.
3: Ik heb hem niet bezorgd. Ah,
0: het is gewoon eerlijk.
2: Ik zit me even uit de graaf, want volgens mij heb ik ooit in het verleden een krantenwijk gehad.
0: Oh?
3: Ja, jij, een krantenwijk?
2: Ja, dat was de verzetste krant.
0: Het is natuurlijk hartstikke simpel werk. Maar ook dodelijk saai. Je krijgt op een gegeven moment stapels van die huis-aan-huiskranten thuis afgeleverd.
3: Ja.
0: En wat je dan moet doen, je moet dan een aantal van die reclamefolders erin steken. Dat noem je dan insteken. En zo ging ik dus thuis eerst honderden kranten insteken. Zo noem je dat, inpakken in zo'n grote fietsentas. Om vervolgens door de straten heen te bezorgen. Dat is het idee. Elk weekend moest dat. Ik had er op een gegeven moment totaal geen zin meer in. Het duurde allemaal te lang, het was vermoeiend. En toevallig woonde er in een van de straten waar ik moest bezorgen... een meisje van mijn leeftijd ongeveer, waar ik stiekem verliefd op was.
2: Oh.
0: Dus zodra ik bij haar huis was, bleef ik net zo lang blokjes omlopen.
2: En jij dacht insteken, nou dat...
0: Ja, inderdaad. En totdat ik haar op een gegeven moment tegen zou komen, weet je, heel toevallig. Dus zo van, oh, jij ook hier? En dan konden we even een praatje maken. Maar ja, wat er dan gebeurde, die hele krantenwijk die liep in de soep. Ik kreeg het allemaal niet op tijd klaar. Ik flikkerde op een gegeven moment gewoon die kranten ergens in de struiken, weet je wel. Ik was daar helemaal klaar mee. Maar dat moet je dus ook niet zomaar doen, want dat valt op. Dat mensen vinden die kranten, die verdwijnen niet zomaar. Dus mijn ouders die kregen daar een telefoontje over. Want er is altijd wel iemand in de wijk, die kende mij, die kende mijn ouders. Dus uiteindelijk was het snel einde oefening met die krantenwijk daardoor. En helaas is het met dat meisje ook niks geworden.
1: Feit of fabel?
3: Ja, dus eigenlijk zeg jij, er is iemand geweest die jou verklikt heeft...
0: Dat.
3: Ja. We komen toch weer terug even op de verzetskrant. en daardoor ben jij gepakt en is het niks meer geworden.
0: Ik was ook helemaal geen goede krantenbezorger op die manier natuurlijk.
2: Nee.
0: Dus dat werd helemaal niks.
3: Oké.
2: Okay. Ja.
3: Is het een feit of een fabel?
0: Ja.
3: Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909 310 10 en maak kans op die Radio 10 dopper drinkfles.
0: Hoe is het?

0: Ja, Jan-Paul, jij vertelde net een verhaal over jouw allereerste bijbaantje ooit. Een krantenwijk. Je was alleen niet zo heel erg goed in het bezorgen van kranten, tenminste. Je gooide eigenlijk alles in de bosjes.
1: Ik hoorde het met de pet naar. Ik was wel altijd afgeleid.
0: Ja. Je had er eigenlijk niet zo zin meer in.
2: Eigenlijk daarbij... zoals je dit programma doet.
0: Je kan er verwachten, hè? Ja. Is dit verhaal een feit of een fabel? Wat denk jij, Gordon?
2: Ja, sorry. Ik denk dat dat waar is. Ik denk dat jij echt zo'n jongen was die gewoon zo geobsedeerd kon raken door een meisje. Dat je alles in het werk zou stellen om dat te regelen. En dat je ook zelfs die kranten in de struiken hebt gepleurd.
1: Ten koste van mijn bijbaantje.
2: Ja, ten koste van je bijbaantje. Ja, ja.
0: En ik denk ook dat het waar is. Ja. Ja, ik zie het ook wel voor me. Een beetje zo'n jochie. Zo'n
1: slungel.
0: Zo'n slungel jochie.
2: Maar ik vind bijbaantje ook zo'n raar woord. Je hebt ook bijbal, hè? Weet je wat dat is?
0: Ik weet niet hoe jouw hoofd is. Waar gaan we nu...
1: Laten we het daar over hebben.
0: Welke U-bochten maken we nu toch?
2: Een klotenbaan.
0: Nou, ik denk gewoon wel dat dit waar is. Het is gewoon een heel aannemelijk verhaal. Dit is ook iets wat meer mensen overkomt, denk ik. Wat denk jij, Annelore?
3: Nee, ik geloof er geen klap van.
0: Nee?
3: Volgens mij zit een keiharde fabel. Omdat je ook zei dat je dat in het weekend zat te doen, dat is helemaal niet zo. Want die kranten die worden altijd door de week bezorgd.
2: Nou, en zaterdag, hè?
3: Nee.
2: Telegraaf?
3: Ja, de Telegraaf. Maar dan heb je geen tijd om de dag ervoor de folders erin te vouwen.
1: Nee, precies. Dat waren huis aan huis kranten.
3: Ja, dus daar was je me al kwijt.
0: Oh, ja. Het gebeurt niet in het weekend.
3: Details, dat is altijd door de week. Nou, ja, dat is iets dat vergeet je niet, want het is gewoon op een schooldag.
0: Oh, ja.
2: Aan de telefoon, Jeroen. Goedemorgen, Jeroen.
4: Goedemorgen.
2: Hey, wat is jouw eerste bijbaantje ooit? Weet je dat nog?
4: Mijn eerste bijbaantje was ook een krantenbezorger.
2: Oh, oké. Okay. Dus het komt jou bekend voor?
4: Het komt mij wel bekend voor, ja.
2: Heb je ook wel eens je kranten in de struiken gepleurd?
4: Nee, ik heb ze niet in de struiken gepleurd.
0: Je bent gewoon heel doorgaan. Braaf.
2: En wat denk je van het verhaal van jou, Paul? Een feit of een fabel?
4: Een feit.
2: Een feit, oké.
1: Okay. Ja? Nou,
2: we gaan het meemaken, Jean-Paul.
1: Ja, nou, dat verhaal over mijn eerste bijbaantje. Wat totaal mislukte, door allerlei redenen, hè? Ja, Jeroen, je hebt het hartstikke goed. Dat is een feit.
2: Ja,
1: dankjewel. Dat was ook in het weekend. Ja, op zaterdag moest je ook worden bezorgd. Het zou ook wel een doordeweekse dag zijn geweest, lang geleden alweer. Maar ja,
0: misschien wel reclamefolders.
1: Reclamefolders, absoluut. Ja, dat ging
2: gewoon. Nou, Jeroen, gefeliciteerd. Je hebt de Radio 10 Doppen Drinkfles.

0: Ah, top.
1: En bedankt voor het meedoen, hè.
2: Dankjewel.
1: Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel je daarin op?
3: Medewerkers van Schiphol blijven op een wel heel bijzondere manier cool. Hoe? Dat hoor je zo.

0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
11: Fomar. Voordeel markt.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
17: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
18: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
20: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Ja!

0: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Goedemorgen, het is Radio 10 met de grootste hits aller tijden. Ook als de temperaturen recordhoogtes bereiken. Mac en Lear Sayer hoor je zometeen. En Hall & Oates komen er ook aan.
2: Maar is dat Radio 10 weer? Nou, het is eigenlijk een beetje voorspelbaar. Hè? Het wordt opnieuw een zonnig en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de temperaturen tussen de 30 en 37 graden. En in het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En het wordt daar zelfs 26 tot 29 graden. Dus dat is leuk.
3: Radio 10 verkeer dan. Er zijn 8 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp 20 minuten. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen Leerdam en Deil 11 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug 10 minuten.
1: Sterk als je erin staat. 2 minuten over 6:30. Gordon en Vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10. Ik ben Jan Paul en Hannelore die heeft het nieuws.
4: Goedemorgen. In Hendrik Ido Ambacht is een jongen van 17 opgepakt voor een aantal aanrandingen. 9 vrouwen stapten naar de politie omdat ze op het fietspad in Hendrik Ido Ambacht of Zwijndrecht onder meer waren betast.
5: Dit is toch bizar? Deze jongen is 17, is net zo oud als Emma.
4: Ja.
5: Ik kan het gewoon niet geloven.
2: Nou ja, goed, het is wel de leeftijd dat je in een seksuele ontwikkeling op de fase zit.
5: Ja, maar alleen dat snap ik, maar niet op deze manier je ontwikkelt. Wat is dit?
2: Ja, maar ja, het is, geen woorden voor het zo.
4: Van bouwplaatsen worden steeds vaker dure spullen gestolen, zoals shovels, dat meldt de Telegraaf. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op vanwege die diefstal. Koper wordt het vaakst gestolen, want dat levert veel op. Maar ook staal, gereedschap en hout worden vaak gejat. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen.
2: Maar even serieus. Je gaat een bouwplaats op en dan steel je een shovel.
5: Ja, maar geloof mij nou, want ik weet
2: hoe kom je daarmee weg?
5: Het is van boer Tom, weet je wel, van eigen huis en tuin. Daar ben ik toen geweest, ben vaker bij hem thuis geweest.
2: Je staat voor iedereen open, wist je wel gisteren.
5: Nee, maar die vertelde dus dat zo'n hoe noem je dat nou? Zo'n trekker? Zo'n
2: shovel?
5: Nee, ja, een tractor.
2: Ja, een tractor, ja.
5: Ja, die zijn duur. Die kosten een ton of zo.
2: Ja, maar waarom?
5: Dat is toch niet normaal? En die worden dus ook gewoon gejat door mensen. Ja, weet ik veel. Ik denk dat die dieven weten hoe ze dat
2: meestal
5: doen.
2: Gaan ze een container in. Want het is mij een keer overkomen met een hele grote Amerikaanse auto. Die doen ze in een container en dan doen ze.
5: En weg is die.
2: En weg is die.
5: Bizar, hè?
2: Ja, echt bizar.
5: Maar dat levert dus gewoon krankzinnig veel geld op.
4: Ja, ja. En een derde van de bouwprojecten.
2: Dat doen, want we zitten zonder werk straks.
5: Ja, precies.
2: De bouwplaatsen.
5: We gaan in de trekkers.
4: En wat doe jij om cool te blijven? Ja, er gaat nu een video viral op social media met opvallende beelden van Schiphol. Grondmedewerkers zitten in een kinderbadje tussen de vliegtuigen.
2: Ik zag het.
4: Ze werken een groot deel van de dag onder de brandende zon op het asfalt van het platform. En daarom hebben ze maar kleine opblaasbadjes neergezet.
5: Slim.
4: Social media reageren veel mensen enthousiast. Groot gelijk hebben ze, zeggen veel mensen. Ja. Maar Schiphol zegt dat dit niet de bedoeling is. Ze hebben wel een tuinslang beschikbaar gesteld waar medewerkers onderdoor kunnen rennen.
2: Nee, ja. Ik zag dus dat ze hebben van die sproeiinstallaties. En dat was ook op Instagram. Ja. Dat ze iedereen nat gingen spuiten.
5: Ja, ja geweldig toch?
2: Het eigenlijk best wel een beetje erotisch.
4: Wat zie jij er dan weer in?
1: Gaat ook nergens over.
5: Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin onder andere waarom de wedstrijd Nederland-Tunesië wel eens heel lang kan gaan duren.
1: Oh.

0: Radio 10 en Mac en Lierse hoorde je. Thunder in my heart again.
1: Ja, wat hebben we allemaal gemist gisteravond op tv? Hannelore, praat ons bij.
2: In Vandaag Inside hebben de mannen contact met verslaggever Noah Valen in Amerika. En zij vertelt dat er onweer in de lucht hangt rond de wedstrijd Tunesië-Nederland. Geen sportief onweer, maar letterlijk. De wedstrijd is al laat met de aftrap om 1 uur vannacht. Maar als het noodweer wordt, dan zou de wedstrijd zomaar eens de hele nacht kunnen duren.
3: Het probleem hier in Amerika is dat ze heel strikt zijn wat betreft de regels. Dus als er binnen een straal van 13 kilometer, 8 mijl, ergens onweer in de lucht hangt, dan moet een sportwedstrijd minimaal een half uur stilgelegd worden. En dan moet iedereen schuilen. Mocht er dan weer bliksem komen in dat half uur, begint het half uurtje weer opnieuw. We hebben het bij Frankrijk-Irak gezien. Hij heeft volgens mij bijna 2 uur lang stilgelegen. Dat was in Philadelphia. En dat is misschien ook wel een klein beetje de verwachting voor morgen.
4: Ja, dat is enorm frustrerend ook voor die spelers.
1: Dat lijkt me zo moeilijk. Dan moet je weer helemaal oppompen. En dan moet je weer even stoppen. En dan weer helemaal op. Ja. Dat lijkt me heel moeilijk.
4: Dat klinkt als een goede vrijpartij.
2: gaan jullie de wedstrijd kijken?
4: Nee.
1: Nou, niet live, nee.
2: Nee.
1: Nou ja, trouwens, ik ga het ook niet terugkijken. Ik hoor de uitslag wel.
2: Ja, maar dat worden natuurlijk massaal kleine oogjes morgen als iedereen gaat.
1: Jij wil, ga jij terugkijken?
4: Nee, ja, de samenvatting. Maar ik bedoel, we hebben dit programma gehad.
1: Ja.
4: Het is,
1: ja, nee, dat weet ik op zich.
4: Verantwoordelijkheid nemen.
1: Ja.
2: Morgen bellen we trouwens met Noah Valen.
4: Oh, wat leuk.
1: Oh, wat leuk.
2: Over de wedstrijd.
4: Dat is
1: altijd leuk.
4: Ja.
2: En in de editie NL op RTL 4 gaat het ook over het WK. De Engelse wereldspits Harry Kane zou de afgelopen tijd moeilijk het net weten te vinden. Omdat hij zou zijn behekst door een bekende Ghanese tovenaar. Hij zorgde er naar eigen zeggen voor dat Kane niet kon scoren tegen Ghana. De Ghanese gemeenschap in Nederland heeft er wat bedenkingen bij.
5: I'm the most powerful spiritualist in the world.
6: De meeste Engelse fans hadden nog nooit van deze Nana Kwaku Bonsam gehoord. Ghanese fans, ook in Nederland, kennen hem wel.
7: Hij claimt dat hij krachten heeft. Hij claimt dat hij dingen kan laten gebeuren of mensen slecht kan laten spelen.
5: God bless you all.
6: De voorganger van deze kerk heeft een ander advies om ver te komen.
8: Discipline, trainen, hard werken, presteren.
9: Geen tovenarij.
8: Geen tovenarij, helaas, helaas.
2: Ja, geloof je erin dat iemand behekst kan zijn?
4: Ik heb wel altijd gedacht dat Gerard een voodoo-poppetje had. dat hij met naalden erin zat te spreken. Hey, maar als je nou een speler van Ghana bent, hè, en je bent uitgeschakeld, dan is het wel een prachtige titel. Ga naar huis. Hè.

0: En ook zij staan in de 80s en 90s top 1500. Fading Like a Flower is al voorbij gekomen. Maar je gaat ze nog horen met Listen to Your Heart. Dat zal in ieder geval vandaag of morgen zijn.
1: Ja, leuk.
0: Ja, want we zijn inmiddels aangekomen bij de laatste twee dagen van de 80s en 90s top 1500. Het brengt ons even weer terug in die jaren waarin heel veel is gebeurd. En Vrouwtje, jij maakt eigenlijk jouw debuut op televisie, hè, in de jaren 90.
1: Ja, klopt. In een tv-commercial. Dat is het allereerste wat ik deed op tv.
0: Ja, en met een hele bekende uitspraak. Dat is dit, hè?
2: Daar staat nu wel zo'n beschuitje mee willen eten.
3: Wat is dat voor jou?
0: Een beschuitje mee willen eten.
1: Daar zou ik nou wel eens een beschuitje mee willen eten.
3: Zo'n uitspraak gewoon.
1: Ja, grappig, hè?
3: Tot op de dag van vandaag is dat.
0: Want daarvoor was dat geen uitdrukking eigenlijk.
1: Nee, dat was uit die commercial.
3: Ja, nu is het... Met jou zou ik wel eens een matcha willen drinken.
1: Ja, precies.
3: Toch? Ja,
1: beetje. Toen was nog een beschuitje.
0: Maar hoe ging dat dan eigenlijk? Want je was hartstikke jong. En dan ging je in één keer... kwam je in één keer op televisie met zoiets.
1: Ja, klopt. Nou, ik deed toen in die tijd al wat modellenwerk en zo. En toen werd ik gevraagd om die commercial te doen. En ik weet nog dat het... het maakte heel veel indruk, want ik kwam ineens op een soort filmset met allemaal... welk jaar is dit? Nou,
3: 91, denk ik.
1: Ja, ja, zoiets.
3: Ja.
1: Ja, echt wel begin jaren 90.
3: Er kwam
1: 90.
3: Een man naar je toe in een lange regenjas en die deze... Wil jij een centje verdienen?
1: Nee, zo ging dat niet hoor. Nee, weet ik veel. Ik denk een jaar of 1920 of zo, zoiets.
3: Wow, ja, leuk hè?
1: Ja, heel leuk. Heel jonge stem ook nog.
3: Ben je niet blij dat wij gewoon de 90's hebben meegemaakt?
1: Ja, echt. Ja, het voelt wel als echt een leven geleden.
3: Ja, maar het waren wel volgens mij de leukste jaren. Ik zou het zo graag door de jeugd van nu gunnen. Hoor. Door, weet je, die onbevangenheid.
1: Nou, zonder social media.
3: Ja, dat vooral, ja.
0: De 80s en 90s top 1500 gaat straks vanaf 8 uur weer verder bij Radio 10.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Gordon en Frankie op 10 met zometeen shownieuws over een BN'er die het aan de stok kreeg met een verkeersregelaar. Wie en hoe, dat hoor je zo. Eerste nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De afgelopen weken zijn in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht vrouwen aangerand. En de politie heeft daar nu iemand voor opgepakt. Het is een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht. Volgens regionale media reed hij op een fatbike en viel hij de vrouwen lastig op een fietspad. Hij zou ook seksueel getinte opmerkingen hebben gemaakt. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen vanwege 2 zware aardbevingen. Die waren aan de westkant van de hoofdstad Caracas. Er zijn nog geen officiële cijfers over slachtoffers, maar wordt rekening gehouden met 100.000 doden en heel veel schade. Buurlanden van Venezuela en ook Amerika hebben hulp aangeboden. En er worden steeds vaker dure spullen gestolen van bouwplaatsen, omdat die in één keer veel geld opleveren. Dat meldt de Telegraaf. Je kunt dan denken aan shovels of machines die makkelijk mee te nemen zijn. Bouwprojecten lopen daardoor ook vaker vertraging op. Koper wordt nog altijd het meest gestolen vanwege de opbrengst. En dan het radioteam weer. Zonnig en bloedheet vandaag. 30 tot 37 graden. Alleen in het noorden wordt het iets koeler.
19: Het radioteam verkeer zijn 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp. 30 minuten door een ongeval. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhofbrug. 45 minuten. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen. 31 minuten. Het komt door een auto met pech.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
21: Straks vanaf 8 uur. De 80s en 90s top 1500. Radio

0: zo heerlijk leuk om dit te horen.
1: Heerlijk,
2: ja. Ja, je hoort
1: Wham!
2: Van.
1: Wham! Freedom, Bettien!
0: Ja, vanwege de ethische 90's top 1500, die je vanaf 8 uur natuurlijk weer gaat horen. Een uurtje eerder dan normaal, je dagelijkse dosis shownieuws met Hannelore. Wat speelt er allemaal? Wat is er aan de hand, Hannelore?
3: Nou, acteur Thijs Reumer is er in het nieuws. Hij heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daar vertelt hij over de tijd waarin hij was gecanceld, na de zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen, in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En hij gaf ook antwoord op de vraag of hij de slachtoffers niet had moeten informeren vooraf over zijn theaterstuk.
4: Ja, dus met terugwerkende krachten weet ik niet of ik de goede keuze heb gemaakt. Ja, ja, kijk, de vraag die ik me dus ook de afgelopen dagen stel is, is het dan een mededeling van ik ga dit doen? Of vraag je permissie, mag ik dit doen? Of wat zouden jullie ervan vinden als ik dit zou doen? Daar ben ik eigenlijk helemaal niet uit. Want ja, wat daarin de juiste stap is, het is lastig.
5: Weet je wat ik heel raar vind? Dat als je zijn naam hebt en hij komt uit een zeer vooraanstaande familie, dat je niet dit bespreekt met een mediadeskundige. Dat je niet van tevoren gaat inplannen of incalculeren.
0: Omdat die eerste zichtbaarheid zo belangrijk is, dat je dat van tevoren bespreekt.
5: Je hebt mensen die daar dus gewoon gespecialiseerd zijn. Imagodeskundige of media-expert. Die hadden hem kunnen adviseren van, hey, luister, je gaat dit doen, dan zijn dit de volgende stappen. Dit lijkt mij heel handig.
0: Maar ja, ga je als je bekend bent, ga je dan advies inwinnen van een media-adviseur? Heb jij wel eens met een media-adviseur gesproken, bijvoorbeeld?
5: Zeker. Ja? Het is, ja, in mijn geval, ja, dat praat ik over jaren geleden, omdat je nog in het begin van je carrière staat. Maar hij heeft al een toonaangevende carrière gehad als acteur.
0: En ik kan me wel voorstellen dat je er helemaal niet aan denkt.
5: Ja, maar dat had echt de oplossing geweest.
0: Ja.
5: Want dan nu zit hij weer met... Kijk, ik moet eerlijk zeggen, hij is daar best wel open en eerlijk over.
0: Ja, want ik vind wel dat hij zich kwetsbaar opstelt. Hij zegt gewoon eerlijk van, ik weet het eigenlijk ook niet. Misschien heb ik het niet handig gedaan.
5: Ja, maar hoe dom is dat, schat? Want omdat het dom is. Want dit had je kunnen voorkomen. Als jij een media-expert in dienst neemt, die mensen zijn gespecialiseerd in dit soort zaken.
0: Maar je hebt toch ook niet altijd de wijsheid in pacht?
5: Een media-expert heeft wel de wijsheid in pacht. Die hebben daarvoor geleerd.
0: Ja, dus dat is misschien een handige tip voor mensen die...
5: Want nu begint hij zijn eerste zin. Ja, ik heb dat waarschijnlijk niet goed gedaan. Nee, dat klopt, Thijs. Zoals heel veel dingen die je niet goed hebt gedaan.
0: Nee, ja, maar goed,
5: had je dit kunnen voorkomen.
0: Hij is wel berecht, hè. Hij heeft zijn gevangenisstraf uitgezeten. Hij is nu weer opnieuw in de maatschappij. Ja. Hij heeft iets gedaan wat we allemaal lelijk vinden.
5: Ja.
0: Maar ja, je moet op een gegeven moment wel weer je leven opbouwen. Ik vind wel dat hij zich kwetsbaar opstelt. Hij zegt, ik heb het misschien niet handig aangepakt. Hij had er ook niks over kunnen zeggen.
5: Hij moet ook zijn leven weer op kunnen pakken. Ja. Alleen ik vraag me dan af, moet je dat dan weer in het theater kunnen doen? En moet je, waardoor je zoveel controverse krijgt. Protesten voor de deur. Ja, dat vind ik ook niet oké. Okay. Mensen die pedo's schreeuwen en weet ik van wat allemaal. Wat schiet je ermee op?
0: Ja. Nou ja, goed, dat is zijn keuze geweest om dat op deze manier te doen. Ja.
3: Ook Jort Kelder maakt geen chique beurt. Hij heeft ruzie gemaakt met een verkeersregelaar op Terschelling. De presentator heeft een prachtig vakantiehuis op Terschelling. En na een voorstelling bij het Oerolfestival wilde hij een paar mensen ophalen met de auto. Maar toen hij tegen het verkeer in wilde rijden, werd hij tegengehouden door een verkeersregelaar, omdat het te gevaarlijk zou zijn voor fietsers, meldt de Telegraaf. Jort Kelder geeft toe dat hij uit zijn vel sprong, omdat hij nu een paar kilometer moest omrijden, omdat hij geen 100 meter mocht spookrijden. En hij noemt het wel volstrekt doorgeslagen ambtenarij. Ja. Hij is echt boos en hij dreigt, ik ga een heel naar stukje tikken.
5: Oeh. Ja. Ja. Ik vind het sowieso een enorme blaaskaak. Maar ik zie het hem ook al helemaal zeggen ook. Tegen zo'n eenvoudige verkeersregelaar die gewoon zijn werk doet.
0: Ja. Want dat is het gewoon. Ja, hij bepaalt iemand, die regels niet.
5: Die man houdt zich gewoon aan de regels. Ja. En die vertelt jou gewoon wat je moet doen.
0: Ja.
3: Ja, maar aan de andere kant, hij kon bijna zien waar hij moest zijn. Hij ging stapvoet rijden. Hij was ook meegekomen.
0: Je moet je allemaal aan de regels houden. Ja, dat is gewoon zo.
5: Aan de regels houden.
0: Ja, en ik snap dat soms effing irritant is. Ja. Maar ja, dit is gewoon wat het is. Daar kan die jongen ook niks aan doen.
5: Ik had gewoon vol gas gegeven.
0: Zegt de man die ook zijn auto voor de deur parkeert in een restaurant.
5: Dat is niet waar.
0: Dat doe jij. Ja, wel, dat is wel waar.
5: Maar dan is er geen verkeersregelaar, schat.
1: Vanavond weer op SBS6 Shownieuws. En morgen een nieuwe Shownieuws.

0: inmiddels zoveel mussen van het dak gevallen dat je je kunt afvragen, waar zijn die krengen gebleven? Want ik moet eerlijk zeggen, vroeger zag je nog wel eens musjes.
1: Nee, ze zijn allemaal dood van het dak gevallen.
0: Ja, en dat komt natuurlijk omdat het super warm is. En dat blijft nog even zo, want eerder deze week werd aangekondigd dat aankomende nacht, dus vanavond, de warmste ooit gaat worden. Daarbij zoomde al dagen de term de superhittegolf rond.
1: Ja, ja, een echte plaknacht zou dat gaan worden. Och. Waar moeten we ons op voorbereiden? Wordt het echt zo erg vannacht? En hoe wapenen we ons tegen die superhittegolf? We vragen het aan onze favoriete weerman. Je kent hem natuurlijk van Hart van Nederland, Robert de Vries.
2: Daar is die weerman, Robert de Vries.
1: Gezellig, Robert. Wat fijn dat je er bent.
3: Ja, laat het brullen maar af.
1: Er wordt gesproken over een superhittegolf. Wat is dat eigenlijk?
3: Ja, het is eigenlijk niet een officiële term. Hè. Het is natuurlijk al een beetje al bedacht. Maar goed, een superhittegolf zeggen zoals dat er veel meer dagen met 30 graden en meer zijn. Waarvan ook nog enkele van 35 graden zelfs en meer zijn. Maar goed, ik moet erbij zeggen, het is nog niet echt een officiële term.
0: Okay. En het was gisteren officieel wel de warmste dag ooit in de beeld.
3: Voor de 24ste. Voor 24 juni het dagrecord. Maar ik denk dat we daar de komende dagen nog wel overheen gaan zelfs. Ik denk dat we het juni-record nog wel gaan verbeteren. Dat staat eigenlijk nu op 37,9 graden. Nee. Maar zelfs het Nederlands hitterecord komt dichtbij. 40,7, natuurlijk uit 2019. En vrijdag, dat wordt spannend.
0: Ja, 40,7 was het in 2019.
3: Ja, zeker. En misschien dat we dat nog wel gaan halen op de vrijdag.
1: Hey, maar dat is toch bijna gewoon gevaarlijk voor heel veel mensen?
0: Ja, voor, mij, ja, voor heel veel oudere mensen.
1: Heel veel oudere mensen. Goed, het ruimt wel heftig.
0: Het ruimt wel lekker op.
1: Wat zeg jij nou toch weer? Hey, en de komende nacht wordt dus echt de warmste nacht ooit.
3: Nou, zeker. Tuurlijk, het Nederland speelt natuurlijk ook al in het WK. Dus dat is ook al een verhitte nacht natuurlijk. Maar er zijn zeker plekken waar het niet kouder wordt dan 25 graden. Nou, het is eigenlijk gewoon krankzinnig natuurlijk voor Nederlandse begrippen. En zeker als je in de grote steden woont. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam. Ja, daar kom je echt niet onder die 25 graden.
0: Hey, en je leest overal van dat er te weinig groen is in de wijken. Dat echt ook de oorzaak is dat het zo ontzettend bloedheet is overal.
3: Ja, dat is één van de oorzaken natuurlijk. Hè. Groen, dat koelt echt wel als je al die bakstenen hebt. Al het asfalt, dat neemt overdag natuurlijk heel veel warmte op. Ja. Dat gaat 's nachts nog een keer uitstralen. Dus ja, dan ben je niet zo 1, 2, 3 van die warmte af. Ja.
1: Hey, en Robert, hoe lang gaat dit nog aanhouden? Want jij zegt, nou, het is nog niet echt een hitterecord. Want we hebben wel vaker lang warm weer gehad. Maar hoe lang houden we nog deze hete temperaturen?
3: Nou, ik denk ook het weekend nog wel, hoor. Zeker op zaterdag in het oosten van het land komen we nog wel dik boven die 35 graden uit. Maar er is goed nieuws. Er is wel verkoeling onderweg volgende week. Dan zitten we op 23 graden, valt er af en toe een bui. Ach, en dan klagen we ook wel weer dat het weer af en toe nat is. En dat vinden we ook niet leuk.
1: Nee, precies. Oké, okay, nou ja, nog heel eventjes warm.
0: Maar merk jij nou echt, zeg maar, hoe lang doe je dit werk al?
3: 23 jaar.
0: Ja, maar merk jij nou echt dat er gewoon echt een soort van kentering is in dit hele weerbeeld? Want als je door de rest van Europa kijkt, dat het ook echt extreem is. Zoals Parijs van de week.
3: Nou, dit is dus wel klimaatverandering, dat die extremen steeds meer toenemen. En ik ga vandaag voor het eerst een 40 graden op de weerkaart zetten. Dat heb ik nog nooit gedaan in mijn carrière.
1: Nou, dus dat is ook wel een momentje.
3: Dat is ook wel eventjes een momentje.
0: Ja, en ik stel het ook emotioneel?
3: Nou, bijna wel. Nou ja, nat ben je sowieso met dit soort dagen.
1: Ja, dit is helemaal hoogtijdagen voor jou.
3: Ja, zeker. Ja, daar ben ik wel heel vrolijk over, maar het is eigenlijk niet goed.
1: Nee, nee.
0: Nou, we zijn er helemaal bij.
1: We zijn wel blij dat jij er dan weer even bent. Zeker. En dat je er even uit kan leggen.

0: happy.
1: Pharrell Williams, bij Radio 10. En happy. Ik was happy dat ik geslapen heb.
2: Ja, je bent zo blij met die 8 uur.
1: Ja, zometeen het nieuws met Hannelore. Wat vul je daarin op?
3: Ik heb onder andere slecht nieuws voor alle Oranje fans die nog steeds wachten op hun officiële t-shirt.
1: Ja, ik dus.
3: Ja, dat hoor je zo, schat.

0: beste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en

0: Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
11: De ene laatste dag van de 80's en 90's top 1500. Straks vanaf 8 uur hoor je de lijst met alleen maar het allerbeste uit de jaren 80 en 90. Door jou samengesteld. Whitney Houston, die ga je nog een paar keer horen. Vandaag en morgen en ook zometeen met I Wanna Dance With Somebody.
12: Maar eerst het Radio 10 weer. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedheete dag in het midden en zuiden van het land tegen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling en daar wordt het tussen de 26 en 29 graden.
13: Radio 10 verkeer dan. Er zijn 21 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 46 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarn 46 minuten door een auto met pech. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en de brug over de Linge 44 minuten. En dat komt door een ongeval.
11: Nou, sterk als je erin staat, neem een flesje water mee, hè, mocht je in de file terechtkomen. Je dag begin je met de ochtendshow van Radio 10 met Gordon en Vrouwtje en met Hannelore. Wat zit er in het nieuws?
14: Goedemorgen. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. En daarbij zijn tot nu toe 32 doden gevallen, zegt de president. Maar waarschijnlijk zijn er veel meer slachtoffers. Er is ook veel schade aan huizen en andere gebouwen. In het land is de noodtoestand uitgeroepen.
13: Maar ik hoorde jou net zeggen 100.000 slachtoffers.
14: Ja, ze weten het gewoon niet. De boel is echt ingestort. Het is echt één grote chaos daar.
12: Weet je ook het epicentrum? Want het ligt
14: Ik weet wel, Curaçao, daar worden geen slachtoffers gemeld. En er zou ook geen tsunami-gevaar zijn door de aardbeving.
12: Oké, dus dan is het ergens in het midden van het land.
14: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Een opmerkelijk onderzoek kwam ik tegen. Nieuwe muziek wordt steeds negatiever. Blijkt uit een analyse van duizenden populaire songteksten van een Britse universiteit van hits van de afgelopen 60 jaar. Steeds meer songteksten gaan over boosheid, verdriet, bedrog en verraad. Terwijl positieve emoties juist minder vaak voorkomen. En dat zou komen door veranderingen in de samenleving en in de muziekindustrie.
12: Je weet dat ik alles voor je...
14: Er zijn uitzonderingen.
13: Heel positief. Ja. Ik vind het eigenlijk heel opmerkelijk. Want als het een beetje grimmig is in de wereld, dan zou je toch juist denken dat er behoefte is aan positieve, leuke liedjes.
14: Ja.
13: En een beetje het Pharrell happy effect.
11: Ja, maar ja, ook om het thuis, uit als het negatief is.
12: Ik zet thuis gewoon Rammstein op.
14: Maar ook bijvoorbeeld wereldartiest als Taylor Swift. Dat, ja, over het algemeen zijn het toch ook wel negatieve liedjes.
13: Nee,
14: maar niet
13: toch?
14: Over leuke dingen.
12: Ja, dat nummer is toch leuk? Dat homofilia. Dat is
14: Heel leuk. Ja,
13: maar negatief. Ik weet niet, mijn dochter die speelt dat de hele dag. Het is wel vooral heel echt, zeg maar.
14: Ja. Ja.
13: Gewoon haar gewoon gevoelens. Maar niet per se heel zwaar of negatief, vind ik het. Maar
14: oh ja.
13: Nou ja, het is misschien ook hoe je het zelf interpreteert.
12: Heb je nog iets van depressief nieuws?
14: Nee, ik heb leuk nieuws. Nou ja, nee, geen leuk nieuws. Maar het gaat over de oranje shirts. Maar op zich is daar wel weer slecht nieuws over. Nou, want veel oranje fans die balen als een stekker. Want ze wachten al wekenlang op dat officiële oranje shirt. Volgens de Telegraaf zijn veel fans wanhopig door de grote chaos. Ja, veel mensen hebben hun gepersonaliseerde shirt al voor het WK besteld. Maar ze krijgen van de KNVB klantenservice te horen dat ze na deze week maar even contact moeten opnemen.
13: Ja, je kan het toch niet aan, want het is midden in de nacht. Om 3 uur ga je dan niet in je shirt liggen slapen.
12: Nou, schat, jij slaapt naakt tegenwoordig, heb ik gehoord.
13: Ja, maar ja, het is zo heet.
12: Hey, maar wat me opvalt, jongens, want ik woon dus natuurlijk nu met allemaal flatgenoten. Flat klinkt ook heel gek, maar... Het aantal pakketjes wat besteld wordt door mensen... onze hele hal ligt elke dag vol met zoveel pakketten.
14: Het lijkt wel 5 december.
12: Nee, maar het is echt niet normaal.
13: Ja, dit is ook hoe mensen shoppen, toch, tegenwoordig? Het is bijna niet meer dat mensen in winkels...
14: Het is natuurlijk wel zuur als je zo'n shirt hebt besteld voor het WK al... dat je hem nu nog steeds niet in huis hebt.
12: Nou, ik heb dus even...
14: En ze zijn nog steeds te bestellen, hè? Ruim 100 euro betaal je.
12: Maar van mij is het bezorgd, maar ik kan hem nergens vinden.
13: Nou, ga eens bij de buren kijken.
11: Ja, dat ligt waarschijnlijk dus in die honderden pakketjes daar.
13: Ja, precies, in die flat van je.
11: Ja, in die flat.
12: Verzorgingsflat.
11: Doe je wel aan, morgen. Gordon, dat shirtje. Okay. Wel aandoen natuurlijk, hè?
12: Ja, ik doe hem aan morgen.
11: Okay, ben benieuwd.

0: daarbij. Met Morden en de Vrieling. Heerlijk. Boston bij Radio 10.
1: Ze hebben zelfs WK's, hè, luchtgitaar spelen. Heb je daar wat van gehoord? Dat is echt bizar.
2: Ja. Ja, dat is sneu. Ja. Maar echt.
1: Oh. Hey, de poolwedstrijden bij het WK voetbal die lopen op zijn einde. En Oranje is al eigenlijk al zo goed als door. Hè. Dus die wedstrijd tegen Tunesië vannacht die is eigenlijk gewoon een formaliteit. De vraag is of we eerst of tweede in de groep worden. Dat weten we na vannacht.
2: Ja, bij winst op Tunesië zijn we sowieso eerst. En spelen we volgende week maandag op dinsdagnacht om 3 uur 's nachts dus tegen Marokko. En als we toch tweede worden, dan moet het inderdaad heel gek lopen. Dat zei Gordon net al. Dan treffen we Brazilië maandagavond om 7 uur 's avonds.
1: Nou, dat wordt wel een clash. Ik hoop van harte dat het tegen Marokko wordt. Want dat is natuurlijk enig. Dan hoop ik wel dat het een volksfeest wordt. En niet in rellen uit. Want dat zou ook nog kunnen gebeuren.
2: Ja, nee, ik sprak net even Souf beneden. Dat is onze beveiliger.
1: Oh, ja, leuk.
2: Ja, en die is Marokkaans. En die zei ook al van, ja, ik kan niet kiezen. Ik ben voor allebei dan, hoor. Dat vind ik gewoon
1: leuk, toch?
2: Ja, ontzettend leuk. Het is natuurlijk heel bijzonder.
1: Ja. Nou, hoe ga je nou om met die verschillende tijdstippen? Want dat is natuurlijk onmenselijk. Moet je je neerleggen bij gebroken nachten? En wat doe je met jonge kinderen die heel graag alle wedstrijden willen zien?
2: Ja, we roepen de hulp in van een slaapcoach. Die leggen we zo al die dilemma's voor, zodat we goed voorbereid aan de komende wedstrijden kunnen beginnen.
1: Oh, kan ik dan ook mijn problemen vervolgen?
2: Nee, stop.
1: Oh ja, maar echt.
0: Slaappil of niet?
1: Ja, ik heb vannacht slaappillen genomen. Ik heb 8 uur geslapen.
0: Jij wel.
1: Ik slaap nog.

0: prachtig. Crescep bij Radio 10 en Sweet Goodbyes. Nou, zeg ook maar goodbye tegen je slaap vannacht. Hè?
1: Ja, de tijdstippen van de wedstrijden gaan inderdaad. Want dat bedoel jij natuurlijk. Van links naar rechts tijdens dit WK-voetbal in Amerika. Komende nacht spelen we om 1 uur Nederlandse tijd tegen Tunesië. Voor de sportliefhebber die geen vrij kan krijgen op het werken, is dat toch best wel een behoorlijk dilemma. Ga je toch kijken? Of pak je morgenochtend gewoon de samenvatting erbij?
2: Ja, en hoe doe je het met je kinderen die de oranje koorts hebben en het per se willen zien? Ja, we vragen het de man die slaapt wat zijn geld verdient. De oprichter van slaapcoach.nl. En ik vraag me af of hij uit Volendam komt. Kees Kwakman.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen.
2: Is dat, je hebt een Kwakman, dat is een Volendamse naam, toch?
3: Ja. Daar is wel een lijn, maar wij komen uit Amsterdam.
2: Oh, oké, gelukkig. Nou, gelukkig. Hey, hoe kon je nou het beste zo'n gebroken nacht aanpakken, Kees?
3: Ja, dat is best spannend. Maar kijk, het kan schadelijk zijn. Maar je moet heel slim omgaan nu met je slaap.
2: Ja.
3: Waarbij wij zeggen van, weet je, ga gewoon op tijd een beetje naar bed. 9:30, 10:00. Hè, zet je wekker om 12:30. Dan heb je, zoals wij dat wetenschappelijk zeggen, 2 slaapcycli ongeveer zou je kunnen geslapen hebben. Mm-hmm. Ga de wedstrijd lekker kijken om 1:00. En ga daarna direct weer naar bed. En ga de normale tijd opstaan. En je kan misschien een uurtje langer slapen, maar niet langer, want dan ga je hele slaapritme door de war gooien.
2: Ja.
3: Maar het mooie, en nu in combinatie met dat mooie weer, hebben we de kans om het Spaanse een beetje over te nemen. Door, als je dan erg moe bent vrijdag, kan je of 's middags een kleine siesta.
2: Ja.
3: Een nepje bijbouwen. Ja. En dat kan dan ook in op 2 manieren.
2: Ja. Hey, nou heb ik zelf ontzettende slaapproblemen al een aantal maanden. Is het ongezond om je nacht in tweeën te breken? Want ik heb dus gisteren gelezen ergens dat het vroeger standaard was om in 2 delen te slapen.
3: Ja. Vroeger sliepen de mensen de eerste deel en gingen daarna, toen ze wakker waren, naar de kerk. Of dat soort zaken werden vaak gedaan.
1: Midden in de nacht?
3: Ja.
1: Okay.
3: Zeker toen het licht werd uitgevonden, de straatlantaarns. Want toen konden ze echt ook naar de kerk toe.
2: Ja.
3: En gingen dan het tweede deel van de nacht slapen. Kijk, voor gezonde mensen, een ontbrekende nacht is niet zo erg. Voor mensen, Gordon, die wel problemen hebben, dan is het wel wat lastiger. Want dan, je gooit heel snel je slaapritme door de war. Dus, let daarop. Maar op het moment dat je 's middags een kleine siesta kan doen, en die kan je in 2 dingen doen, hè, zei ik net, die kan je in 20 minuten doen, hè, dan blijf je puur in lichte slaap. Maar wil je echt bijslapen, zou je hem 90 minuten kunnen doen, dus 1,5 uur.
2: Ja, okay.
3: En dat tussen 1 en 3 's middags zou het mooiste zijn.
2: Ja, dat doe ik.
1: Oké.
2: Ja.
1: Hey, en kan het kwaad om jonge kinderen een keer zo'n nachtwedstrijd te gunnen? Want die willen natuurlijk ook hartstikke graag kijken.
3: Voor jonge kinderen is het eigenlijk heel slecht om 's nachts eruit te gaan. Dus ik zou daar een feestje van maken en samen 's ochtends de samenvatting kijken.
2: Ja.
3: Of vrijdagmiddag een klein oranje feestje bouwen. Dat je gewoon de hele wedstrijd kijkt vrijdagmiddag.
1: Maar ook voor een keertje is dat niet aan te raden.
3: Nee, ik zou dat. Uit mijn professie zou ik dat niet zo snel doen.
1: Ja. Oké. Okay.
2: Ja, als Oranje eerste wordt in de groep, is onze volgende wedstrijd om 3:00 s'nachts. Hoe pakken we dat aan?
3: Daar moet ik nog even over nadenken. Eigenlijk
2: moet je nog een nachtje over slapen?
3: Ja, dat hadden we niet verwacht daar, hè? Jezus. Nee, maar je moet echt slim met je slaap omgaan. Want anders, je doet zo je slaapritme en dan duurt het weer een tijd voordat je dat ritme hebt gevonden. Ja. Dat is zo zonde.
2: Heel goed.
3: Maar, ja?
1: Dankjewel, Kees Kwakman. Laten we hopen dat het spel niet al te slaapverwekkend gaat zijn.
2: En je

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Nu bij DA 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: 30. Altijd laag.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: €15 met het allerbeste uit de 80's en 90's. Zometeen Aha, Lionel Richie en ook The Scene in de lijst. Maar eerst het nieuws van 8 uur en dat krijg je van Hannelore Zwitserloot.
11: Goedemorgen. De politie denkt dat meer vrouwen slachtoffer zijn van aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. 9 vrouwen hebben aangifte gedaan en dat heeft geleid tot de arrestatie van een jongen van 17. Die zou de vrouwen vanaf zijn fatbike hebben lastiggevallen op fietspaden. Hij maakte ook seksueel getinte opmerkingen. Na de aardbevingen in Venezuela staat het officiële dodental nu op 32. Dat zegt de president. En waarschijnlijk loopt het aantal slachtoffers nog verder op, misschien wel tienduizenden. De aardbevingen hebben enorme schade aangericht. Het Nederlandse zoekteam staat paraat om naar Venezuela te gaan om te helpen zoeken naar slachtoffers, maar er is nog niet om gevraagd. En scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan rouwen in de klas. Dat zeggen deskundigen tegen de NOS. De meeste scholen hebben het niet in het lespakket zitten, maar het is volgens de deskundigen wel belangrijk. Niet alleen vanwege de dood van bijvoorbeeld een opa of oma, maar ook door nieuws over BN'ers die zijn overleden. En dan het radioteam weer. Zonnig en bloedheet vandaag. 30 tot 37 graden. Alleen in het noorden blijft het iets koeler.
12: En dan het radioactief verkeer. Er zijn 37 vertragingen en dit zijn de 3 grootste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Roelevarensveen 41 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Moordrecht en Bodegraven 35 minuten. En de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en de brug over de Linge 52 minuten.

0: Oh, wat een muzikale held, deze Lionel Richie. 9 keer staat hij in de lijst met onder andere All Night Long op 225. 80's en 90's, top 1500. En we komen hem hierna nog 1 keer tegen in de lijst, namelijk met Hello. Die heeft het hoogste behaald. Ja. En Lionel Richie, dat heb je ook al mee, Gordon. Ja, met
1: zeker.
0: Onderhand, maar...
2: Jij kent hem toch ook, Lionel Richie?
1: Tenminste,
2: je hebt hem ontmoet.
1: Een paar keer wel. Maar het was eigenlijk een heel mooi verhaal. Mijn beste vriendin, Katie, die heeft hem jaren geleden leren kennen. Eigenlijk via. En Maar hij heeft jarenlang contact met haar gehouden. En werd ook altijd stevast gebeld als hij in Nederland was. En zo ook de afgelopen keren. En ik ben dus een paar keer met hem mee geweest.
2: Ja.
1: En Lionel ontmoet. Hele aardige, leuke, lieve man.
0: Zo komt hij ook over inderdaad, maar zo is hij ook echt.
1: Zo is hij ook echt, ja.
2: Wat maakt Lionel Richie uniek voor jou? Qua muziek
1: Zo niet om aan te zien, nee.
2: Nou. Dat is een hartstikke leuke man.
0: Ja, echt heel leuk man.
1: Nee, maar als ik zo'n mond had, ging ik op de kermis staan. Nee, maar ik...
2: had jij gewild dat je zo'n mond had? met al die vriendjes van je.
1: Had ik niet op de kermis staan, maar achter het Centraal Station.
2: Precies. Maar goed, laten we het even over het muzikale oeuvre hebben van Lionel Richie.
1: Wat hem zo uniek maakt, hij was natuurlijk de leadzanger van de Commodores. En zijn stemgeluid is natuurlijk uniek. En Nederland heeft altijd een speciaal plekje in zijn hart gehad. Hè.
2: Ja. Dat is hier dus kennelijk ook heel vaak
1: heel
2: op te treden.
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja,
0: vorig jaar was hij nog in de Ziggo Dome, dus rond zijn eigen verjaardag. Vierde hij hier in Nederland ook zijn verjaardag.
1: Ja. En hij zit natuurlijk als jurylid nog steeds in Idols, of hoe heet het? American Idol.
2: Ja. En wat vind je zijn mooiste plaat?
1: Waar ik zeg maar helemaal weg van ben, en waar ik ook heel veel talent achter me heb gewonnen door zijn toedoen, is Stil.
2: Oh, dat denk ik helemaal niet.
0: Ietsje onbekender.
1: Ja, dat is zo'n prachtig... prachtig mooi.
2: Nou, je gaat thuis eens eventjes induiken. Ja, even opzoeken.
0: Ja, je hoort hem in ieder geval in de 80's en 90's top 1500. Met nu de band die na een pauze van zo'n 10 jaar weer op de planken staat. Had natuurlijk alles te maken met het overlijden van zanger Telau. De naam is even rust. Maar vanaf dit jaar is Siep van de Ploeg van de Kast de nieuwe zanger van de Siep van de band. Ja, dat is leuk. Ja. Ja, en deze die ontbreekt natuurlijk bij geen enkel concerten. Iedereen is van de wereld op 224 in de 80's en 90's top 1500 van Radio.

0: We vinden ze één keer in de lijst met I Won't Let You Down op nummertje 223. PhD was dat, uit 1982. En dat was tegelijkertijd ook het jaar waarin Time Magazine de computer uitriep tot machine van het jaar. Dat was de eerste keer dat het niet om een person of the year ging. Nou, dat is toch wel aardig ingeschat, hè, dat het iets zou worden met die computer.
1: Ja,
0: dat is 1982. En dat was nog ook allemaal ver voor het internet. Dat waren de 80's en 90's sowieso, hè, helemaal pre-internet. Kun je je nog een beetje herinneren dat
2: zeker.
0: Gevoel zonder internet te leven?
2: Ik kan me heel goed herinneren dat je gewoon ook nog met elkaar sprak en dat je ook naar elkaar toe ging. Ja. Dat je niet zeg maar iets eerst afsprak, maar je ging gewoon naar een vriendinnetje thuis en je belde gewoon aan of die er was.
0: Aanbellen, ja.
2: Het is gewoon een hele andere tijd.
1: Maar ik weet nog wel de allereerste keer dat je dus echt een computer ging halen en dat je dus gewoon op internet kon.
0: Oh. Ja, het geluid van dat modem inbellen.
2: Ja, en dat je Pac-Man speelde.
1: Ja, dat is ook van een fax, dit geluid.
2: Nee, dit is echt van internet.
0: Ja, inbellen, hè?
1: Ja, inbellen.
0: Ja.
2: Vreselijk.
0: En dan iedereen boos omdat de lijn bezet was.
1: Ja. De allereerste mobiele telefoon. Ik denk dat ik een van de allereerste was. Ik had zo'n Motorola. Dat was een enorm apparaat.
0: Ja.
2: Die zette je dan in die auto,
1: die
2: toch?
1: Die zette je dan in de auto.
0: Oh ja.
1: En het kostte een gulden per minuut.
2: Dat is hartstikke duur.
1: Belachelijk duur.
2: Ja, en die eerste telefoontjes, weet je nog? Dat was zo'n Nokia 3310 of zo.
1: Ja.
2: Van die kleintjes. Ik had ook een BlackBerry. Dat was op een gegeven moment ook nog in. BlackBerry. Maar dat ging op een gegeven moment ook.
1: Ja, kun je het nu niet meer
2: verlang
1: zeggen.
2: Jij wel eens naar
0: maar verslaafd als
2: verlang jij wel eens terug naar die tijd, Gordon? Dat het allemaal nog niet zo...
1: Dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, ik vind deze tijd waarin we de mooie technologie hebben, dat je alles kan doen.
2: Maar het is toch wel lekker dat je niet altijd bereikbaar ben. Daar verlang ik wel eens naar terug.
1: Ja, nou, dat komt over 2 weken. Verbreken we alle contact.
0: En we gaan lekker door met de lijst.
2: Afscheid met koffie en cake.
1: Oh, dat is misschien wel leuk. Dat we alle luisteraars oproepen.
0: De hoogste van 7 noteringen. En de 80's en 90's top 15.

0: 1500 van Radio 10.
1: Ranking de hits.
2: Jouw kans op €250. Ja, ik hoop dat je er een beetje goed in bent. Want je moet wel raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En vandaag start Concert at Sea, weet je wel. Dat is dat festival van de band Bluff in Zeeland.
3: Wat een weer ook ervoor.
2: Tot en met zaterdag. Ja, super lekker weer.
3: Geweldig, ja.
2: Ja, dus dat is geweldig. Daarom vandaag een Zeeuwse hit.

0: dat zal maar wel een feestje worden daar in Zeeland. Nou. Was dit een hit voor of na 1992? Stuur het in via de app van Radio 10 en win die Radio 10 dopper drinkfles.
1: En 250 euro.
0: Oh, en ja, tuurlijk.
2: Belangrijkste. Ja, daar spelen ze niet voor, hoor. Nee.
0: Ik heb dit nog helemaal in mijn hoofd zitten van feit of fabel. Oh, ja. Maar dat is natuurlijk voor 250 euro. Hallo, zijn we wakker.
2: Dat is drie uur geleden, schat.
0: Ja,
2: Anne Lore, wat zit er allemaal in het nieuws?
3: Mag je thuis blijven van je werk als het code rood wordt vanwege de hitte? Dat hoor je zo.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar.

0: kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
0: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Genieten van het beste uit de 80's en 90's met de top 1500 van Radio 10. Tracy Chapman en Modern Talking komen we zometeen tegen de lijst.
13: Maar is dat Radio 10 weer? Het wordt opnieuw een zonnig en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het ligt eraan ook wie hem laat. En het wordt daar 26 tot 29 graden.
14: Nou, op naar het noorden. Radio 10 verkeer. Er zijn 35 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch, Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Bommel 25 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ippenburg en Zoetewoude-Rijndijk 48 minuten door een ongeval. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwerdijk en Gorkum 30 minuten.
12: Ja, zorg voor wat verkoeling, hè, als je in de auto zit en als je terechtkomt in de file. Een belangrijk flesje water. Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
15: Experts willen meer aandacht voor de dood in de klas. Dat meldt de NOS. Kinderen hebben bijvoorbeeld... ik heb het ook warm, jongens. Kinderen hebben bijvoorbeeld al een opa of oma verloren. Of ze horen van dodelijke verkeersongelukken waar leeftijdsgenootjes bij betrokken zijn. En ook kunnen kinderen echt heel verdrietig worden als een BN'er overlijdt.
14: Hmm. Nou, ik vind het wel goed. Het is sowieso goed, denk ik, als er in de klas meer aandacht wordt besteed aan emotieregulering.
13: Nou ja, het leven,
14: hoe ga je om met emoties?
13: Dood hoort
14: dat is gewoon
13: leven.
14: Hartstikke goed. Ja, dus verdrietig.
13: Lijkt me wel doodsaai, zo'n les.
12: Nou, ja, mijn dochtertje zegt als de dood voor de dood, hoor, wat dat betreft. Ja? Die moet er niks van hebben, die is 8 jaar.
13: Nu al?
12: Is dat heel moeilijk. Ja. Heeft ze wel een beetje van haar moeder waarschijnlijk. Maar ja, hoe ga je daarmee om als ouders?
14: Ja, het is goed om daar in ieder geval over te praten. Ja.
13: En ze slaapt in een kist of zo.
15: Dat moet je vooral niet zeggen tegen een kind. Hè, dat iemand dan heel lang slaapt als die dood is. Want dan durven kinderen niet meer te gaan slapen zelf.
12: Ja, dat is
14: sowieso
12: al
14: niet handig. Ja,
15: nee. Een gigantische asteroïde scheert zaterdagmiddag langs de aarde. Maar geen paniek, want de ruimterots komt op een afstand van ruim 2,5 miljoen kilometer voorbij. Dat is meer dan 6 keer de afstand tussen de aarde en de maan. Maar het is wel bijzonder, want het gebeurt maar eens in de zoveel jaar. Rond 1:15 op zaterdagmiddag kun je hem spotten met een telescoop of gewoon met je verrekijker.
13: Maar even voor het blote oog ook?
15: Met de verrekijker zou ik doen.
13: Oh, verrekijker.
14: Ja. Maar even voor mijn beeldvorming, hoe groot is zo'n asteroïde dan? Is dat net zo groot als de aarde?
13: Of zo groot als een voetbalveld meestal.
14: Oké.
15: Het is echt wel een flinke rots.
13: Ja.
15: Mag je minder werken vanwege de hitte? Vakbond FNV wordt daar door veel mensen over gebeld, zeggen ze bij RTL Nieuws. Maar het beste advies is, ga zelf praten met de baas. Die moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek, maar het verschilt per bedrijf, per soort werk en ook per persoon. Want mensen met hartklachten of zwangeren moeten meer worden ontzien. De meeste mensen verdienen wel iets andere werktijden, zonnebrandcrème, extra water en meer pauzes. Maar er is geen maximum temperatuur in de Arbo-wet vastgelegd. Staat het wel in sommige cao's. Dus ook al wordt het hier code rood, is geen reden om thuis te blijven. Je werkgever is niet verplicht om je vrij te geven.
14: Okay. Nou, ik kreeg toevallig net een mailtje van de school van Emma. Dus zij is natuurlijk net geslaagd, dus ze gaat niet meer naar school. Maar die is dicht vandaag. En ze zeggen ook echt in die brief van, ja, dit is heel uitzonderlijk, maar ja, het is een heel oud gebouw. Het is gewoon niet te harde in die school. We gaan gewoon dicht.
13: Ja. Ik heb morgen een uurtje eerder vrij en dat heb ik gewoon aangevraagd.
14: Ga je weer vliegen?
12: Oh, dat kan zo.
14: Jij gaat gewoon vliegen en dan ben je hier weer een uur eerder weg. Dan laat je ons weer lekker zitten, ja, hier.
12: Mooi is dat.
14: Nou, ik doe het met alle liefde hoor, jongens.
12: Wat ga je doen?
15: Ja, waar vlieg jij? Naar de Noordpool? Ja,
12: waar
15: vlieg
12: je? Waar
14: ga je het nu weer doen? Je gaat alvast eerder weg in plaats van 2 weken later.
12: Nou.
14: Waar ga je heen?
12: Nee, zeg het nou.
14: Zeg het nou.
13: Nee, want staan ze daar weer met camera's.
14: Nou, Gordon is morgen op Schiphol.
13: Nee, ik ga naar IJsland.
14: Oh, oké.
13: Okay. Nou, echt heel leuk.
14: En de komende 2 weken ben je nog wel hier om programma te doen? Of je blijft daar?
13: Ik ben, even kijken, 9 juli terug. 10 juli is de laatste uitzending.
12: Ja. 80's en 90's, top 1500. Gordon en vrouw.

0: 220 in de 80s en 90s top 1500. You're my heart, you're my soul. En ook tijdens de lijst gaan we het gewoon spelen.
1: Ranking the hits.
2: En dat doen we vandaag met Tamara. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen. Jij hebt net je zoontje naar school gebracht.
3: Ja,
2: en
3: klopt.
2: Als jij 250 euro wint, dan zou je iets met je zoon willen doen, begrijp ik.
3: Ja, onder andere. Gewoon lekker samen leuke dingen doen.
2: Ja, leuk. En wat komt er dan het eerst in je op? Wat ga je dan gezellig doen samen?
3: Goeie.
4: Hem alleen op vakantie sturen.
3: Ja, dat is een hele goeie trouwens. Dan stuur ik mijn vriend ook gelijk mee.
2: Oh, heerlijk. Je koopt vrijheid.
4: Heerlijk.
2: Nou ja, waarom niet? Hey, zullen we gewoon lekker gaan spelen? Dan kijken we of we die 250 euro binnen kunnen harken. Je hoorde net dit nummer.

0: voor of na 1992?
1: Dat was na 1992.
0: Ja! Hartstikke heel goed. Aan de kust. Bluff 1998 was dit. De eerste 50 euro is al lekker binnen. In totaal kun je in één rechte lijn doorgaan naar die 250 euro. Dan moet je wel alle vragen goed beantwoorden, Tamara. Want als je een fout maakt, ja, dan houdt het spel meteen op. Dan krijg je natuurlijk wel die Radio 10 dopper drinkfles.
1: Nou, ook leuk.
0: Ook leuk.
2: Ook gezellig.
0: Ja? We gaan natuurlijk voor die 250. Ik ga eerst zeggen dat het voor 100 euro is. Was dit een hit? Voor of na 1998?

0: ze moeten wel een beetje graven, hoor.
1: Ja, Lois Lane was dit.
2: Ik ken het nummer helemaal niet.
1: Ja, het is van Lois Lane. Dus was het voor of na 1998?
2: Ik denk dan ervoor.
1: Nou, kind, wat ontzettend goed.
0: Heel goed.
2: Ja.
0: Heel goed.
2: Ja, Lois Lane, ja, dat is ouder.
1: Ja, daarom, ik hielp je een klein beetje. 100 euro, heb je gestopt of doorgaan, Tamara?
2: Ja, doorgaan.
1: Ja, hup.
0: Doorgaan. Ja, dit was trouwens Fortune Fairy Tales uit 1990. Hè? Ja, dus dat is echt wel een stuk voor 98. Voor 150 euro was dit een hit, voor of na 1990?

0: Watch Your Boys Go All West. Is dat voor of na 1990?
1: Oeh, dat is wel een iets moeilijkere.
0: Ja,
2: Nee, Jordan. Nu wil ik het horen.
1: De voor.
0: Oh. Maar ik werd teruggefloten door een hele strenge vrouw.
1: Waarom
0: nou? Vrouwtje is gewoon echt niet leuk.
2: Ik vind jou heel lief, Tamara. Maar andere luisteraars en spelers vind ik ook lief. Ja, dus iedereen hetzelfde kans. Helaas.
0: Je krijgt wel de doppen drinkfles.
2: Nou, dat is best handig met dit weer, Tamara.
0: Ja,
1: en zeker weten.
0: En je moet je zoontje weer ophalen. Dat is ook leuk.
1: Ja, vanmiddag.
0: Doeg.
1: En dan krijgt hij die fles tegen die tijd.
0: Doeg, Tamara.
1: Fijne dag.
0: Bye.

0: nummer 218 in de lijst. REO Speedwagon, Keep On Loving You. Daarvoor nog op 219, het prachtige Wicked Game. Chris Isaac was dat op Radio 10.
1: Ja. En zo meteen Martijn Koopman met het vervolg op de 80s en 90s top 1500.
2: En wij zijn er morgen weer.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
14: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
15: Ja,

0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist DA.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Zometeen hit die we te danken hebben aan Marius van der Putten, Ron van Nierop en Sylvia Slof. Maar eerst gaan we naar Hannelore. Met het laatste nieuws, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Nederlanders in Venezuela krijgen van de ambassade het advies om naar een veilige plek te gaan na twee zware aardbevingen. Ze kunnen het beste open ruimtes opzoeken en uit de buurt blijven van beschadigde gebouwen. Ook moeten ze familie en vrienden laten weten hoe het gaat. Onder het puin wordt volop gezocht naar slachtoffers. In de klas is te weinig aandacht voor de dood. Dat zeggen experts tegen de NOS. Kinderen hebben daar wel mee te maken door overleden opa's en oma's of door andere kinderen in het nieuws die om zijn gekomen bij verkeersongelukken. Rouwverwerking zit niet standaard in het lespakket van scholen. Die regelen het vaak zelf als het moet. Asielzoekers die in ons land worden afgewezen gaan in het kader van het Europese migratiepact straks misschien naar Kenia. Dat meldt RTL Nieuws. De situatie daar is redelijk stabiel, zeggen ingewijden. Tot nu toe is het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers lastig. En daarom wordt het Europees aangepakt. En ook België zucht onder tropische temperaturen. Het wordt daar morgen zo heet dat voor de provincies Limburg en Luik in het oosten dan code rood geldt. Het kan er wel 40 graden worden. Mensen worden op het hart gedrukt om heel rustig aan te doen, veel te drinken en uit de zon te blijven. Het liefst in een gekoelde ruimte. Dan het radioteam weer zonnig en ook bloedheet hier met maximaal 37 graden in het zuiden. Maar in het noorden is het wat koeler en morgen dan wordt het nog heter.
6: Wij doen ook rustig aan. Zullen we het niet doen?
7: Keep it cool.
6: Ja. 29 vertragingen gemeld door Fritsmeister. Dit zijn de drie langste. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Rijndijk 44 minuten. A12 Den Haag-Utrecht voor Harmelen 35. En de A27 Breda-Utrecht voor Noordeloos. Wegwerkzaamheden zorgen voor de vertraging van bijna 40 minuten.
8: 80's en 90's, top 1500.
9: Martijn Kolkman.
6: Zometeen Crowded House, Don't Dream It's Over. Maar hier Smooth Criminal van Michael Jackson.
9: 217.

Matthias van der Putten, Ron van Nierop en Sylvia Slof. Zij stemmen namelijk op dit nummer. Dankjewel. En daarom staat hij in de lijst. Don't Dream It's Over van Crowded House. En het is voorlopig nog niet over, want je krijgt nog 2 dagen de grootste hits uit de jaren 80 en 90 in de 80s en 90s top 1500. En morgen net voor 7 uur hoor je bij mijn collega Gijs Staverman de nummer 1 voorbij komen. En tot die tijd nog 215 nummers te gaan. Met zometeen de eerste 90s klapper die niet eens uit de jaren 90 kwam. En je maakt vanmorgen kans op tickets van 10 voor de grote Michael Jackson Tribute Show van Europa. This is Michael op 19 november in de Ziggo Dome. En over deze zangeres kan je tegenwoordig op Netflix een serie zien over haar leven. Indrukwekkend en openhartig. En je kan het natuurlijk kennen van al die grote hits, maar bijvoorbeeld ook van de serie Neighbors uit Australië. I Should Be So Lucky, Kylie Minogue. Nu voor je op plek 215.

0: wees eerlijk, we hebben toch allemaal wel eens een dag dat het gewoon even tegen zit. En wat kan helpen is om compleet dat te doorbreken en iets anders te gaan doen. Of zoals mijn oude baas altijd zei, Martijn, kom eens uit je comfortzone. Nou, dat is precies wat Duran Duran in de jaren 80 ook deed. Ze stonden bekend om hun vrolijke uptempo hits. En daar hadden ze ook heel veel succes mee natuurlijk. Maar op een gegeven moment wilden ze gewoon een andere kant van zichzelf laten horen. Alleen de mensen achter de schermen waren niet gelijk enthousiast. Die dachten, ja, gaan de fans dit eigenlijk wel trekken? Dus bedachten ze een hele slimme truc. Ze lekten het nummer naar een radiostation in Florida. Gewoon om te kijken wat er gebeurde. En het nummer werd opgepikt, sloeg aan bij het publiek. En het werd een dikke hit. En dat nummer hoorde je net. In de 80's and 90's top 1500, Duran Duran met Ordinary World. Trouwens, goedemorgen. Ans, Robert en Aad Versteeg, die zijn erbij. Laten ze weten via de gratis app van Radio 10. Met op film 13 een bijna wereldwijde nummer 1 hit. En het was een helemaal nieuw genre. Het was 1989. Het was de voorbode wat de jaren 90 allemaal ging gebeuren. Het was een single waar 3,5 miljoen singeltjes van verkocht worden. Dus kortom, kan best zijn dat je thuis nog ergens een onderzettetje hebt van Technotronic en Pump Up the Jam.
1: 213.

0: Team presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van Team voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi, straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent.

0: reiservaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist. DA.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, het is WK.
9: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
13: Nou, wat zal het weer van vandaag zijn? Grote verrassing, de zon schijnt. En het is heet, maximaal 37 graden in het zuiden. In het noorden, vanwege de wind, wordt het iets koeler. 26 tot maar liefst 29 graden. Dan de verkeersinformatie, gemeld door Flitsmeister. Nog 22 vertragingen en dit zijn de drie langste. A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoetewaardendorp. Daar is een ongeluk gebeurd, vertraging 1 uur. A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden, 22 minuten. En A50 Osse-Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel-Noord. Een vertraging van een half uur. En dan is het tijd voor Kelvin.
14: Hallo, Kelvin hier. En Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover komt er nu aan. Omdat het gewoon een heel lekker nummer is. En ik altijd mijn vakantie in Oostenrijk terug moet denken.
15: 80s en 90s. Top 1500.
16: Martijn Koopman.
13: En verder ook de Spice Girls en David Bowie.

0: Het was uiteindelijk David Bowie die daar zijn eigen versie van maakte. Dat werd een dikke hit in 1983. En in de 80's en 90's top 1500 staat hij ermee op plek 211. En een plekje hoger staat Who Do You Think You Are van de Spice Girls. Dat zijn trouwens de dames die 28 jaar geleden het eerste optreden verzorgden in de Gelredome in Arnhem. Maar tegenwoordig vind je daar voetballers van Vitesse en grote artiesten zoals Suzanne en Freek. Onder andere de favoriet van Aletta.
1: Hoi, ik ben Aletta. En nu komt een van mijn favoriete nummers voorbij. Who Do You Think You Are van de Spice Girls.

0: Hallo, ik ben Mark van der Locht en ik kom uit Westervoort in Gelderland. En ik heb op Willem Dierksen. En waarom? Omdat het gewoon een plaats met heel veel herinneringen.
1: Ja, ik kan niet de herinnering aan Jeanne d'Arc. Er is namelijk op Jeanne d'Arc geïnspireerd, het Franse boerinnenmeisje, dat ervan overtuigd was dat ze Frankrijk moest redden van de Engelsen. Ze leidde het leger naar belangrijke overwinningen en werd vervolgens een heldin. Maar uiteindelijk gevangen genomen en op haar 19e verbrand. En tot op de dag van vandaag staat een symbool voor moed. OMD op 209 in de ethische 90's top 1500. Hij is een lijst vol jeugdherinneringen. Bijvoorbeeld Lucina, die stemde op Smorverliefd van Doe Maar. Ze zegt, ja, ik was echt smorverliefd op ze. Tot de dag in 1984 dat aangekondigd werd dat ze uit elkaar gingen. Toen voelde ik voor de eerste keer in mijn leven liefdesverdriet. En we gaan terug op dat moment met Doe Maar. Nu voor je op.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Zometeen komen Ron Teunissen, Stefan van Bergen en Maddy Jacobs aan hun trekken met hun favoriete liedje. Maar eerst voor de nieuwsjunks, Nicola Ruijs met het laatste nieuws. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Nederland en een paar andere Europese landen kijken naar Kenia en mogelijk ook Rwanda als plek om uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe te sturen. Dat meldt RTL Nieuws. Van daaruit kunnen ze dan naar hun eigen land. Deze zogeheten terugkeerhubs horen bij het Europese Migratiepact. Dat moet ervoor zorgen dat wie wordt afgewezen ook echt vertrekt. In de puinhopen in Venezuela wordt gezocht naar slachtoffers van twee zware aardbevingen. Volgens de president zijn er zo'n 30 doden, maar er wordt gevreesd voor duizenden. Andere landen hebben hulp aangeboden bij het zoeken. Er zijn geen berichten nu over Nederlandse slachtoffers. Met het warme weer zoeken veel Nederlanders het water op om een beetje af te koelen. Maar dat is niet helemaal zonder gevaar. Bij sloten en meren wordt gewaarschuwd, bijvoorbeeld voor zwemmersjeuk. Met borden wordt dat gedaan. Maar niet iedereen let erop, horen we bij Regiozender Rijnmond.
11: Ik had heel erg jeuk inderdaad op mijn benen en op mijn armen. Ja, en ik dacht, nou, dat is gewoon droogte van mijn huid. Maar nou, dan weet ik nu waarvan het komt. Wordt dat toch maar op die borden letten daar. Ja, nee, echt.
10: Goed nieuws voor deze mevrouw. Met een goede douchebeurt zijn de meeste irritaties meestal direct weer weg. Een groot feest vannacht in de Haagse Schilderswijk na de overwinning van Marokko op Haiti op het WK voetbal. Volgens de regionale omroep reden jongeren toeterend over straat in auto's en op scooters en op fatbikes. Er was ook veel politie bij. Die stuurde in de loop van de nacht iedereen weer naar huis. Het radioteam weer. Je gaat nooit raden wat ik ga zeggen. Het wordt zonnig en heet. De kwik schiet omhoog. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het wat lekkerder. 26 tot 29 graden. En dit is echt iets wat je nooit had verwacht. Morgen wordt het nog heet. Oh, warm.
9: Haal even diep adem. Pas je water erbij. Gewoon even een moment van rust moet je af en toe inbouwen op een warme dag.
10: Oké.
9: Doe mensen op de weg ook. Vertragingen namelijk. 13. En dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Beest, een auto met pech, 14 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp, 49. En de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Nieuwekerk aan de IJssel, een vertraging van 14 minuten.
12: 80's en 90's, top 1500.
13: Martijn Kolkman.
9: Zometeen hoor je Prince, maar eerst You Keep Me Hanging On. Dit is Kim Wilde.

0: Ja, en wat hebben Ron Teunissen, Stefan van Bergen en Maddy Jacobs met elkaar gemeen? Toen ze vanmorgen opstonden, wisten ze nog niet. Nu wel. Ze hebben allemaal gestemd op Prince, die je net hoorde, op plek 205. En daarvoor Kim Wilde met You Keep Me Hanging On op 206. In de ethische 90's top 1500 op Radio 10. En ja, deze dagen geldt, de getallen worden kleiner, de hits worden groter. En de temperatuur, Nicola Ruijs, wordt...
1: 38 graden.
0: Hey, hoger. Met... Om het hoofd koel te houden, zometeen het bewijs dat je nooit te veel liefde kan geven. En je maakt kans op de grootste tribute show van Nederland, van Europa te bezoeken. 19 november in de Ziggo Dome. This is Michael, waarvoor je tickets van 10 kan scoren. Zometeen. Maar eerst gaan we naar Simply Red. Een nummer met Nederlandse roots. Je hoort namelijk de drum van onder andere een liedje van de drumband The Good Man, Give It Up. En Simply Red maakt er heel simpel Fairground van.

0: Marco Borsato, Margherita, op plek 203.
1: Is het 80's of 90's?
0: Ja, de vraag aan jou is, het fragment wat je zo meteen hoort, komt dat uit de jaren 80 of uit de jaren 90? Stuur je het goede antwoord via de app van Radio 10, kom je in de uitzending, dan win je 2 tickets van 10 voor This is Michael, de grootste tribute show van Europa, 19 november in de Ziggo Dome. Dus haal even diep adem, slokje van je water nog. Huppakee, komt dit uit de jaren 80 of 90?
1: Is het 80's of 90's?
2: Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
3: Yippee-ki-yay, motherfucker.
0: Nou. Jaren 80 of jaren 90, stuur het nu via de gratis app van Radio 10. Kom in de uitzending, heb je 2 tickets van 10 te pakken voor This is Michael op 19 november in de Ziggo Dome. Grootste hits uit de jaren 80 en 90. I Just Died in Your Arms Tonight, The Cut and Crew, voor je nu op 202.

0: Radio 10 presenteert de grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker.

0: Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties... en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd... Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
19: 80s en 90s, top 1500.
20: Martijn Koopman.
21: Zometeen Brian May, maar eerst.

0: Ja, het is wel een dingetje. Het doorbreekt de magische grens van de laatste 200 nummers op 200 namelijk. Brian May.
1: Is het 80s of 90s?
0: De vraag is, komt het fragment wat je net hoorde uit de jaren 80 of 90? We hebben contact met Reinier van der Monde uit Alphen aan de Rijn. Een hele goede morgen, Reinier.
2: Een hele goede morgen, Martijn.
0: Ja, ik laat het nog een keertje aan je horen.
1: Is het 80s of 90s?
3: Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
4: Yippee-ki-yay, motherfucker.
0: Reinier, jij wist het gelijk, hè?
2: Zeker. Dus kan niet missen. Het is de ultieme kerstfilm ooit gemaakt.
0: Die Hard.
2: Ja, absoluut.
0: Wanneer heb je voor de laatste keer gezien?
2: Wanneer niet. Elk jaar komt er sowieso natuurlijk een paar keer langs. En we hebben nu het snode plan opgevat samen met een vriend om hem in de bioscoop een keer te doen. Zodat we met z'n allen kunnen meejuichen als zijn hand naar beneden stort. Hoe zou dat zijn?
0: Dat is de iconische schurk inderdaad.
2: Absoluut.
0: Actiefilm tijdens kerst inderdaad, een gijzeling in de wolkenkrabber. En Hans wordt vervolgens, hebben we hem spoiler, van de wolkenkrabber afgegooid. Alleen,
2: absoluut.
0: Ik heb nog één vraag aan je. Was dit nou jaren 80 of jaren 90?
2: Definitely jaren 80.
0: Ja. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, man.
0: Jij hebt gewonnen. 2 tickets van 10 voor het concert This Is Michael. Donderdag 19 november in de Ziggo Dome in Amsterdam.
2: Geweldig. Super bedankt. Hartstikke mooi.
0: Gefeliciteerd. Heb je trouwens een deur in de buurt?
2: Ja, heb ik.
0: Oh, doe hem even open.
2: Ja, doe.

0: gestemd op de Verve met de Bittersweet Symphony. Gewoon omdat het een wereldplaat is. Met goede muziek, goede stem en de juiste volgorde.
1: Nou, hartstikke mooi. 198 staat hij in de lijst. En Nicola Ruijs is binnen, hoor.
2: Elke dag.
1: Nicola, een hele goede morgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Fijn om je te zien. En wat heb je zo meteen om 11 uur voor de hele natie in petto vandaag?
3: Nou, ik heb nog een leuke tip voor de dure tijden. Als je geld wil verdienen, stuur een factuurtje naar de gemeente Zwolle. Oh. Ik zeg zo waarom je daar geld mee kan verdienen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Zometeen Survivor, Eye of the Tiger. Maar eerst We Are the World, USA for Africa. Nu voor je op 197. There comes

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren!
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren!
8: Aldi, je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratis.

0: smartphones van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 ml voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Zometeen hoor je een liedje over een mentaliteit die al 107 jaar bestaat. Maar eerst het Radio 10 nieuws. Nicola Ruijs, een hele goedemorgen.
7: Goedemorgen. De coalitieplannen van Rotterdam zijn uitgelekt, meldt Rijnmond. Er moeten meer huizen komen, de stad wil groener worden en kinderen moeten meer kansen krijgen. Om dat allemaal te kunnen betalen gaan onder meer de parkeertarieven omhoog. En ook worden op het gemeentehuis zelf tientallen miljoenen bezuinigd. Overal worden maatregelen genomen tegen de hitte. In Roermond is een concert afgelast, ook om hevig onweer dat overmorgen wordt verwacht. Opvallend is de sluiting van een openluchtzwembad in Arnhem. Dat is alleen vanochtend open, omdat het daar vanmiddag wel 40 graden kan worden. En dat is te gevaarlijk voor medewerkers en bezoekers, zegt het bad. Vannacht speelt Oranje op het WK tegen Tunesië. En het vertrouwen van de fans is groot. Maar liefst 84% van de Nederlanders denkt dat we gaan winnen, heeft Hart van Nederland uitgezocht. Op verlies rekent maar 3%. Sportjournaliste Noah Valen van Hart van Nederland is in Kansas City en heeft wel een idee hoe de opstelling van de bondscoach eruit gaat zien.
8: Hij kiest voor zijn sterkste basiself, maar hij gaf ook aan dat als de wedstrijd het toelaat, dat hij wisselspelers misschien wat minuten gaat gunnen.
7: Ja, lang niet iedereen zit trouwens vannacht voor de tv, maar liefst 2/3 van ons gaat liever een stukje slapen. En Zwolle heeft voor de 3e keer in 2 jaar geblunderd met het dubbel overmaken van geld, meldt de Stentor. Deze keer kregen zorgleveranciers eind vorige maand in totaal maar liefst 3,5 ton te veel overgemaakt. Intussen is wel het meeste teruggestort. En door het onderzoek naar de fout kregen honderden uitkeringsgerechten hun geld te laat. Ben je ook lekker mee dan natuurlijk, hè?
6: Ja, kan gebeuren, hè? Foutje bedankt, hè?
7: Ja, dus wil je ook 3,5 ton extra? Stuur even een berichtje. Nee, het wordt zonnig en heet. Kwik schiet omhoog. En in het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden wat koeler, met 26 tot 29 graden. En morgen, volgens mij, wordt het dan een graad of 84.
6: Dat is wel bijna mijn leeftijd over 30 jaar, maar goed.
7: Ja.
6: Goed, dan de vertragingen gemeld door Flitsmeister. Het zijn er 11. Dit zijn de 3 langste. De A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 31 minuten. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Nieuwekerk aan de IJssel 13. En de A44 Amsterdam-Wassenaar voor Wassenaar een vertraging van 19 minuten.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
10: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
12: '90s, top 1500. Martijn Kolkman.
6: Working 9 to 5 van Dolly Parton zometeen, maar eerst Drive. Dit zijn de Cars.
12: Radio 10. 195.

to 5. En die mentaliteit bestaat al 107 jaar. Toen ging namelijk de Tweede Kamer akkoord met werkdagen van 8 uur in de fabrieken, kantoren en werkplaatsen. En 8 uur per dag kan er wel een norm zijn. Begin jaren 60 deden we dat zelfs nog 6 dagen per week. En we zijn uiteindelijk minder gaan werken. Steeds meer mensen 36 uur. En dat is minder dan die 8 uur. En de mentaliteit van Dolly bestaat sinds 1981. Toen scoorde ze dikke hit met het nummer. In de 80's en 90's top 1500 hoorde je haar op 194. Zometeen 10 sharp, maar eerst de Simple Minds.

Je scoort een wereldhit in 13 landen en vervolgens word je postbode. Dat deed Marcel Kaptein, de zanger van Ten Sharp. In 1991 werd hij in één klap wereldberoemd met de hit You. Maar de roem, daar had hij niet zoveel mee, dus hij kluste jarenlang bij op de Zaanse Schans. Tot corona. Hij raakte zijn baan kwijt, maar natuurlijk heel veel geld verdiend bij het toerisme. En hij ging vervolgens aan de slag als postbode. En tegenwoordig fietst hij dus rond met de post. Zijn zingende postbode in dit geval. Ten Sharp en You op 192 in de 80's en 90's top 1500. En dan een hit die in de lijst staat mede dankzij Donovan. In 2001 kwam het goede doel terug voor een aantal concerten in de HMH. Alles geprobeerd was altijd een van mijn favorieten. Maar de uitvoering die ze toen deden, ja, nog steeds kippenvel, zo mooi. Wij hebben het origineel uit 1986. Henk en Henk, het goede doel. Alles geprobeerd op 191 voor je op.

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
11: De prijs.

0: 1,99. Altijd laag.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van

0: meteen de cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
6: Oranje fans opgelet,

Wat blijft dit prachtig, schrijft René via de gratis app van Radio 10. Inderdaad, Dire Straits Brothers in Arms op 189. 80s and 90s, top 1500. En dan de zangeres die afgelopen weekend haar concert abrupt moest afbreken. Na jaren van proberen was het de organisatie van een festival in Apeldoorn eindelijk gelukt om de bekende zangeres Anouk te boeken. Vanwege de 20e editie van het festival werd besloten de toegangsprijs iets te verhogen en Anouk te verwelkomen. Maar helaas waren daar de stortbuien en het onweer. En heeft Anouk niet langer gezongen dan 8 minuten. En er wordt nu gezocht naar een passende oplossing inderdaad. Je zou kunnen denken, are you kidding me? Nee, absoluut niet. Als een donderslag bij heldere hemel staat ze gewoon in de lijst. In een rode BH, want meer moet je ook niet aantrekken vandaag met het warme weer. 188.

Falling in Love with You op 197 van UB40. Ja, grote hits worden vaak door anderen gecoverd. Dit nummer komt ook origineel uit 1961 en is van Elvis Presley. Maar ja, staat niet in de lijst, want het is 1961 en je hoort alleen maar de grootste hits uit de jaren 80 en 90. In de 80's en 90's top 1500, terwijl Hattie stuurt. Heerlijk die lijst, ik ben druk aan het klussen in mijn nieuwe appartement. Op weg naar de nummer 1. Ik zei, kijk je een beetje uit, ik noem je Hitty. Hitty. Beetje rustig aan en genoeg drinken. Zometeen, na 12 uur de lunch met Robert Veller. En tot Robert er is, hoor je nog André Hazes. En dit is de Jonge Leek op.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
7: Hikes. Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabeverbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: De donderdagmiddag beginnen we zometeen met Madonna, mag ik zeggen. Papa Don't Preach komt eraan. Na het nieuws van 12 uur, Nicola Ruijs, goedemiddag.
10: Goedemiddag. EU-baas Ursula von der Leyen heeft steun betuigd aan de bevolking van Venezuela na de verwoestende aardbevingen. We staan achter jullie, schrijft ze op X. Vanuit Brussel wordt ook extra hulp aangeboden. Door de bevingen zijn al tientallen doden en honderden gewonden gemeld. En er is ook erg veel schade. Regiotaxis komen in de meeste gemeenten te laat, blijkt uit onderzoek van twee kranten. Dit soort taxis worden gebruikt door mensen die ziek zijn of door ouderdom niet zelf kunnen reizen. De klachten zijn er al jaren, maar exacte cijfers waren er nog niet. Gemeenten stellen zelf regels op voor de stiptheid van regiotaxis. In Frankrijk is weer een overleden kind gevonden in een bloedhete auto. Het jongetje van 3 woonde ten noorden van Parijs en zou door zijn ouders in de auto zijn ontdekt. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Begin deze week werden de lichamen van 2 kinderen van 2 en 4 gevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. En in Oosteind bij Tilburg heeft een stel een bijzondere lekkage in hun boerderij. Langs de gevel druppelden gisteravond ineens 2 straaltjes vanaf de schoorsteen naar beneden. Lekke leiding, dacht de vrouw in eerste instantie, maar het blijkt honing. In de schoorsteen zit een bijennest, zeggen ze tegen Omroep Brabant. Het stel kijkt nog wat ze met het nest en ook de honing gaan doen. Het Radio Team weer. Het is heet ook voor bijen. Het kan 37 graden worden in het zuiden. Alleen in het noorden, daar waait het een beetje, is het wat koeler. Vanavond ook nog lang warm en zonnig. En morgen, je verwacht het niet, wordt het
9: warmer?
10: Nog heter.
9: Nog warmer, ja. Je verwacht het bijna wel, hè? Bijna. Dankjewel, Nicola. Radio 10 Verkeer. 11 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 grootste. A4, Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Daar is een onderzoek naar een eerder gebeurd ongeval gaande. 29 minuten vertraging. A12, Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Een kwartier extra. En de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Numansdorp en de Haringvlietbrug. Daar 16 minuten extra.
11: 80's en 90's, top 1500.
12: Robert Feller.
9: Goedemiddag, zometeen 11 april. Eerst Papa Don't Preach. Dit is Madonna.
12: Radio 10. 184.

0: De beste hits uit de 80s en 90s.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Radio 10. 183.

0: Alphaville en Forever Young op 183. En we komen in dat gedeelte van de lijst dat je heel veel artiesten voor de laatste keer hoort. Maar dat geldt niet voor de vrouw waarmee we het uur begonnen. Madonna, die gaan we namelijk nog 3 keer tegenkomen voordat we bij nummer 1 zijn. 80's and 90's, top 1500. 184 hoorde je Papa Don't Preach. Goedemiddag, wij dompelen ons al anderhalve week onder in het beste, het lekkerste en het leukste van de jaren 80 en 90. Al zijn er waarschijnlijk ook heel veel mensen die zeggen, nou, ik zou me liever even onderdompelen in een ijsbadje, want ja, het is warm, mensen, maar hey. Rustig blijven zitten, genieten van de muziek, komt het allemaal goed. Code Oranje vandaag geldt nog steeds voor het midden en het zuiden van het land en morgen ook voor het noorden en eigenlijk vandaag al voor het hele land, toch? Want Oranje speelt, ja, dat is technisch morgen, weet ik wel. Maar dat voelt als laat vandaag. En over Oranje gesproken, weet je wat vandaag het vandaag is? Dit was precies 38 jaar geleden, luister even.
1: Van Basten. Goed. Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar.
0: Niet te geloven.
1: Niet te geloven.
0: Weergaloos.
1: Wat een weergaloos doelpunt.
0: Ja. Kunnen we allemaal dromen dit? En misschien gaat het wel nog een keer gebeuren, maar dan op de WK. Wie zal het zeggen? It's all coming back to me now. En niet alleen bij mij, ook bij Celine Dion. Die komen we tegen in de 80's en 90's top 1500. 182.

0: Voor dit liedje kende in Nederland niemand Clouseau. En na dit liedje kende niemand niet Clouseau. Zo was het, zo snel ging het.
1: Daar gaat ze.
0: Allemaal door deze hit. Daar gaat ze op 181. En Clouseau is dit najaar trouwens te zien in het tv-programma De Beste Zangers. Gezellig met Jan Smit op de bank in het Spaanse Sevilla. En daar gaat ze ongetwijfeld gezongen worden door een van de andere gasten. Alleen wie zal dat zijn? Wordt het Yves Berendsen, want die zit ook in het programma. Django McCroy of misschien wel Desiree. De zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor. Ik ben benieuwd, maar we moeten nog even geduld hebben. Een paar maandjes wachten, dan is het op de buis. Op Desiree hoef je trouwens niet zo lang te wachten. Want die hoor je later dit uur nog met inderdaad Two Brothers on the Fourth Floor. Even kijken jongens, schijnt het zonnetje? Mooi. Is het warm?

0: Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.

0: naar nieuwe behandelingen.
1: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
3: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar. Voordeelmarkt. Fomar. Voordeelmarkt.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
11: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar...

0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: 80s en 90s, top 1500.

Was dit hun mooiste? Het is allemaal smaak natuurlijk, maar ik denk dat dit wel één van hun mooiste was. Take That and Back for Good. 80s en 90s top 1500. Op 178. En voor de fans, Take That is op dit moment aan het toeren door Engeland. Niet zo lang geleden stonden ze in Manchester. En als je het niet gezien hebt, even de beelden opzoeken online, want het zijn net de toppers tegenwoordig als je ernaar kijkt. Ze zijn nog maar met z'n drieën. Je hebt Mark, Gary en Howard. En dat voelt een beetje als de toppers zonder Jan Smit en Gordon. Maar voor de rest exact. Exact. Outfitjes, korte capes dragen ze. Van die notenkrakerpakjes. Ze zijn verkleed als clowns, compleet met witte schmink. Ze komen uit een luchtballon, rijden op een mechanische olifant en het is een compleet circus. Alleen bij de toppers krijg je elk jaar één thema. Bij Take That alle thema's op één avond. Wel waar voor je geld, kun je zeggen. Het is de 80s en 90s top 1500 hier op Radio 10. Ik voorspel zo meteen bij 35 graden toch een beetje kippenvel. Want hij was niet eens echt een zanger-zanger, maar bracht ons misschien wel het mooiste en meest gevoelige liedje van 1997, afkomstig uit Nederland. Wie het is, hoor je zo meteen op 176. Eerst 177. Dit is Bruce Springsteen en The River.

0: 176.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

geef maar toe. Kippenvel, kippenvel. Een van de meest breekbare liedjes van het jaar 1997. Anthony Kamerling in zijn rol als hero. Om precies te zijn, Hero van Loen. Moest ik ook even op zoek, hoor. Maar ja, hij speelde Hero van Loen in de film All Stars. En in die film zong hij dit liedje voor de vrouw op wie hij verliefd was. En die vrouw werd dan weer gespeeld door Daphne Dekkers. Inderdaad, it's all coming back to me. Celine Dion zong het al in dit uur. En het komt allemaal weer terug. Hè. Een lijst vol herinneringen. Dit is de 80s en 90s top 1500. Met zometeen een liedje dat heel veel wordt aangevraagd op Moederdag. Maar dat is niet helemaal terecht, want Mama van Genesis gaat niet... Ik herhaal, gaat niet over moederliefde, maar over betaalde liefde. Ik wil het toch even gezegd hebben. We komen zo meteen tegen op 174. Eerst op 175, had ik ook al eerder aangekondigd. Desiree van Two Brothers on the Fourth Floor.

0: 30. Altijd laag.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
4: Doei-doei!

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel dat.

0: ethos.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tampoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, of jij even?
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je voelt

0: alleen in cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook! Uit de meterkast!
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 86 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: En dan naderen alweer het heetste moment van de dag. Thursday, Bloody Hot Thursday, zometeen van YouTube. Kan ook een andere dag zijn, zometeen in ieder geval na het nieuws. Nicola Ruijs, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het officiële dodental door de zware dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen naar 164, meldt de president. Maar verwacht wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Er zijn ook veel gewonden en vermisten. Intussen komt in de getroffen gebieden de hulp op gang. Zo wordt onder puin gezocht naar overlevenden. En zojuist is bekend geworden dat Nederland ook een reddingsteam naar het gebied stuurt. Een opvallende actie bij Ethos, Kruidvat en Holland & Barrett. Daar is overmorgen geen zonnebrand te koop. Dat is onderdeel van een staking van FNV. De bond is boos over plannen om de zondagstoeslag te halveren. Daarom werd er afgelopen vaderdag ook al gestaakt. Veel ouders vinden het goed dat hun schoolgaande kinderen vannacht naar de WK-wedstrijd van Oranje tegen Tunesië kijken, heeft Een Vandaag uitgezocht. Van de 12-plussers mag ruim de helft opblijven, al moeten ze morgen wel weer gewoon naar school. Het is voor mijn kind te mooi om te missen, zeggen sommige ouders. Ja, althans, het is nog niet helemaal zeker of de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië vannacht wel op tijd begint. In Kansas City wordt onweer, zware regen en mogelijk storm verwacht. Als er binnen 13 kilometer van het stadion bliksem is, mag er volgens de FIFA-regels niet gespeeld worden. Meteorologen schatten de kans op onweer op ongeveer 60%. Dan het weer bij ons. Vanmiddag zonnig en heet, 30 tot 37 graden. In het noorden wat beter, 25 tot 29. Na een zwoele nacht wordt het morgen uitzonderlijk heet, met 34 tot lokaal zelfs 39 graden.
13: Wauw. En als het dan slecht weer is in Kansas City, dan wordt die wedstrijd dus uitgesteld?
14: Wordt die uitgesteld, zoals Frankrijk laatst ook al 4 uur lang wachten. Dus misschien kunnen we morgenochtend tijdens het ontbijt wel kijken.
13: Wie zal het zeggen?
14: Ik blijf wakker.
13: Goed zo. Wat er ook gebeurt, ik blijf wakker. Dan het verkeer. Flitsmeister heeft 13 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. A4, Den Haag. Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp. Zoeterwoude-dorp moet ik zeggen, 38 minuten vertraging. En 2 op de A12, Oude Rijn-Lunette, 14 minuten door een ongeluk. En Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens, 12 minuten vertraging.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.

Uit de tijd dat als je dit live zag, dan pakte je je aansteker erbij. Tegenwoordig gaat alleen het lampje van de telefoon nog aan natuurlijk. Hè. 80's and 90's, top 1500. De Dolly Dots op 172 met All the Roses. En leuk voor de fans, je moet nog een jaartje wachten hoor, maar dan komt er een nieuwe Dolly Dots, de musical aan. Met cameo's van de originele Dots. Ik vind dat nu al leuk. En we komen ze nog één keer tegen in deze lijst. Dat is morgen op de laatste dag. Love Me Just A Little Bit More, dat was de grootste hit. En die staat ook het hoogst in deze lijst. Zal niet helemaal verklappen, maar top 50. Hoog, dus hoog. En terwijl wij richting de bovenste 10% van de lijst gaan, kan je op radio10.nl de hele lijst meelezen. Er staat ook een quizje op. Kan je testen hoeveel je weet over de muziek uit de jaren 80 en 90. Ik had alle 5 vragen goed. Nu ben jij in de buurt. Ja, eventjes een... Ga maar kijken op radio10.nl, jongens. Freddie Mercury die wilde muziek blijven maken totdat hij erbij neer zou vallen. En dat leverde in de laatste jaren van zijn leven nog een paar meesterwerkjes op. Eentje daarvan hoor je zo meteen op 169, maar eerst uit de film Batman Forever. Mag wel zeggen, ook een meesterwerkje. Dit is Seal met Kiss from a Rose.

in je moerstaal was ook groot in de jaren 80 en 90. Dit was Toontje Lager op 170 met Stiekem Gedanst. In de 80's en 90's top 1500 hier op Radio 10. Met nu 169 Queen.

0: Radio10.nl.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
4: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, €1. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
9: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
22: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
23: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
2: 80s en 90s, top 1500.
3: Robert Veller.
4: Met uit de 90s de Goo Goo Dolls en uit de 80s de Bengals.
2: Radio 10. 168.

0: Als je alleen maar terugdenkt aan de film waarin dit liedje te horen is. Traan in je ogen. Zo mooi. City of Angels. The Goo Goo Dolls en Iris.
1: De 80s en 90s. Top 1500.
0: Nummertje 167. En op 166 vinden we een liedje dat records bracht. Hoe eigenlijk één belangrijk record. Nog steeds staat het op de naam van George Michael. Het is het liedje A Different Corner. Dat was namelijk de allereerste nummer 1 hit in Engeland die door de artiest zelf is geschreven, gezongen, ingespeeld, gearrangeerd en geproduceerd. Wat dat ook allemaal mag betekenen, nou ja, hij deed gewoon alles zelf. En extra bijzonder om het liedje vandaag te draaien is het feit dat als hij nog geleefd had, dan zou George Michael vandaag zijn 63ste verjaardag hebben gevierd. Toch iets om bij stil te staan in de 80s en 90s top 1500. A Different Corner nu op 166.

Radio 10 met de 80s en 90s top 1500. Dit was 165. Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Zometeen na tweeën. Veel plezier met het vervolg van de lijst. Samen met Edwin Diergaarde. Hij staat al met één voet tussen de deur. Maar ik heb er toch echt nog twee voor je. Op 163 Hunting High and Low van AHA. En eerst een heel persoonlijk verhaal van Billy Joel over de stad die we tegenwoordig kennen als Sint-Petersburg, maar tot 1991 heet het Leningrad.

0: de 90's top 1500.
1: Radio 10. Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar €0,49. Lidl, je verdient het.
6: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
9: Plintenfabriek.nl.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voor elke stijl de juiste afwerking.
9: Plintenfabriek.nl.
11: Hey, jij daar.
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
19: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou. NVM.
19: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
22: Radio 10.
0: De Vols en Buffalina volgen nog een paar uur te gaan. Tijdens de 80's en 90's top 1500. Zo weer verder. Eerst het nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruijs.
9: Goedemiddag. Ook Nederland stuurt op verzoek een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de zware aardbevingen van vannacht. Het is een team van het Urban Search and Rescue Team, waar ook speurhonden bij zijn. De overheid trekt 2 miljoen uit voor de operatie die zo snel mogelijk begint. Het officiële dodental van de aardbeving in Venezuela staat inmiddels op 164. Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, nu er een voorlopige vredesdeal ligt van Amerika en Iran. Dat betekent dat mensen weer kunnen reizen naar onder meer Qatar, Kuwait en Oman. Blijf wel weg uit de buurt van industrie, is het advies. Ja, het zat er al aan te komen. Het is nu ook officieel. We hebben een landelijke hittegolf. Het is de 40ste in ruim 100 jaar. Bij een landelijke hittegolf is het in de beeld minstens 5 dagen op rij boven de 25 graden. En 3 daarvan moeten tropisch zijn met 30 graden of meer. Ja, je moet deze dagen niet alleen uitkijken voor de hitte. Ook smog kan je opbreken. Daarvoor waarschuwt Gezondheidsinstituut RIVM bij de NOS.
22: De waarschuwing houdt in dat we vanmiddag extra hoge ozonwaarden zullen krijgen. Ozon is een erg irriterend gas en dat gaat de luchtwegen, kan dat aantasten.
9: Nou, dat is vooral slecht nieuws voor mensen met COPD en voor ouderen en kinderen. Hou je rustig, is het advies. Nou, vanmiddag is het tussen zonnig en heet. 30 graden tot in het zuiden 37, in het noorden 25 tot 29. Na een zwoele nacht wordt het morgen ook uitzonderlijk heet. Met 34 tot lokaal zelfs 50 graden? 60?
0: Ja.
9: Nee, 39 moet het zijn.
0: Oké, dat vind ik ook wel warm. Ja.

0: Plein en Zoeterwoude-dorp zijn ze na een ongeluk bezig met onderzoek. Daardoor heb je 50 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk-Noord. 34 minuten, pas op daar, er lopen dieren op de weg. En op de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg-Reeshof. 19 minuten vertraging.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: in de muziek. En dat is natuurlijk de liefde.
1: Juist.
0: Nummer 161 was dat. En daarvoor hoorde je nog Always van Bon Jovi. Heerlijk dat je luistert.
2: Heerlijk.
0: We zijn officieel begonnen aan de grote eindsprint van de 80's en 90's top 1500. Over krap anderhalve dag is dat weer voorbij, helaas. Want morgenavond vlak voor 7 uur start Gijs Staverman zelf de allergrootste hit van deze lijst in. Maar tot die tijd zetten we de volumeknop lekker wijd open voor een gloednieuw uur vol sentiment. En als je jong was, is het nog jeugdsentiment ook in die tijd, 80's en 90's. Voor de volgende hit blijven we gewoon even in Nederland hangen. Het bloedhete Nederland. Niet of

De 80's en 90's top 1500. Peter Gabriel samen met Kate Bush en Don't Give Up. Ze hebben het maar één keer samen live gezongen op het podium. En dat mag je een klein wonder noemen, aangezien het aantal concerten dat Kate Bush in haar leven heeft gegeven op een paar handen te tellen is. Ze kwam ooit als verrassing op het podium tijdens de tour van Peter Gabriel op 28 juni 1987 in Earl's Court in Londen. En als je daarbij was, dan mag je dus in je handjes knijpen. Ja. Voor hun grote doorbraak waren Mel en Kim al regelmatig te vinden in het Londense clubleven, waar ze samen zongen en dansten. Mel werkte daarnaast als glamour en naaktmodel, terwijl Kim als alleenstaande moeder in een fabriek werkte. In het najaar van 1986 wordt Mel ontdekt in een discotheek, maar er is nog een tweede zangeres nodig, dus belt ze haar zus Kim op haar werk. En die krijgt van haar baas dan 5 minuten om terug te bellen. Na het gesprek hangt Kim op, draait zich om naar haar collega's en zegt: "Het is mooi geweest, ik word popster." Natuurlijk was er niemand die het geloofde, maar gelijk kreeg ze wel. Je wordt respectable op 108.

raam van een New Yorkse wolkenkrabber. Verschrikkelijk. Tears in Heaven staat op nummer 157 in de 80s en 90s top 1500. Met zo'n nummer dat is geïnspireerd op de film One Flew Over the Cuckoo's Nest. En ook Dexy's Midnight Runners komt eraan. En we spelen een nieuwe ronde van het spel Is het 80s of 90s? Met kans op tickets van Team 4, de Michael Jackson Tribute Show. This is Michael.

0: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
1: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist. DA.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker.
3: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Strikt. Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de

0: Odido Shop. Tot zo! Odido. 1500.
1: Edwin Diergaarde.
2: En de op hol geslagen viool van Dexys Midnight Runners.
0: Radio 10. 156.

Phil Collins schreef tijdens een all-inclusive vakantie aan een van de Spaanse costa's.

0: buitenwereld. Omdat de patiënt zich opgesloten en onbegrepen voelt. Take me home. Phil Collins op 155. En daarvoor staat ook nog Come on Eileen van Dexys Midnight Runners. Hysterisch liedje, ja zeker wel. Op 156. Oké, ben je er klaar voor?
1: Is het 80s of 90s?
0: Ik heb hier twee tickets van 10 voor je klaar liggen voor This Is Michael.

0: mooie is, jij kunt er dus bij zijn. Speel mee met Is het ethisch of 90s? Het is heel simpel. Ik laat je zo een fragment horen, een geluidsfragment. En de vraag is aan jou. Komt dat nou uit de jaren 80 of uit de jaren 90?
1: Is het ethisch of 90s?
2: De dag van de blauwe zakken. De Rotterdamse droogdokmaatschappij, de RDM, moest 1700 man ontslaan. De recessie had Nederland in haar greep. Er vielen massa-ontslagen. En de verhouding tussen werknemers en werkgevers stond op scherp.
3: Willen we naar de Dam? Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam!
1: Is het ethisch of 90s?
4: Willen we naar de Dam?
0: Hij moest het wel een paar keer vragen. Het was niet overtuigend wat eruit kwam. Oké, de vraag is, is dit nou typisch jaren 80 of juist jaren 90? Je kunt je antwoord via de gratis Radio 10 app naar de studio sturen. En misschien ga jij dan later dit jaar wel naar This Is Michael in de Ziggo Dome. Veel succes ermee. Wie weet spreken we elkaar zo. Je hoort nu eerst Gies Meeuwis en Van Gant. Dit is een nacht op...

0: Tina Turner nam het aan heel veel aandringen wel op. En met succes leverde haar een dikke nummer 1 in top. En ze staat op 153 in de 80s en 90s top 1500. What's Love Got To Do With It? Was
1: is
0: dat?
1: Het 80s of 90s?
0: Ja, dat ga ik vragen aan Rebecca.
2: Hoi Edwin.
0: Goedemiddag. Wat doe jij op een dag als vandaag?
2: Nou, ik ben net naar de supermarkt geweest om ijsjes te halen. Ik ben nu net weer thuis.
0: Dat is het beste wat je kan doen eigenlijk.
2: Leek
0: naar de supermarkt om ijsjes te halen. In de supermarkt is het cool en een ijsje zorgt voor verkoeling. Dat weet ik dat zeker. Of een lekker ritje in de auto maken is eigenlijk ook perfect. Hè? Met de radio op 10, 80's en 90's tot 1500.
2: En, ja, eerlijk.
0: Ja.
2: Airco aan en gaan.
0: Rebecca, in november is het een heel ander weertype dan nu. Maar dan gaat er wel iets leuks plaatsvinden. This is Michael in de Ziggo Dome. Je kunt erbij zijn als jij de opgave van is het 80's of 90's weet op te lossen. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Dan komt hij nog een keer.
1: Is het 80's of 90's?
3: De dag van de blauwe zakken. De Rotterdamse droogdokmaatschappij, de RDM, moest 1700 man ontslaan. De recessie had Nederland in haar greep. Er vielen massa-ontslagen. En de verhouding tussen werknemers en werkgevers stond op scherp.
4: Willen we naar de Dam? Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam!
1: Is het 80's of 90's?
5: Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam!
0: Ja, in welk decennium was dat? Was dat jaren 80 of was dat jaren 90, Rebecca?
2: Ja, dat was jaren 80.
0: Je kunt het je nog herinneren als de dag van gisteren?
2: Nou, toen was ik nog niet eens geboren, maar ik heb de geschiedenis gelukkig.
0: Goed zo, goed opgelet op school. Gefeliciteerd, ja! De tickets van 10 zijn voor jou voor This is Michael, de tribute show in de Ziggo Dome. En dat gaat allemaal gebeuren in november van het jaar en jij bent er lekker bij.
2: Oh, wat superleuk. Oh, dankjewel Edwin, je hebt mijn dag gemaakt.
0: We maken er een mooi feestje van, hè. Je kunt zo alvast meezingen met de King of Pop, want hij komt eraan na 3 jaar. Maar eerst is dit No Doubt met Don't Speak op 152.
6: You

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bridgefund, laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook, uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
16: Hey, hey, het laatste deel van je werkdag is van start gegaan met zo'n nummer 151 in de 80's en 90's. Top 1500. Na het nieuws, hier is Martijn Nijhuis.
17: Door de hitte is in Zeeland het beton van een weg uitgezet... en zijn delen van die weg omhoog gekomen. Die loopt over het eiland Tholen. Een paar auto's zijn erdoor beschadigd geraakt. De weg in Zeeland is afgesloten. De reparatie begint maandag. Bij Tata Steel hebben ze een opvolger gevonden voor Donald Pols... de directeur communicatie die al na een dag weg moest... vanwege zijn extreemrechtse verleden in Zuid-Afrika... Dat Pols aan de slag ging bij Tata was al opmerkelijk... omdat hij van Milieudefensie kwam... dat altijd fel actie voerde tegen Tata Steel. De nieuwe directeur is Herman van der Meijden. Die zat ooit bij Shell. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... leven mee met Venezuela na de aardbevingen daar. Het is via Aruba, Bonaire en Curaçao een buurland. De koning en koningin zijn in gedachten bij alle families die rouwen of in angst zitten, staat in een verklaring op hun sociale media. En grote kans dat de wedstrijd vannacht tussen Oranje en Tunesië later begint dan 1 uur. In Kansas City wordt noodweer verwacht. En het lijkt erop dat het juist rond de aftrap losgaat, zegt weerman Robert de Vries.
18: Die kans is best aanwezig rondom het stadion. En het kan flink gaan plensen en uiteraard ook onweer erbij. En Amerikanen zijn best streng wat betreft die buien, of een wedstrijd wel door kan gaan of niet. Dus ja, dat moeten ze goed in de gaten houden daar.
17: Ja, pas uren na de wedstrijd wordt het rustiger, dus dat kan laat worden vannacht. Afgelopen maandag lag de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Irak 2 uur stil door noodweer. Ja, het radioteam weer. De zon schijnt overal flink. Het is tussen de 30 en 36 graden. Vanavond is het in het zuiden nog 30 graden, in het noorden 20. Vannacht ook rond de 20 graden. In de stad nog warmer. Het wordt echt een plaknacht. Morgen nog heter. 35 tot 39 graden, maar in de avond wel kans op onweer.
16: Ja, het is een prima nacht om een wedstrijdje te kijken, want je kan toch goed slapen vanwege dit. Ga jij kijken, Martijn?
17: Jazeker. Ja, jammer dat mijn kinderen er niet zijn. Maar veel mijn kinderen mogen met hun ouders meekijken, las ik.
16: Ah, dan zelf. Oh ja, dat heeft de gemeente, de burgemeester van Hilversum heeft dat natuurlijk gezegd. Hè, dat er geen kinderbedtijd is.
17: Precies.
16: Oké, okay, hartstikke goed. Zometeen spreken we je weer tijdens Gijs op 10, met natuurlijk het vervolg van de lijst. We gaan even naar het overwitte asfalt. 24 files staan er op de Nederlandse wegen en dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel. 18 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag Rotterdam voor Pernis. 22 minuten. Er ligt daar rotzooi op de weg. En opruimwerkzaamheden op de A4 Rotterdam Amsterdam zorgt bij Zoeterwoude Dorp voor 39 minuten extra reistijd.
19: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
20: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop.

0: scoorde er in 1990 een joekel van een hit mee.
1: De 80s en 90s top 1500.
0: Op 150 in de lijst. En je hoorde ook Michael Jackson aan het begin van het uur met Beat It. Hij wilde een nummer maken dat ook de harten van rockfans zou veroveren. Zijn producer Quincy Jones belde daarom met Eddie Van Halen, de gitarist natuurlijk van de rockband Van Halen, voor de gitaarsolo. En Eddie dacht eerst dat hij in de zeik werd genomen toen Quincy hem belde. Maar hij nam de solo uiteindelijk op als vriendendienst. Vroeg er geen cent voor, want hij ging ervan uit dat toch niemand zou horen dat hij het was die speelde. Maar uiteraard werd zijn kenmerkende stijl gelijk herkend. Goedemiddag, zet de radio gerust een standje harder, hè? Want we reizen in deze 80's en 90's top 1500 in vliegende vaart door je muzikale verleden. Van je allereerste cassettebandje tot de introductie van de cd. Alle herinneringen komen dit uur weer voorbij. En berg je luchtgitaar nog niet op, want die ga je nog vaak nodig hebben dit uur. Maar eerst hoor je Wham, dit is

nodig hebben dit uur. Kimmy All Your Love en CC Top. De mannen met de baarden. De enige man in de band bent zonder baard. Dat was ironisch genoeg de drummer. En zijn naam was Frank Beard. Dat was nummer 148 in de lijst. De 80's en 90's tot 1500. En hoewel de versie van Sting de originele hit is, werd het nummer Fields of Gold in 1996 op een heel andere manier wereldberoemd door de Amerikaanse zangeres Eva Cassidy. Haar breekbare, akoestische cover bracht het nummer opnieuw onder de aandacht, vooral na haar veel te vroeg overlijden.

1993. Maar het is de versie van Sting die we terugvinden in de lijst. Op nummer 147 in de 80's en 90's tot 1500 bij Radio 10. Dit is Fields of Gold.

door Bananarama. Ook keurig in elkaar gestoken door Stock, Aitken en Waterman in 1986. Dat was 146. 80's en 90's tot 1500 met zo. De schoolbank hier met Level 42. En ook Bryan Adams komt eraan.

0: fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: smartphones van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar voor de markt. Fomar
3: voor de markt. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: 20. Altijd laag.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mmm. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: 80s en 90s, top 1500. Edwin.

Sorry, ik zit even aan een raketje te likken. Bryan Adams brak records in 1991 met Everything I Do It For You. Het was nummer 144 in de 80s en 90s, top 1500 bij Radio 10. En daarvoor hoorde je Lessons in Love van Level 42. En dit is trouwens een van de dingen die ik heb onthouden aan mijn regelmatige bezoek aan de relatietherapeut, die ik even met je wil delen. Een goede relatie draait niet om nooit ruzie maken. Je mag best wel eens ruzie maken. Maar je moet ervoor zorgen dat de positieve momenten ruim in de meerderheid blijven. Ja, dat is nog eens een echte Lessons in Love, hè? Zometeen hoor je Gala in de lijst, maar eerst Alive. Pearl Jam staat op 143 in de 80s en 90s tot 1500.

Gala en Freed from Desire. In de 90's had ze nog een hit in ons land. Dat was deze. Ik was hem vergeten, eerlijk gezegd. Zometeen Gijs.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
21: De vriendelijke specialist DA.
19: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
23: Goedemiddag, over 10 seconden is het exact 4 uur. Hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
24: Goedemiddag Gijs. Zo'n 60 gevangenen in Vught zijn tijdelijk naar een andere gevangenis gebracht omdat het er te heet is. Ze blijven een paar maanden in Alphen aan de Rijn. Daar stond al een deel van de gevangenis leeg door personeelstekort. Personeel van Vught verhuist mee naar Alphen. In de stad Utrecht en omgeving rijden door de hitte geen trams meer, want de wissels werken niet goed meer. Er rijden wel bussen in Utrecht. Het is nu zo heet dat we sinds vanmiddag ook echt kunnen spreken van een landelijke hittegolf, zegt onze weerman Robert de Vries.
0: Het is officieel, de beeld kwam zojuist boven de 30 graden uit. En dat is de definitie voor een landelijke hittegolf. En dat is de 40ste sinds 1901.
24: Ja, een hittegolf duurt nog meer dan een week, wordt waarschijnlijk de langste in de maand juni ooit. Voor het grootste deel van het land geldt nu code oranje. Vanaf middernacht geldt voor 8 provincies code rood. Steeds meer steden in Italië geldt al code rood vanwege de hitte. Voor 17 grote steden daar is die waarschuwing nu gegeven. Er zitten ook een paar toeristische trekpleisters bij. Zoals Rome, Venetië en Florence. Je zal er maar zitten. Volgens Italiaanse media zijn daar alleen vandaag al 5 mensen overleden door de hitte. Vanwege de aardbevingen in Venezuela is het Rode Kruis een inzameling begonnen. Op giro nummer 5125 kun je geld geven voor hulp. Duizenden mensen hebben daar water nodig, voedsel, hygiënepakketten en huishoudelijke spullen. Medewerkers van het Rode Kruis zijn in het rampgebied in Venezuela op zoek naar overlevenden en geven ook medische hulp.
23: Ja, wacht even, Rome, Florence en Venetië.
24: Ja, zeker.
23: Dat waren nou net de 3 bestemmingen waar wij dus aan het zoeken zijn.
24: Ja.
23: Om op vakantie te gaan, maar dat is niet verstandig dus.
24: Je bent zo laat aan het boeken, daar kan je toch niks meer vinden, denk ik.
23: Nee, dat is
24: geen
23: waar.
24: Zorgen. Het radioteam weer. Dan ook vanavond en vannacht is het zonnig lang, warm ook. We hebben een zeer warme en klamme nachtegoed. Minstens 20 tot 24 graden. In noorden zeggen ze, joh, wat is er aan de hand? Daar wordt het 15 graden vannacht. Morgen opnieuw vrij veel ruimte voor de zon. En dan wordt het dus extreem warm. 34 tot 39, maar ik heb nu ook al 41 graden gehoord.
23: Ja. Nou, ik kan wel gezellig zeggen dat het heel gezellig is, dat het een beetje warm is. Maar dit is wel een beetje idioot, toch? Goed,
24: zeker.
23: Let goed op. Neem een flesje water mee als je met de auto onderweg gaat. Want voordat je het weet sta je in de files. En waar staan die files? Dat weet Robin van der Regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vooral in Zuid-Holland en in Brabant. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bijvoorbeeld heb je tussen Veghel en Waardenburg een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A27. Op de A12 Utrecht en Haag sta je ook een half uur stil door een ongeluk tussen Woerden en Knopend Gouwen. En op die A27 die ik net noemde, 3 kwartier vertraging door werkzaamheden tussen Hank en Knopend Gorkum.
23: Oké, zullen wij met z'n allen even doen? Zullen we dat even doen? Met z'n allen even. 1, 2, 3. Net alsof je een airco hebt.
2: Ja, dat is wel lekker.
23: Ja, nee, maar dat koelt een beetje af.
24: Ja, warme lucht uitblazen. Ja, hoor.
23: Nee, dat voel je dan weer niet via de radio. Maar in ieder geval. Nou, wij blijven lekker bij je tot de file over is. En kom veilig thuis, hè. Dat is het allerbelangrijkste.
3: 80's en 90's, top 1500.
18: Gijs Staverman.
23: Het is allemaal harder dan ik hebben kan. Bluff die zingt erover, die hoor je zo. Na de Rolling Stones.
18: Radio 10. 140.

dan ik heb ik al. Nou, het is op dit moment nog hartstikke warm, maar Bluff die had er wel een hit mee in 1999. 80's and 90's, top 1500. En jullie hebben daar goed op gestemd. En dat betekent dat hij op 139 staat. En daarvoor 140 de Rolling Stones. Alles was al geregeld, maar de Stones die besloten op het laatste moment om gewoon even niet op wereldtournee te gaan. Nee, Mick Jagger die baalt denk ik niet echt, want hij bekende afgelopen week dat hij thuis een speciaal geluidsdicht kamertje te hebben gebouwd waarin hij stiekem karaoke zingt. Hij heeft gewoon een karaoke-studiootje bij hem thuis gebouwd. En elke dag zingt hij in dat kleine hokje minstens een half uur allemaal toonladdertjes. Want ja, hij moet dat wel een beetje onder de... Nou, niet onder de knie krijgen, maar nog wel een beetje herhalen natuurlijk. Maar hij zingt ook muziek van Bob Marley, Al Green en Sabrina Carpenter. Zingt hij gewoon lekker mee. Ja, lekker espresso zingen. En dan door Mick Jagger. Goed, de Stones en Start Me Up uit 81, die staat...

0: genieten van minstens 138 platen. Mijn naam is Gijs, Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middag crew!
1: Hallo!
0: Zitten wij lekker bij je op de achterbank. En ja, we hebben het bloedheet, net als jij. Nou, laten we even deze 2-3 dagen nog doorkomen. Volgende week, aan het begin van volgende week, dan wordt het wat koeler. En dan kunnen we waarschijnlijk ook weer een beetje normaal slapen. Ga ik ondertussen 138 voor je draaien. Billy Ocean, dat werd de soundtrack voor de film The Jewel of the Nile. Een scène uit die film leverde voor Billy Ocean de inspiratie op voor de titel. Hoofdpersonages Joan en Jack hebben op een bepaald moment een discussie over hun toekomst. En dan zegt Joan ineens...
2: But then when the going gets tough, the tough... I don't know what the tough do.
3: When the going gets tough, the...
0: Ja, mooi hè. Volgens mij was dat Michael Douglas. En die hoofdrolspelers die zitten ook weer in de videoclip. Nou, het was een goede quote. Dat vond Billy Ocean ook. En dit jaar staat hij op...
4: 138.
5: And the going gets tough.

0: Het is al een soort horrorverhaal over de hitte. Zitten we een beetje door te nemen wat we morgen gaan vertellen over de hitte. Maar dat zijn echt vreselijke vragen. Moeten mensen daar nou echt morgen op wachten? Of,
1: heel benieuwd ook wat luisteraars hebben meegemaakt.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja, nou ja, zullen we dat nu alvast even vragen? Wat voor horrorverhalen je hebt meegemaakt in de warmte?
1: Of grappig verhaal.
0: Of grappig verhaal kan ook, ja. Ik denk dat het een beetje vroeg is. Morgen zal ik het alsnog doen. Maar Martijn die vertelde me net... Ja, dan moet je het ook eigenlijk vertellen. Ook. Want als ik het nu zo opwerp, dan... Wat voor wormpjes en wat voor vliegen heb je toen meegemaakt in de zomer?
1: In een paar zinnen, je moet dus niet de dag voor je op vakantie gaat een vlieg doodtrappen in de hitte, want dan zitten daar larfjes in en binnen 3 dagen ziet je buurman dan dat je hele huiskamer vol zit met vliegen, honderden en honderden vliegen.
0: Oké. Okay. Morgen wordt het 41 graden. Net hoorde je Faithless en God is a DJ. Dat speelden ze nog live op Pinkpop, overigens.

0: viel eigenlijk iedereen, zelfs de band.
1: Thank you for waiting for us to come on. This is our last song. Are you kidding? I'm so sorry. We've been told this is our last song. And we can't play it for you. Thank you.
0: Ja, super, super, super, suf. Mensen hebben daar echt op gewacht. Maar ja, helaas, het is niet anders. 136 Faithless en Whitney Houston. En die staat op 137. En The Greatest Love of All. En je hoort het allemaal in de 80s en 90s. Top 1500 dag. Ene laatste dag vandaag. Morgen is de laatste dag. Goed, we gaan zo verder met de lijst. En wat zit er zo in het nieuws, Martijn?
2: We moeten maar wennen aan zeer lage en dan weer zeer hoge energieprijzen, zegt Eneco.
0: Oké.
2: En is het nu echt zo heet buiten dat je een ei kunt bakken met alleen maar de warmte van de zon? Dat gaan we zo eens even checken.
0: Dat kan toch niet?
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één.

Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Casino.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Ja, goedemiddag. Ook vanavond is het warm, net als vannacht. Dan is het klam en boven de 20 graden. Morgen zonnig, bloedheet, 34 tot 39 graden kan het worden. En misschien wel boven de 40 graden. Maar ja, dat zullen we morgen nog wel meemaken. We gaan ook even kijken hoe druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Op 52 plekken. Op de A4 richting Den Haag bijvoorbeeld. Daar sta je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade een half uur stil door een ongeluk. Omrijden kan via de A44. Op de A12 Den Haag-Utrecht heb je tussen Den Haag-Malieveld en Nooddorp een half uur vertraging. Ook daardoor een ongeluk. En op de A27 Breda-Gorkum, daar sta je door werkzaamheden een half uur vast tussen Hank en Knoopend Gorkum.
7: Oké. Nou, heel veel sterkte ermee en kom veilig thuis. Wij blijven sowieso bij je met de grootste hits uit de 80's en 90's. We hebben daar een top 15 van gemaakt. Met jullie hulp, want jullie hebben ervoor gezorgd dat je op al die platen gestemd hebt. En Van Dikhout staat erin, Culture Club ook. Die hoor je allemaal binnen een paar minuten. Maar eerst het nieuws, want het is 1:30. 1:30. Nieuws met Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, Gijs. Wennen we eraan dat de prijzen voor energie de komende tijd omhoog en omlaag schieten. Dat zegt de baas van Eneco. Oh. Vooral mensen met dynamische contracten gaan dat merken. Op de lange duur valt er wel iets te doen aan die schommelingen, zegt Eneco. En dat is door je zelf opgewekte stroom op te slaan in thuisbatterijen, die dan ook beter worden. Het KNMI geeft er vannacht code rood af vanwege de hitte in het grootste deel van het land. Alleen in het noorden en in Zeeland krijgen ze code oranje. En voor de Wadden geldt dan code geel. In de rest van het land wordt het dus extreem heet en benauwd. En door de hitte rijden er geen trams in Utrecht en omgeving. Morgen is het waarschijnlijk ook nog zo. Ja, de wissels die werken niet, die zitten vast, allemaal uitgezet natuurlijk.
7: Maar als het een beetje koud is, dan werkt dat niet. En als het nou een beetje warm is, dan werkt dat dus blijkbaar ook niet.
9: Dat is het correcte constatering.
7: Is dat een goede constatering?
9: Dat lijkt mij zeer correct, ja.
7: Maar zijn er niet warmte en koude absorberende wissels op deze wereld?
9: Ja, er zijn zeker maatregelen voor. Alleen, er wordt een afweging gemaakt, bijvoorbeeld ook bij de NS, bij het spoor.
7: Oh, die zijn natuurlijk duurder dan...
9: Ja, moeten wij voor die paar keer dat het zo heet is dan zo'n dure maatregel? Nemen.
7: Nou, ik denk dat we wel eens moeten voorbereiden op de komende jaren dat het wel wat warmer wordt.
9: Ja,
7: nou,
9: ga jij niet meer meemaken. Maar Gijs...
10: Alsof Gijs met de trein gaat.
9: Nee, die is nog nooit in de trein geweest.
7: Ik weet geen idee wat de wissel is.
9: Ja, net zeggen.
7: Vanavond.
9: Over de hitte gesproken. Kun je in deze hitte een ei bakken met behulp van de zon?
7: Nee.
9: Jawel,
7: oh.
9: Dat zegt een Franse influencer. Die zette een pan op zijn bloedhete balkon.
11: Au bout de 20 minutes au soleil, la poêle est chaude.
9: Ja, na 20 minuten
7: ik spreek heel goed Frans. Hij zegt, het is niet gelukt.
9: Hij zei, na 20 minuten in de zon is deze pan lekker warm.
7: Ja, lekker warm. Ja, mijn handen zijn ook lekker warm. Kan ik toch een ei opbakken?
9: Geloof mij, in Parijs is het 40 graden in de schaduw.
7: Och, jeetje.
9: En jij zegt natuurlijk, die pan was niet warm genoeg.
7: Nee.
9: Nou, dit is hoe het ging. Het ging bijna te snel. Fransman zette die pan nog even terug op het balkon met de eieren erin. Binnen 2 minuten waren ze perfect gebakken, maar ja... Werkt dat ook in Nederland?
7: Ja, nou, dat vraag ik me af. Ik denk van niet.
9: Nou,
7: wil je het gaan testen?
9: Ik heb alvast een pan in de bloedhete zon gezet... Serieus? Bij de ingang van dit studiogebouw.
7: Okay.
9: En ik stel voor dat jij over een half uurtje even een eitje in de pan gooit... om te kijken of dat werkt. Als rasoptimist zijnde.
7: Nou, we gaan dit proberen. Wat zet je erop? Wat denk je dat het... flesje wijn?

0: Ja, ik ben heel hard aan het gillen dan door van Dikhout heen. Maar mijn dochter is over. Mijn dochter is naar de vierde klas.
1: Gefeliciteerd!
0: Daar ben ik heel blij mee. En van Dikhout hoorde je op de radio. Het is zo stil in mij. Nou, echt niet. 132, daarvoor 133. De Culture Club. En bijzonder weinig mensen hebben gekeken naar het Eurovisie Songfestival. Ja, dat is niet zo gek, want Nederland deed niet mee. San Marino wel, dat kleinste land van Europa, hoopte dit jaar met onder andere Boy George de winst te pakken. Nou, je begint al te zingen. Je begint al te zingen, want je begint al te lachen. Hij deed wel geteld twee zinnen. Dit was de eerste. All the girls on the dance floor, freaking in the sand. En dit was de tweede. Ja, dit was echt zo'n beetje op twee na slecht scorende nummer. Want ze hebben bijna geen punten gekregen, toch?
1: Dat dan hoef je twee zinnen te zeggen en dan klinkt het nog vals.
0: Ja, dat is wel gek is dat, hè? Ja. Hij moet wel weer eventjes op les, waarschijnlijk. Goed, Boy George, Karma Chameleon, Culture Club. Was in de tijd dat hij wel heel populair was. Uit 1983. En die staat dit jaar op 133. En op dinsdag 6 april 2027... galmen de Italiaanse klanken van Eros Ramazzotti door de Ziggo Dome. En ik ga je stiekem al iets toefluisteren. Volgende week maak je kans op tickets van 10 voor dat concert.
1: Oh.
0: Ja, en Eros die staat ook genoteerd met Musica E. En die staat op nummer
2: 131.
0: Goed uitgesproken.

0: Mensen zijn al druk aan het appen. Vooral het woord tickets wordt veel geappt nu op dit moment. Maar dat is dus niet de bedoeling. Vanaf volgende week maak je kans op tickets van 10 voor het concert. Het concert van Eros en Ramazotti, 6 april 2027 gaat dat gebeuren. En dat gaat gebeuren in de Ziggo Dome. Straks hebben we het nieuws. We gaan natuurlijk ook straks verder met de lijst. Maar ook het nieuws, wat zit erin, Martijn?
1: Ja, het wordt zo heet morgen dat het KNMI een weeralarm heeft afgegeven. Code rood dus. Mm. En kun je nou in deze hitte een ei bakken met alleen behulp van de zon? Nou, dat gaat Gijs zo meteen eens even checken.
0: Ik denk van niet.

0: 80s en 90s top 1500.
1: Radio 10.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com.

0: jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
21: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
22: Sorry, het is WK.
23: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
24: Ja, goedemiddag. Het is alweer 5 uur geweest. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
25: Ja, goedemiddag Gijs. Het wordt zo heet morgen dat het KNMI een weeralarm heeft afgegeven. Code rood dus voor bij het hele land. En dat is heel bijzonder, zegt weerman Robert de Vries.
26: Dat is nog nooit afgegeven voor de hitte, dus dat geeft wel aan hoe bijzonder het is. Maar ja, zeker met die hogere vochtigheid is het echt rustig aandoen, want veel mensen kunnen hier echt wel hinder van ondervinden.
25: Ja, code rood gaat trouwens om middernacht in. Niet in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar blijft het in het grootste deel code oranje. De politie in Den Haag heeft iemand opgepakt die afgelopen weekend een agent aanreed en meesleurde. De agent raakte daardoor zwaar gewond. De scooterrijder vertikte het om mee te doen aan een controle en sneed de agent die naast hem fietste af. Die viel daardoor. En Gijs, jij zei gisteren, wij kunnen nog steeds een voetbalcarrière beginnen. Ja. En dat is ook echt zo, blijkt. Oh. Want de Japanse voetballer Kazuyoshi Miura gaat voor zijn 42e seizoen als prof. en die is 59 jaar. Hij heeft zijn contract bij Fukushima United opnieuw verlengd. Club op het derde niveau in Japan. Hij debuteerde in 1990 voor de nationale ploeg van Japan.
0: Oh.
25: Maar toen werd hij gek genoeg buiten de selectie voor het WK in 1998 gelaten.
0: Maar ik denk dat er wel heel veel mensen naar komen kijken als jij ook in het veld staat.
25: Er is een clubje voor mensen met mijn handicap.
0: Zeker.
25: Die zijn best goed, ziet er wel een beetje gek uit.
0: Mm-hmm.
25: En kun je in deze hitte een ei bakken, ja, alleen met behulp van de zon? Nou, dat gaan we nu even checken. Ik heb eerder vanmiddag een pan in de zon gezet, Gijs.
0: Ja, ik sta hier buiten, hè?
25: Ja, we zijn
0: voor iedereen die het niet gelooft, ik sta hier buiten.
25: Ja, zeker.
0: Buiten.
25: Leuk om jou een keer buiten te zien. We zijn nu een uur verder.
0: Ja.
25: Jij staat dus buiten bij die pan met twee eieren in je hand. Dus ja, ga je gang.
0: Ook. Pan die doet het een beetje raar. Ik ga hem nu even openmaken. Nou, daar gaat hij. 1, 2. Ik zal er nog wel eentje doen, maar dit werkt voor geen meter, joh.
25: Ik hoor ook niks sissen.
0: Nee, je hoort ook niks sissen. Nee, natuurlijk niet, want het is veel te koud. Nee, dit werkt ook niet. Zal ik nu één keer duidelijk tegen je zeggen dat je niet alles moet geloven wat je online ziet, Martijn?
25: De verbinding wordt heel slecht ineens. Het radioteam weer. Vanavond is het nog lang erg warm. Vannacht ligt de temperatuur boven de 20 graden. Behalve in het noorden. Daar is dan een graadje 15. Ook morgen is er veel zon. Dat wordt dus de warmste dag van de week. Dan kan er vast wel een ei worden gebakken buiten. Dan wordt het namelijk 34 tot misschien wel 40 graden.
0: Oké. De kok die heeft net gezegd dat morgen hier gebakken eieren klaar zijn, Martijn. Dus ik laat hem wel eventjes staan hier in de zon. Laten wij ondertussen gaan kijken of het nog druk is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gie, die weet waar het stilstaat.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo.
1: Vooral op de A4 richting Den Haag. Daar heb je een half uur vertraging door een ongeluk tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. En op de A27 natuurlijk een half uur door die werkzaamheden tussen Hank en Knoopend Gorkum. En op de A59, daar heb je tussen Den Bosch West en Knoopend Empel 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen.
0: Oké, nou kom veilig thuis. Hè. Wij blijven in ieder geval gewoon lekker bij je.

vingers kruisen voor de gezondheid van Bonnie Tyler. Eind april werd ze opgenomen in het ziekenhuis voor een spoedoperatie aan haar darmen. Een week later verslechterde haar toestand. En ze werd in een kunstmatige coma gebracht om haar herstel te bevorderen. Zo werkt dat dan. Inmiddels is ze ontwaakt uit die coma, maar nog steeds is ze ernstig ziek. En ze ligt nog steeds op de intensive care. En daar wordt ze behandeld. Nou, ik hoop dat het goed gaat. Gelukkig is haar gezondheid wel stabiel. Total Eclipse of the Heart, die staat dit jaar op 129. En Van Halen en Jump, die hoorde je een plaatsje daarvoor op 130. Goedemiddag en wees welkom. Het is 14 minuten over 5. Mijn naam is Gijs Staverman. En samen met Martijn Nijhuis. Ja.

0: over dat je ook niet hoeft te proberen om een ei te bakken in de hitte. Want dat hebben we net geprobeerd.
1: Het is net niet helemaal gaar.
0: Nou, net niet helemaal gaar. Het was gewoon een eivloeistof. Ja. Slaat helemaal nergens op.
1: Sorry, ja.
0: Morgen weer een keer proberen?
1: Ja, en dan doe ik het wel even. Dan komt het goed.
0: Ja, dat dacht ik al. Oké, dan ga ik ondertussen 128 voor je draaien. Prince and When Doves Cry. In de 80s en 90s. Top 1500 op 10.

0: was het Idols.
1: Was dat Idols?
0: Ja, Liebe Duitsje.
1: Ja, oké. Eigenlijk als jij doet, is het al veel leuker. Mariah Carey, ze verdwijnt het grootste gedeelte van het jaar graag in de schaduw. En dan zit ze in zo'n enorme cocoon. En dan wordt er zo'n schroef in november wordt weer in haar rug gestopt. En die wordt weer opgewonden en opgedraaid. Dan komt ze tot leven. Dan mag ze weer All I Want For Christmas zingen. Toch verscheen ze in maart ineens ongepland in de livestream van haar 15-jarige zoon Moroccan.
2: My mom's here. And this is on this. Mom. Do you want to say hi? I'm on stream in front of
3: all these people.
1: Yes. Well, I want them to know that I love them. I love them. Good night. Oké, nou, mama die gaat ook alvast aan bed. Welterusten. Mariah Carey in Without You staat op 127. En dan opeens word je 's ochtends wakker. En dan kijk je in de spiegel. En dan zie je Michael Jackson staan. Dat is gek, hè? Hij staat op 126.

sterfdag. 25 juni 2009 is hij overleden. Michael Jackson, Man in the Mirror. En meer over Michael Jackson hoor je van Henny Huisman. Dat hoor je in de podcast. Ik heb met Henny Huisman gesproken over onder andere Michael Jackson. De podcast Wat een Tijd. Hij heeft in 1992 Michael mogen ontvangen. Dat was heel bijzonder. En zoals Henny al

0: ook het nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Het Rode Kruis wil dat koele gebouwen voor iedereen worden opengesteld vanwege de hitte. En hoe gaat Oranje doen op het WK in de wedstrijd die vannacht waarschijnlijk veel later begint dan gepland? Dat hoor je zo van gediplomeerd gymleraar en voetbalkenner Figo Waas.
0: Ja, dat is de enige die het weet.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
6: De vriendelijke specialist DA.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt...

0: 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen. Tijd voor gesponsorde
9: vacatures. Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan.
15: Ja, goedemiddag. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Vannacht boven de 20 graden. Lekker plakken. Morgen opnieuw zonnig en extreem warm. 34.

0: druk het is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, rustiger dan normaal voor deze donderdagmiddag. Wel de A4 richting Amsterdam. Daar heb je 20 minuten vertraging door een auto met pech tussen Rijswijk, Plaspoerpolder en Zoeterwoude-Dorp. Op de A15 Gorkum-Nijmegen een half uur vertraging door een ongeluk tussen Leerdam en Waddenooien. En op de A59 tussen Den Bosch-West en Knoopend Empel een half uur door een ongeluk met een vrachtwagen.
0: Nou, veel ongelukken. Heel veel sterkte ermee. Kom veilig thuis. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. Het is 6:02. Wij gaan zo verder met de 80's en 90's top 1500. Maar eerst hebben we het nieuws. En dat wordt natuurlijk niet gelezen, maar wel gebracht door Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
2: Wat een wervenaankondiging. Goedemiddag. Voor het eerst geldt dus morgen code rood in verband met de hitte en weeralarm. In de noordelijke provincies blijft code oranje gelden op de Waddengril. Code rood betekent trouwens niet dat je binnen moet blijven.
0: Oh.
2: Ja, het KNMI had het eerst wel als advies gegeven, maar omdat het binnen ook heel heet kan zijn, is de boodschap nu: zoek verkoeling.
0: Ja, maar ik weet nog dat jij van de week zei: code rood, dat is op ernstige, ontwrichtende situaties. Ja. Kun je op het hele. We gaan er met z'n allen gaan we eraan.
2: Nou, dat heb ik ook weer niet gezegd. Oh. Maar stel nou dat je een bedrijf hebt zoals wij, waar je een goede airco hebt, dan kan je toch maar beter naar je werk gaan en niet binnen blijven zitten.
0: Ik wil net zeggen, kun je beter binnen zitten dan buiten.
2: Precies. Maar goed, mocht dat niet het geval zijn, kan je beter een koude plek opzoeken.
0: Mm.
2: Vanwege de hitte vraagt het Rode Kruis aan beheerders van grote koele gebouwen om die open te stellen. Bijvoorbeeld voor daklozen en mensen die een heel warm huis hebben. Die lopen extra risico en een koele ruimte kan echt het verschil maken. Albert Heijn levert morgenmiddag vanaf 12 uur geen boodschappen meer af. Supermarkt zegt, ja, het is niet verantwoord om medewerkers in de hitte op pad te sturen. Zaterdagochtend waarschijnlijk wel weer. En ProRail houdt het spoor extra in de gaten. Dat noemen ze een hitteschouw. Rails en allerlei elektronische systemen zijn gevoelig voor hitte. En dat geldt ook voor bruggen. Een spoorbrug bij Arnhem-Muiden is al kapot.
1: En ik lees nu ook nog: Rijkswaterstaat of een code rood, ga alleen de weg op als het echt, echt, echt nodig is.
0: Oh, wat anders smelten je banden? Of wat gebeurt er dan of zo? Ik weet het niet.
2: Ja, ik neem het wel serieus.
0: Oké.

0: Goed,
1: dan
0: grote kans, hè, dat de WK-wedstrijd van vannacht. Ja.
1: Tussen Oranje en Tunesië later begint dan 1 uur.
0: Ja.
1: In Kansas City wordt noodweer verwacht.
0: Mm-hmm.
1: En het lijkt erop dat het juist rond de aftrap dan losgaat.
0: Ja, hoe is het mogelijk?
1: Ja, pas uren na de wedstrijd wordt het rustiger, dus dat kan wel heel laat worden.
0: Ja, hoe dan ook, vannacht treedt Oranje dus hoogstwaarschijnlijk aan tegen Tunesië. Van een teleurstellend begin tegen Japan katapulteerde Oranje zich na de 5-1 tegen Zweden zich ineens tot titelkandidaat voor het WK voetbal. Het rood-wit-blauw wappert weer trots. En ons bloed is niet rood, maar oranje.
2: Figo in Amerika.
3: Figo Waas in Amerika.
0: Ja, de vraag is natuurlijk, hoe gaan we het vannacht doen? Figo, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Waar ben je in Amerika?
4: Ik heb verkoeling gezocht in mijn slaapkamer.
0: Je bent gewoon thuis dus.
4: Ja, het is hier ongeveer 30 graden ongeveer in mijn slaapkamer. En dat is de koelste ruimte. Okay. Zeg maar daar zit ik nu de hele dag.
0: Is het ook al code rood in jouw hoofd?
4: Ja, nou, het valt best wel mee eigenlijk.
0: Ja.
4: Best wel mee. Ik heb vandaag gevoetbald zelfs buiten, dus dat ging best goed.
0: Oké.
4: Okay. Ja,
0: nou ja,
4: de
0: ik hoop niet...
4: Sjaak zwart.
0: Ja. Ja. Oh, serieus?
4: Ja,
0: maar is dat niet een beetje onverantwoord? Het is veel te warm voor de oudere man, toch?
4: Jawel. Ja,
0: okay.
4: We zijn gewoon dom en we gaan gewoon
0: voetballen. Ja, oké. Nou, gaan we dat houden zo. Even kijken. Goed, Nederland was dus heel goed tegen Zweden. Of was Zweden niet zo goed?
4: Allebei. Allebei.
0: Oké.
4: Okay. Oranje was heel goed en Zweden was niet zo goed. En dan krijg je zelf een 5-1 uitslag. Maar jij zei nu, Oranje wordt misschien wel wereldkampioen, maar dat is nog niet gezegd, hè?
0: Nee, nou ja, in ieder geval winnaar van de pool.
4: Ja, ja. Maar kijk, in het begin dacht ik van, ja, er worden wel heel veel wedstrijden gespeeld, hè? 104 wedstrijden worden er gespeeld.
0: Ja, idioot is dat ook.
4: Veel te veel,
0: ja,
4: dacht ik.
0: Ja, vind ik ook.
4: En, maar nu heb ik gekeken en het is ook zo, dit is veel te veel.
0: Mm-hmm.
4: Dit is gewoon veel te veel.
0: Ja.
4: Dus ik val soms gewoon op de helft van de wedstrijd in slaap.
0: Ja.
4: En dan word ik wakker 's ochtends en dan van de hitte.
0: heb je een heerlijke nacht gehad. Maar vanavond hebben we de wedstrijd tegen Tunesië.
4: Ja.
0: Wat verwacht je daar dan van?
4: Nou, allereerst denk ik dat er heel lang wordt afgeteld tot die wedstrijd begint. Want het schijnt nogal los te gaan, maar slecht weer.
0: Ja, het gekke is dat precies, als je de weerkaart ziet in Amerika, er is precies ook zo'n rood, rond dingetje boven dat stadion. Ja, ja. Dat is ook heel vreemd.
4: Dus ik zit met een poncho en een noodpakket voor de televisie vanavond.
0: Ja.
4: Met voedsel voor 5 uur wedstrijd.
0: Ja, dat moet haast wel, hè? Oké, okay, maar ik zat een beetje die lijst te bekijken van alle voetballers van Tunesië. Ja. Ik ken niet heel veel mensen. Of ligt dat aan mij?
4: Nee, ik ken ook niet heel veel mensen. Ja, ze zijn nog niet zo goed. Kijk, het allemaal zoals verwacht. Gelijk speel tegen Japan, winst tegen Zweden. En nu gaan we natuurlijk ook winnen tegen Tunesië. En daar gaat het om, ga je tegen Brazilië of tegen Marokko spelen?
0: Ja.
4: Ik hoop zelf toch een beetje op Brazilië.
0: Ja.
4: Omdat als we tegen Marokko spelen, en het God verhoede het of Allah dat we verliezen, dan moet ik het dagelijkse ochtendpraatje met mijn Marokkaanse overbuurman moet ik in een heel andere
0: lichting denken. Maar aan de andere kant is het ook wel weer leuk, toch? Want veel Marokkaanse spelers die hebben ook in Nederland gevoetbald. En die vinden het ook wel weer leuk om tegen elkaar te voetballen.
4: Leuk, Gijs. Het is heel leuk als je wint.
0: Als je wint. Ja, maar het is altijd zo.
4: Is het niet leuk.
0: Ja. Maar kunnen we nou beter eerste of tweede worden? Want dat heeft dan een beetje te maken met het speelschema.
4: Ik vind dat we beter tegen Brazilië kunnen spelen.
0: Ja.
4: Dus we moeten eigenlijk tweede worden.
0: We moeten tweede worden.
4: Dus niet te veel doelpunten maken, zou ik zeggen. Brian Brobbey.
0: Ja.
4: Gewoon niet te veel doelpunten maken.
0: Nee, nou, dat is aan hem wel gegund. Goed, nou, dus ik neem aan dat je gaat kijken vanavond.
4: Ja. Ik wou nog één ding zeggen.
0: Ja, natuurlijk.
4: Aanstaande zaterdag is besloten dat er al lang besloten dat er een wedstrijd in het licht van de LHBTQ+ rechten wordt gespeeld.
0: Ja.
4: En toevallig is dat de wedstrijd Egypte-Iran. twee landen waar het zogezegd niet zo nauw nemen met de rechten van de...
0: Hoe ironisch kan het zijn? Oké. Okay.
4: Ja. Ja.
0: Nou, ik wens u een mooie wedstrijd. Ik hoop niet dat je in slaap valt, Figo.
4: Nee, ik val zeker niet in slaap. Okay. Dat wordt leuk.
0: Ik spreek je volgende week.
2: Figo in Amerika. I feel good!
5: 80s en 90s. Top 1500.
3: Gijs Staverman.
0: Ja, met straks Paul de Leeuw. Maar eerst Alice Cooper en Poison.
5: Radio 10. 125.

Maar misschien wel zijn grootste guilty pleasure, dat kan natuurlijk. Paul de Leeuw en Vlieg met me mee naar de regenboog. En het Metropoolorkest op 124. Daarvoor 125, Alice Cooper. Het waren mooie tijden met Alice Cooper. Afgelopen weekend heeft hij zichzelf publiekelijk laten onthoofden. Ja, dat deed hij om door zijn hoofd in een guillotine te stoppen tijdens een optreden op het Belgische festival Graspop. Hij heeft al eens wat kippen het publiek ingestuurd en die zijn ook nooit meer levend teruggekomen. Alice Cooper is 78 jaar geworden. Ik hoop dat hij in 2027 79 wordt. En dat hij nog meer van dit soort bijzondere trucs op het podium kan blijven doen. Het was niet echt natuurlijk. Alice Cooper en Poison, die staat op 125. En dan 123, nummer Too Shy van Katja Gugu, is ook verkrijgbaar in een hele bijzondere vertaling. Namelijk voor het spel Sims 2 werd een versie gemaakt in het Simlish. Dat is de fictieve taal die in het computerspel wordt gesproken. En dan klinkt het zo. Ja, ik weet er dus helemaal niks van. Ik spreek dat Simlish speel ik niet. En ik spreek het ook niet. Dus ik heb het niet goed gehoord. Maar ik denk dat hij wel hetzelfde zingt wat er ook in het originele nummer gezongen wordt. Uit 1983, Katja Gugu met Limahl in de hoofdrol. En Too Shy.

0: heet Landgraaf. Dat was tijdens Pinkpop The Cure. Natuurlijk ook met de iconische make-up en lipstick. Tenminste, Robert Smith, dat is de frontman van The Cure. En zijn mascara liep wel een klein beetje uit. Daar doen we wel een beetje de gekste verhalen over. Waarom hij dat nou precies doet? Hij is daar niet heel eerlijk over. Hij zegt, ja, waarom zou ik het niet doen? Dat is zijn statement. Volgens mij zit er veel meer achter, maar hij laat niet het achterste van zijn oogschaduw zien.
1: Ik denk altijd eerst van, wat een leuk oud vrouwtje. En dan blijkt het gewoon,
0: 122 staat de Cure in the Forest. Martijn, wat zit er zo in het nieuws?
1: Nou, ga morgen niet de weg op als dat niet nodig is, zegt Rijkswaterstaat. En het wordt vannacht al klam benauwd en bijna overal ruim boven de 20 graden. Zometeen de 3 beste tips om die horrornacht te overleven.
0: En anders gaan we er al.

0: 80's en 90's top 1500.
1: Radio 10. Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Even proosten. Even borrelen. Even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: anders doe.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Goedenavond, inmiddels alweer 1 minuut na 6 uur. Het is hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
3: Ja, goedenavond Gijs. Nu de code rood is voor de hitte morgen, geeft Rijkswaterstaat het advies om niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Rechtszaken gaan niet door, veel scholen geven geen les. Sommige blijven wel open voor scholieren die het prettig vinden om daar te studeren. Dat is in lijn met een oproep van het Rode Kruis. Dat vraagt beheerders van koele gebouwen om die open te stellen. Bijvoorbeeld voor mensen die verkoeling zoeken. Het Rode Kruis denkt ook aan kerken en bibliotheken.
2: Maar rechtszaken gaan ook niet door? Nee. Want is het ook warm?
3: Vanwege de warmte, ja. Okay. Duizenden Oranje-fans beginnen rond deze tijd in Kansas City aan de traditionele mars richting het stadion, waar het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië speelt. Er is een zeer grote kans dat die wedstrijd die gepland staat voor 1 uur onze tijd wordt uitgesteld vanwege noodweer. Op Schiphol zijn ze bezig om vliegtuigen ijsvrij te maken. Ja, laat dat maar even.
2: Ik vind het een hele gekke dag.
3: Zeker.
2: Op een of andere manier.
3: Training voor de winter. Daar. Oh. Deze KLM-medewerker zelf ook wel altijd een beetje gek, zegt hij bij Hart van Nederland.
4: Ja, het is wel ironisch om met een van de warmste dagen van het jaar hier voor de koudere dagen van het jaar te oefenen.
3: Ja, de training voor die ijs gebeurt eigenlijk altijd in de zomer. Want dan zijn ze in de winter er klaar voor. Is niet zo gek natuurlijk.
2: Oh, okay.
3: En het wordt dus een nacht die je normaal alleen in films ziet. Extreem benauwd, klam en heet. Ruim boven de 20 graden. Experts komen met 3 tips om die horrornachten te overleven.
5: Nummer 1.
3: Slaap als een zeester. Armen en benen gespreid, want dan kan de lichaamswarmte beter ontsnappen.
2: Oké. Okay.
5: Nummer 2.
3: Leg je pyjama in de koelkast, dan heb je het zeker een kwartier lang lekker fris.
5: Nummer 3.
3: En een beetje gekker, maar de meest effectieve volgens de experts. Slaap beneden. Leg je matras gewoon in de woonkamer. Scheelt echt wel soms 6 graden. Nog 1 bonustip?
5: Nummer 4.
3: Doe vanavond even een dutje en dan sta je vannacht op om het WK te kijken, want je kunt waarschijnlijk toch niet slapen. En je kinderen ook niet. Volgens 1 Vandaag mag ruim de helft van de middelbare schoolleerlingen vannacht opblijven om het WK te kijken van de ouders. Ook al moeten ze morgen vaak wel naar school.
2: Ja, maar die scholen staan dicht, dus het is veel te heet.
3: Ja, niet overal. In Noorden niet natuurlijk, hè?
2: Nee, het Noorden is het ook heel warm.
3: Ja, dat blijft.
2: Dan gaan ze ook dicht.
3: Het Radio 10 weer. Ook vanavond is het nog veel zon. Het blijft dus erg warm. Vannacht krijgen we een plaknacht. Bijna overal boven de 20 graden. In het noorden dus iets koeler. Ook morgen zeer zonnig. En dan de warmste dag van de week voorlopig. 34 tot misschien wel 40 graden.
2: Ja, weet je, ik had er dus helemaal geen problemen mee. Totdat jij al dit soort dingen zegt. En nou krijg ik het echt bloedbenauwd.
3: Ah, sorry.
2: Ik vind het gewoon vervelend. Oké, okay. Nee, dat maakt niet uit. Nee, doe gewoon wat je moet doen.
3: Ja.
2: Dankjewel, Martijn.
3: Yes.
2: We gaan meteen even kijken of het druk is op de Nederlandse wegen. Robin van der Gier, die weet waar het stilstaat. Goedemiddag. Goedenavond.
6: Goedenavond. Nou, eigenlijk bijna nergens meer. Nog maar op 28 plekken op de A4 vanuit Rotterdam. Bijvoorbeeld een kwartier file door een auto met pech tussen knooppunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp. Op de A29 richting Rotterdam sta je tussen knooppunt Sabina en Numansdorp 20 minuten stil door een andere auto met pech. En op de A59 richting Den Bosch, daar hebben we een kwartier vertraging door de nasleep van een ongeluk tussen Den Bosch-West en knooppunt Empel.
2: Oké, nou heel veel sterkte ermee en kom veilig thuis. Wij blijven sowieso met het laatste uurtje. Niet van de hele lijst, maar van deze dag dan. Van 80's en 90's, top 1500. Lekker bij je tot 7 uur vanavond. En Lex is ook weer onderweg met de crypto knijter Knoepert Kanjer. Kijken of wij de 4 vol kunnen maken deze week. Daar kun je ook lekker aan meedoen. En we gaan ook lekker verder met de lijst gewoon.
7: 80's en 90's, top 1500.
8: Gijs Staverman.
2: Met straks 120 de Cranberries en Zombie. Maar eerst Elton John.
8: Radio 4. 121.

een soort horrornummer is over zombies. Maar de titel verwijst naar mensen die vastzitten in een eindeloze cirkel van geweld en wraak. En de zombies zijn daar symbolisch. Het heeft alles te maken met de IRA-bomaanslag in Warrington in Engeland. Dat was in 1993.

0: zonder Rick. Waar is Rick gebleven eigenlijk?
1: Ja, wil ook even zijn...
0: Die is aan het kijken naar die eieren natuurlijk. Of ze eindelijk een keertje gebakken zijn. Maar nog steeds niet, hè?
1: Nee.
0: Blijft gewoon vochtig.
1: Maar het is warm.
0: Ja, het is zo warm buiten. Ach, jongens, als je niet naar buiten hoeft, blijf alsjeblieft binnen. Afgelopen zondag werd Rob de Nijs geëerd. Dat gebeurde in Rotterdam in de eerste editie van Ahoy Zingt de Nijs. Waar een sterrencast vrijwel het hele oeuvre van Rob de Nijs ten gehore bracht. René van Kooten, Roxanne Hazes en Jan Dulles van de 3J zongen samen Bang en Hard. Officiële audio is er niet, maar er zijn allemaal filmpjes te zien vanuit het publiek. Maar even een klein stukje.

0: West End in Londen. Zat helemaal vol met liedjes van Madness. En de voorstelling die won een Oliver. Dat is een soort tegenhanger, Britse tegenhanger van de Tony Award. Madness, Our House, die staat op 117. We gaan zo lekker nog verder met het laatste half uurtje van de lijst. Martijn, wat zit er in het nieuws?
1: Provincies waar morgen code rood geldt, gaan de rijexamens en de theorie-examens niet door.
0: Tuurlijk.
1: En in één provincie kijken ze vol verbazing naar alle mensen die klagen over de hitte. En in die ene provincie heeft bijna niemand een airco.
0: Oh jeetje.
1: Maar dat is dat hoor je zo.
0: Okay.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Blond, blonder, blonst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400.

0: even happy.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Ja, goedenavond. Je had het wel gemerkt. Vanavond nog lang warm en zonnig. Daarna een plaknacht. 20 graden of hoger. Morgen opnieuw zonnig en nog warmer. 34 graden tot 39 graden. Tot 500 graden. Goed, het is gewoon warm. We moeten ons er even doorheen bijten. En dan komt het vanzelf weer goed. Volgende week dan wordt het weer wat koeler. Dat krijg je ervan.
5: Worden maar 20 graden.
4: Ja, dan wordt het maar 20 graden. Oké, nou, we gaan even kijken of het nog druk is op de Nederlandswegen. Robin van der Gie, goedenavond.
6: Goedenavond. Nou, het valt eigenlijk reuze mee. Je hebt eigenlijk alleen nog maar een file op de A2. Den Bosch richting Utrecht. Daar heb je zo'n 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Op de A10 is net een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht tussen knooppunt Amstel en de Nieuwe Meer. 20 minuten vertraging daar. En op de A58, Breda richting Tilburg, dan ben je 10 minuten langer onderweg tussen knooppunt Galder en Sint-Annabos.
4: Oké, en als je dan vanavond thuis komt, doe de deur op slot. Doe de gordijnen dicht. Zorg dat je niemand meer ziet. Ga niet naar buiten toe. Blijf de komende 4 dagen binnen. Ik hoop dat je voldoende eten en wc-papier hebt ingeslagen. Want het gaat helemaal fout. Goed, we gaan zo verder met de lijst. Maar eerst, het is 1 minuut over 6:30. Het nieuws met Martijn Nijhuis. Goedenavond.
7: Goedenavond. Nou, waar zou dat over gaan?
4: Was ik overdreven genoeg, of niet?
7: Ik nam me niet helemaal serieus, maar ik snap wat je zei inderdaad.
4: Oh ja, dat moet je wel doen hoor.
7: Ja, zeker. Morgen geldt bijna overal code rood, dus vanwege de hitte. En daarom adviseert Rijkswaterstaat om maar alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Ook krijg je het advies om water mee te nemen en een parasol of paraplu voor het geval je strandt met een overgekookte motor. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan de rijexamens niet door, zowel theorie als achter het stuur. Ze hebben weer beloofd dat ze later versneld kunnen worden ingehaald. Bij de Grote Prijs van Oostenrijk komend weekend krijgen Formule 1-auto's een koelsysteem voor de coureurs. Met onder meer een koelvest. Coureurs zijn niet verplicht om dat systeem te gebruiken, maar hun auto moet dan ter compensatie wel extra gewicht krijgen. Maar ja, anders heeft de ene auto wel zo'n koelsysteem en de ander niet. Koelvesten kwamen er na de Grote Prijs van Qatar in 2023... toen verschillende coureurs medische hulp nodig hadden door de hitte.
4: Ja, weet je wat het gek is? Mijn broer woont daar vlakbij en die kent een taxichauffeur die al die mensen heen en weer brengt. En die zei dus dat mensen dus niks mee mogen nemen. Ze mogen geen flesjes water meenemen, ze mogen geen eten meenemen. Dat moeten ze allemaal daar op dat terrein moeten ze kopen.
7: Oeh, dat is ook wel onhandig.
4: Ja, dat is heel onhandig. En juist als het morgen 41 graden wordt, of
7: 500.
4: 59. Ja, dat is wel vervelend. Maar ja, zo willen ze een beetje geld verdienen. Maar misschien stappen ze een beetje van die regel af. Dus mijn broer die maakt zich wel een beetje zorgen.
7: Snap ik. Nou ja, op sommige plaatsen is de temperatuur dus naar 37 graden gestegen vandaag. Mm-hmm. Iedereen gaat inmiddels kapot van de hitte.
4: Ja, dat is vreselijk.
7: Zou je denken? Nou, er is één provincie waar ze vol verbazing kijken naar al die aanstellers in de rest van het land. Groningen. Een verslaggever van RTV Noord kon geen één Groninger vinden die een airco heeft.
8: Ja, nee, dat vind ik onzin. En als je een airco hebt, is het binnen wat lekker, maar dan kom je naar buiten, loop je tegen een muur van warmte. Ik vind de ventilator nog prima.
7: Ja, is ook niet zo raar, want in het noorden is het natuurlijk frisser dan in het zuiden. Buiten is daar nu een graad of 27. En ook in huis daar is het prima te doen.
9: Het is 21, 22 graden.
10: Dat is wel een Groningen of zo.
8: 23 graden of zo.
7: Groningers hebben nog wel een paar tips voor die aanstellers in de rest van het land.
8: Dan moet je een beetje rustig aan doen. Ja, gewoon rustig blijven.
11: Gewoon lekker buiten zitten, rustig zitten. Uit het zonnetje, in het windje.
7: Ja, het is wat minder warm in Groningen dus. Maar dat bijna niemand een airco heeft, dat is toch verbazingwekkend.
12: Wij zijn arco-mensen.
13: Arco.
12: Alle ramen kunnen open.
7: Dat is wel een goede tip, hè? Ja. Wil je er even 3 feitjes over?
4: Maar ze zijn, het is gewoon daar niet zo warm.
7: Nee, dat klopt.
4: Wacht maar totdat zij 40 graden krijgen.
5: Ja, toch? Want morgen wordt het daar ook 37 graden. Dan wil ik mevrouw Arco nog eens een keer horen.
4: Ik wil net zeggen, die airco's zijn niet aan te slepen in Groningen.
5: Goed, je had nog meer.
4: En haren.
7: Ik had nog 3 korte tips, maar ik weet niet of ze interessant zijn.
4: Ja, nee, doe maar.
7: Ik heb ontdekt dat mijn computer is vastgelopen, maar ik doe het wel even uit mijn hoofd. Ik heb ontdekt dat als jij, laat ik dat tot 1 tip beperken, iedereen denkt, de airco moet je op 16 graden zetten, want dan werkt die sneller.
4: Mm-hmm.
7: Is dus helemaal niet waar.
4: Nee. Dus dat is dat, oké.
7: Gewoon op automaat zetten is meteen afgekoeld.
4: Heb je hier nog 2 staan voor je? Die kan ik wel even voorlezen. Veel mensen denken, een goede airco maakt veel lawaai. Hoe stiller, hoe beter hij meestal werkt.
7: Oh, dat verhaal over die supermarkten.
4: Ja, en supermarkten gebruiken vaak geen airco, maar de kou van hun koelingen om de winkel af te laten koelen, die blazen ze de winkel in. En dat betekent

Lionel Richie was vroeger een heel verlegen jongetje. Veel te verlegen om tegen bijvoorbeeld een mooie vrouw hallo te zeggen. Dus hij oefende de zin vaak voor de spiegel. Hallo, zoek je mij? En later heeft hij daar zelfs nog een grote hit mee gescoord in 1984. Hello van Lionel Richie, die staat op nummer 115. En dan de Nederlandse Bohemian Rhapsody. Ja, nu was deze Queen-plaat al een grote productie, maar deze plaat van Valencia liep volledig uit de hand. Valencia zat wekenlang in de Wisseloord-studio's om elk geluidspoortje perfect te krijgen. Zo liet hij een compleet koor meerdere keren aanrukken in de studio. En zijn platenmaatschappij die schrok daar wel van, omdat je in de tijd van deze ene single normaal

0: kostte ongeveer een ton in guldens. En voor die tijd was dat een ongelooflijk bedrag. Gelukkig werd het een grote hit, maar hierna heeft de wereld bar weinig meer van Valencia gehoord. Tot aan vandaag, want hij staat op nummer
1: 114.

0: Toen ik mijn liefde ontmoette, 9 jaar geleden, bijna 10 jaar geleden... toen gingen wij nachtenlang door liedjes naar elkaar sturen. Cher die had dan een nummer en dan had ik weer een nummer. En stuurde zij weer wat zij leuk vond, wat ik leuk vond. Wat... En op een gegeven moment stuurde zij dit nummer naar mij toe.
1: Ai.
0: En dan vond ik toch een beetje gek. You are so beautiful. En dat heb ik dan naar haar toe gestuurd.
2: Knijter, knaller, knoeper. Ja, of zoiets.

0: Nijhuis is in de huis.
1: Ja, vanmiddag crew Martijn Nijhuis gezegd,
2: ja,
1: jongens.
2: Ja, is het al code rood in jouw hoofd? Ik vroeg het net ook aan Vigo.
1: In mijn hoofd is het in principe altijd code rood.
2: Ja, wel hé.
1: Ja, dat is een snelkoop.
2: Moet jij nou met een hoedje oplopen?
1: Ik moet wel met een hoofddeksel door het leven, hoor.
2: Ja, serieus.
1: Maar dat is eigenlijk al vanaf...
2: Petje dan? Of
1: vanaf de eerste dag lente is dat bij mij al.
2: Oh, echt
1: waar? Ik heb altijd een petje in mijn tas. Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Oh, nou, wat goed zeg. Ja. Moet je ook Martijn vragen, want anders blijft hij met het haar zo lopen.
3: Meneer heeft een hele dure haartransplantatie gehad.
1: Je hebt zo'n Turks tapijtje, dat is schitterend. Ja,
2: dat is een Turks tapijtje.
1: Dat is van jezelf.
2: Nee, dat is...
1: Oh. Heb je niet in Turkije laten
2: goed, nee, natuurlijk niet.
1: Okay.
2: Nee, gewoon hier een nieuwe gein. Dat is de beste van Nederland. Jij bent nu...
1: Herfst in Nieuwegein, zo ziet het er ook uit.
2: Nou, ik wil de naam er nog wel even bij zeggen, maar jou zit toch wel.
1: De Spinvis-kliniek, ja, mooi.
2: Gisteren heb je het niet voor elkaar gekregen dat wij het niet wisten.
1: Nee, jullie wisten het gisteren.
2: Want we wisten het eergisteren, ja. Wisten wij het ook.
1: Ook.
2: En maandag wisten wij het ook. Het is nu 3-0.
1: Het is 3-0, maar we gaan voor de eretreffer,
2: ja,
1: voor teamluisteraar.
2: Ja, natuurlijk.
1: Een plaat die ik zo ga draaien, cryptisch omschreven, vandaag als volgt.
2: Mm-hmm.
1: Apart, want meestal zijn affaires niet voor eeuwig.
2: Strange, I've seen that
3: love
2: face
3: affair
2: before.
3: Met Everlasting Love?
1: Ja! Het is dat ik van hem hou, man.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou ja,
2: hij ook van jou.
1: Ja.
2: Ja, nu helemaal.
1: Nu helemaal, ja. We hebben een goede band. 4-0. Gefeliciteerd.
2: Dit is Joe Cocker op.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia, movement that inspires.
5: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
6: Plintenfabriek.nl.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Voor elke stijl de juiste afwerking.
6: Plintenfabriek.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Lex. Vanwege code rood superhittedag, zoals jij het noemt, voor de hitte vanaf vannacht, geeft Rijkswaterstaat het advies om morgen niet de weg op te gaan als dat niet hoeft. Als je wel gaat, neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. Verder gaan de rijexamens niet door, veel scholen geven geen les en de zorg kijkt naar aangepaste roosters. Pretparken Walibi en Drifi die blijven dicht. Bezoekers kunnen een kaartje omzetten naar een andere datum. Drie mannen uit Volendam, onder wie een visboer, zijn veroordeeld voor geweld tegen een anti-Zwarte Pieten-demonstratie ruim 4 jaar geleden. Ze zochten de betogers actief op en gooiden vis naar ze en oliebollen. Ze hebben een taakstraf gekregen en moeten een schadevergoeding betalen, meldt regiozender NH. De koning zou morgen op bezoek gaan in het Krullen-Müller-museum, maar dat gaat niet door. Hij zou in de beeldentuin een gerestaureerd kunstwerk openen. Daarvoor zou hij een trap van 300 treden moeten beklimmen. Nou, dat vindt het museum in deze hitte niet verantwoord.
2: Ja, het danst er ook bij tegenwoordig, hè, bij als bezoeker, dus dat is te warm.
1: Precies, dat moeten we niet aandoen. Ajax zou een nieuwe keeper op het oog hebben. De Duitse Marc-André Ter Stegen zou op het punt staan om over te stappen naar Amsterdam. Volgens een Spaanse sportkrant wil hij zich voor 1 seizoen laten verhuren door FC Barcelona. Want ja, bij die club heeft hij geen zicht meer op een basisplaats. De Duitser had zich in de winter al laten verhuren aan Girona, maar daar raakte hij in februari geblesseerd aan zijn hamstring, waardoor hij nu dus ook niet mee is naar het WK. Het Radio 10 Weer blijft ook vanavond zonnig en warm. In het zuiden kan het nog 30 graden zijn. Vannacht is het 20 graden of warmer. Morgen, ja, extreem heet. 35 tot 39 graden. Ik heb nu ook al 40 gezien. In de avond is er dan wel kans op onweer.
2: Niemand meer dan 40?
1: Nee.
2: Oké, prima.
1: Verkocht.
2: Martijn, dankjewel. Cool. Radio 10 Verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen nog. Dit zijn ze. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens. 5 minuten. De A10 Amstel-Koenplein voor de Nieuwe Meer. Door een ongeluk 24 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 10 minuutjes. En de A58 Breda-Tilburg voor Sint-Annabos. Ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor 9 minuten vertraging.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Morgen weer vanaf 8 uur. De 80s en 90s top 1500. Radio 10.

Napster. Een stukje James Bond op je donderdagavond. Duran Duran en A View to a Kill. Zei ik donderdagavond? Ik bedoelde donderdagavond. 13 minuten over 7 in de volksmond, ook wel even na 7 genoemd. Die kale uit de Betuwe meldt zich voor een gloedje nieuwe Leven na 7.

heet, maar wat is het? Knijtertje gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? 25 juni, de dag waarop Nederland zich na een plaknacht opmaakt voor een juichnacht. Toen mijn vrouw dit hoorde, riep ze eindelijk, dat is lang geleden. Dan ging ze meteen naakt op bed liggen. Tot ik vroeg of we de kinderen eigenlijk wakker gingen maken voor de wedstrijd van Oranje. De dag waarop SpaceX-topman Elon Musk niet langer biljonair genoemd kan worden na de aandelencrash van de aandelen van dat bedrijf en die van Tesla. Ook baas van Tesla natuurlijk, hè, Elon. Hij ligt er niet wakker van, baalt wel als een... precies. En de dag waarop in heel Nederland hitterecords werden gevestigd. Bij ons hier in Nederland wordt het morgen zelfs zo gillend heet. Wat verwacht wordt dat er zich kamelen aan de grens gaan melden om dierenasiel aan te vragen. Ja, dan wordt het eigenlijk te gek, hè. Maar hoe heet het ook woord? Je houdt je hoofd koel. Met Leven na Zeven, dat staat namelijk voor lachen, winnen en meezingen. Die trilogie wordt weer

0: De zomer van 10, Ricky Martin en Maria.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, op weg naar de heetste dag ooit ever uit de geschiedenis met een miljoen miljard graden. En de beste wedstrijd ooit van het Nederlands elftal op het WK. Hoe laat die begint vannacht? Niemand die het weet, want daar is noodweer aangekondigd. Dus ja, vanwege code oranje kan het daar allemaal wat later beginnen. Dus ja, hoe laat sta je dan op? Of laat je je wekken? Of blijf je wakker? Het zijn allemaal van die dilemma's. Gelukkig is er in dit spel helemaal geen sprake van onduidelijkheid. Het is heel simpel. In hoor je hem, dan scoor je hem. Hoor je drie keer dezelfde top 4000 artiest achter elkaar met hele korte fragmentjes. Als je hoort welke artiest het is, dan app je dat namen via de gratis Radio 10 app. En dan scoor je de ultieme upgrade van je zomer. De Radio 10 zonnebril. Let goed op. Komt-ie dan, hè? Komt-ie. Dan. Zo heet als het buiten is deze week, zo moeilijk zijn de opgaves. En hoor je hem, dan scoor je hem. Nog één keertje. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik zou eens een hengeltje uitgooien. Kleine hint van mijn kant. App het via de Radio 10 app. Wie dacht je te horen? En scoor die Radio 10 zonnebril binnen nu in een paar minuutjes.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Oranje fans opgelet,

0: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel.

0: True. Prachtig gedichtje van Monique in de Radio 10 app. Hey Lex, ik luister met mijn pootjes in een bakje water. Dat luistert lekker en zo wordt het langzaam later. Bijna emotioneel. Ja, geweldig. Jessica, dankjewel. Jorde Meatloaf.
1: Dan score je hem.
0: Als het toch zo warm is, dan schakelen we even met de plaats waarin het eigenlijk altijd warm is qua sfeer dan. Hè. Het schitterende Nijverdal. Daar zit, staat of ligt, dat weet ik niet. Monique.
2: Goedemiddag.
0: Zit je, staan je?
2: Ligt
0: je?
2: Ik zit.
0: Je zit. Dat is het beste, hè, met dit weer. Hè. Gewoon rustig aan doen. Ja. Rustig aan doen. Hé, hey, wat is er bij jou allemaal uit het rooster gegooid morgen?
2: Uit het rooster? Ja, ik ben zelf lekker vrij morgen.
0: Oh, dus je had al helemaal...
2: Ik had al helemaal vrij, ja.
0: Was dat dus al code rood in de agenda eigenlijk?
2: Ik had dat eigenlijk al ingepland, ja.
0: Ja, want heel het land ligt plat, hè?
2: Het ligt helemaal plat.
0: Mogen de weg niet op en mijn kinderen zijn thuis van school en... De hond wil niet blaffen morgen.
2: Wat moet je heftig. Doen dan, hè?
0: Ja, wat moet je doen? Nou, gelukkig kunnen we nu nog wat doen. Namelijk het spelletje. Hoor je hem, dan scoor je hem. Ik hoop dat je hem scoort. Nou, hopelijk ook een lekkere dag. Wat was het hoogtepuntje van jouw dag?
2: Het hoogtepuntje was eigenlijk mijn zoon. Die voordeed dat hij op zijn handen kon lopen. Maar daar dacht de hond even anders over. Dus die vloog hem aan. Dat was eigenlijk heel grappig.
0: Ja, het klinkt vrij heftig, maar dat was het dus niet.
2: Nee,
0: niet met vierde graads ellende naar het ziekenhuis.
2: Nee, helemaal niet.
0: Lief hondje. Ja. Doet hij anders nooit. Oké, Monique.

0: wie hoorde je nou?
1: Climie Fischer.
0: Climie Fischer, goed hoor. Hey. Yeah. Oh, yes, yes, yes. Goed gedaan. Ja, je terecht die blijdschap, want je kunt hem nergens kopen. Je kunt hem nergens vinden. Je kunt hem alleen winnen. De Radio 10 zonnebril, de upgrade van jouw zomer, is voor jou. Gefeliciteerd, Monique.
1: Helemaal fijn, super, dankjewel.

80s en 90s, top 1500. Morgen de ontknoping, mis het niet op die pokhete dag. De Diana Ross in Leven na 7, My Old Piano. En daarvoor, hoe zomer wil je het hebben, de Summer Jam 2003. Job Ebt, uit welke jaartal komt deze plaat ook weer? Zoek hem nog even op, Job. Kom je er vanzelf achter. Het is 7 voor 8, je bent bij Leven na 7. Het is de avondshow op 10. Die staat voor lachen, winnen en meezingen. Lachen doe je straks als je wint die tickets voor de allervetste Michael Jackson tribute die er op de hele wereld is. Kom naar Nederland, naar de Ziggo Dome, dit jaar nog. En jij kan erbij zijn als je blijft luisteren. En meezingen doe je straks onder andere met de grootste hits aller tijden van Denise Williams en Tiziano Ferro. Nou, Imagine Dragons. When the

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Lachen binnen meezingen. Leven na zeven geef je straks Denise Williams en Tiziano Ferro. Perdono. Eerst het nieuws van 8 uur. René Posma.
19: Een Nederlands reddingsteam gaat morgen naar Venezuela om te helpen na de dubbele aardbeving. Met 65 mensen en 8 speurhonden. Hun belangrijkste taak is het zoeken naar slachtoffers onder het puin. Door de 2 aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe 188 mensen om het leven gekomen. Het kabinet wil extra vaart zetten achter een verbod op zware luchtbuksen, meldt RTL. De AIVD waarschuwde al voor dat soort krachtige buksen die werken met samengeperste lucht. Ze vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even. Daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. In de Waal bij Nijmegen is een jongeman dood uit het water gehaald. Hij was van een brug gesprongen en kwam niet meer boven, meldt de Gelderlander. Er werd gezocht met een boot, een helikopter en een drone. Na een uur werd zijn lichaam gevonden. Kansas City is massaal uitgelopen voor de fanwalk van de Oranje fans voor de wedstrijd tegen Tunesië. Duizenden mensen sloten zich aan in oranje kleding en dansten gezellig mee van links naar rechts. De optocht ging dwars door het centrum. De wedstrijd zou om 1 uur vannacht beginnen, maar dat wordt misschien later, want er komt onweer aan. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch.
18: Ja, René, dankjewel. Nou, laten we hopen dat de aanval van het Nederlands elftal, net als de Oranje Stoet, ook dwars door het centrum gaat vannacht. Hè? Eerst in de pool, happakee, en door. Dan, Radio 10 Verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen op het hete asfalt op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens, 6 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 9 minuutjes.
20: Morgen weer vanaf 8 uur, de 80s en 90s top 1500. Radio 10.

0: over 8. Hartelijk goedenavond op deze donderdag, 25 juni 2026. Op je scheurkalendertje en morgen, jongens, alles is dicht. Niks gaat door en dus is het de perfecte planning om de slotdag van de 80s en 90s top 1500 is even lekker in zijn geheel mee te pakken.
1: Ja.
0: Ja, morgen gaan we los, hoor.
2: De 80s en 90s top 1500.
0: Ja, 8 uur 's ochtends, nou, je bent toch al wakker na de heetste nacht ooit ever op aarde gemeten. Of na een nachtje voetbal kijken. Ga je kijken? Laat het even weten via de app. Vind ik leuk. Ik twijfel nog. Vanaf 8 uur 's ochtends kan je de ontknoping van de lijst meepakken. Die gaat de hele dag door tot de nummer 1. Bij ome Gijs Staverman. Alvast heel veel plezier daarbij. En pak zeker tussendoor, of eigenlijk daarna, ook even die heerlijke podcast mee van ome Gijs. Wat een tijd. Ja, hij heet Wat een tijd, maar volgens Gijs moet je Wat een tijd zeggen. Anders vind je hem niet op de streamingplatforms. Maar je vindt hem ook gewoon op de site radio10.nl met beeld. Of kijk hem lekker op kijk.nl. Geen enkel probleem. Wat een tijd, de podcast ter ere van de 80s en 90s top 1500. Zometeen in dat kader Show Me Heaven. Maria McKee naar de Tramps. Dit is Disco Inferno.

0: 80s of is het 90s? Dat is zo simpel als dat het klinkt, maar ga er maar aan staan. Je hoort een fragment. Komt het uit de 80s of komt het uit de 90s? Je speelt voor kaarten voor de allervetste Michael Jackson tribute die er op de wereld bestaat. This is Michael. Kom naar de Ziggo Dome 19 november. 2 tickets van 10 heb ik voor je liggen. Als jij weet of dit 80s of 90s is.
1: Is het 80s of 90s?
2: I am the voice of Night Industry 2000s. A kid if you prefer.
0: Ja. Graaf eens even in dat goed georganiseerde geheugen van je. En laat het me weten, 80s of 90s. Appen is die tickets misschien wel winnen, zometeen.
1: Is het 80s of 90s?
3: De grootste zomerhits aller tijden.
1: De zomer van 10.
3: Radio 10.

0: beste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
1: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
1: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe

0: kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren!
0: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren! Aldi.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.

0: morgen zijn. Komt-ie. Apotheose op Radio 10. Aldus het woordenboek als je zoekt op ontknoping. Ja, het is een synoniem. Synoniem. Iets dat hetzelfde betekent volgens datzelfde woordenboek. Volgt u het nog? Mooi. Zeg, Nienke uit Brummen, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Last van de hitte of valt het mee?
1: Ja, een beetje wel.
0: Een beetje wel. Ben je net zo'n Hollander als ik?
1: Ja.
0: Ja. Ja. We kunnen er niks aan doen, hè? We zijn het niet gewend.
1: Nee, dat is het.
0: En heb jij dan zeg maar de hitte bingo kaarten al gevuld met dingen als... het is andere warmte, hè?
1: Nee, ik heb geen bingo kaart.
0: Het is meteen zo klam, hè?
1: Ja.
0: Het is ook meteen wel heel warm. Dat soort uitspraken. Ja. Allemaal afgevinkt vandaag.
1: Ja, bijna wel.
0: Het zou leuk zijn als jij vandaag ook kunt afvinken dat jij die kaarten, de tickets van 10, voor dat waanzinnige tribute concert rondom Michael Jackson vindt. Zou toch heel leuk zijn?
1: Ja, dat is wel gaaf.
0: Ja. Dat fragment wat ik je liet horen.
1: Ja.
0: Was dat 80's of was dat 90's volgens jou?
1: Dat was 80's.
0: Dat was 80's. Want waar kwam dat uit volgens jou?
1: Volgens mij is het de stem van Kit, van Knight Rider.
0: We gaan nog één keer luisteren.
2: Is het 80's of 90's?
3: I am the voice of Knight Industry 2000's. A Kit, if you prefer.
0: Ja, die schitterende auto.
4: Ja, het was Kit. Het was 80's.
0: En Nienke, ik mag je feliciteren.
1: Yay, superleuk.
0: Gefeliciteerd. 2 tickets van 10 voor het concert This is Michael. Dat is op donderdag 19 november in de Ziggo Dome. En waar staat de Ziggo Dome? Amsterdam, daar ga je heen. Ik wens je daar ongelooflijk veel plezier.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne avond, hè?
1: Dankjewel.
0: Dag Nienke. Doei, doei.
2: 80's of 90's. Geniet van de zomer.
5: Geniet van de zomer.
2: De zomer van 10.
5: Radio 10.

0: José Feliciano. En dan is het pas echt zomer. Hè? De zomer van 10, Jorden. Poncha Cantar.
1: De top 4000 tombola.
0: Ja, daar is hij, die ontzettend verkoelende bingomolen. Zo hard als hij draait. Lekker zijwindje creërend. Maar welke bal rolt eruit? Welke notering uit de top 4000 gaan we draaien? Als aftrap van 3 uur lang de top 4000 Classics met Edwin Auwand. Er komt het balletje van vandaag. En daar valt het balletje van vandaag. En het staat er toch op?
2: 1389.
0: Hey, en wie stond er op positie 1389 in de afgelopen editie van die grootste hitlijst aller tijden bij Radio 10? Dat was Radio. You can change that.

0: mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist DA.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Odido. Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij FOMAR. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
12: FOMAR.
13: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
14: Sorry, het is WK.
15: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469.
16: Mediamarkt. Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZKB Verbijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: Hé, het licht doet het niet.
23: Ik heb geen bereik.
24: Hebben we nog wel water?
25: Opeens zitten we zonder stroom... water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
26: Ja, de hoge temperatuur houdt ons niet tegen, hoor. We gaan gewoon weer lekker knallen met de top 4000 classics zo dadelijk. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
27: Een asielopvang in een hotel in Utrecht wordt permanent, meldt RTV Utrecht. Het hotel staat aan de Biltse Straatweg en begon 4 jaar geleden als noodlocatie. Er zitten ruim 300 mensen. De gemeente gaat het hotel zo inrichten dat mensen er kunnen blijven wonen. Zo kunnen ze straks zelf koken. De ANWB vraagt automobilisten morgen alleen de wegenwacht in te schakelen als er echt iets aan de hand is. Onder deze extreme omstandigheden willen we vooral klaarstaan voor leden die het hardst nodig hebben, zegt de bond. Door de hitte was het sowieso al een drukke week voor de wegenwacht door overgekookte auto's. In het noorden van Venezuela, waar de 2 aardbevingen waren, zijn plunderingen aan de gang. Beschadigde winkels worden leeggeroofd. En in supermarkten zijn mensen op zoek naar eten. Ook worden branden gesticht. Het dodental van de aardbevingen is aan het oplopen. Er zijn tot nu toe 188 slachtoffers. Na elke WK-wedstrijd worden de shirts van de oranje spelers geveild en die van de wedstrijd tegen Zweden hebben dik €50.000 opgebracht. Iets minder dan de shirts die de spelers droegen in de wedstrijd tegen Japan. De shirts van Cody Gakpo en Brian Brobbey brachten het meest op. Het geld gaat naar een goed doel. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen is het zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm. Ook het weekend blijft tropisch.
0: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Morgen weer vanaf 8 uur, de 80s en 90s Top 1500. Radio 10.
4: Edwin Ouwehand.
26: Ja, ik heb dus het idee dat dit helpt.

de warmste nacht ooit gemeten tegemoet. En er zijn natuurlijk allerlei tips voor overdag om koel te blijven. Gordijnen dicht houden, genoeg drinken, niet te veel inspannen. Maar voor wat betreft vanavond en vannacht, ja, er valt niet veel te zeggen wat je juist niet moet doen. Maar één ding kan ik je wel meegeven. IJskoud douchen, dat moet je niet doen. Dat klinkt heel aantrekkelijk, maar je lichaam kan daar juist van in de war raken. Ja, je kan het niet vertellen, maar je lichaam reageert natuurlijk. Die denkt, hé, het wordt koud. En dan gaat hij vervolgens warmte vasthouden. Dus dan heb je het alleen nog maar zwaarder. Dus eigenlijk is een ijskoude douche een beetje als een airco kopen en vervolgens de verwarming erbij aanzetten. Maar goed, we slaan ons er wel doorheen, mensen. Ik heb het ook niet makkelijk hier in de airco. Het is een hoop gedoe hoor, om de juiste temperatuur te krijgen. Dus het is een beetje frisjes hier. Nee, maar de komende uurtjes doen we nog van alles uit de top 4000. Het leukste en het lekkerste. Maroon 5 komt voorbij. Heerlijke zomerse klanken van Tom Brown. Chesney Hawk zometeen. En nu eerst de nummer 158 van de afgelopen editie van de top 4000. Het is Elvis en Always.

klaar en klaar. Nee, maar we zijn hem nog niet vergeten, hè? Deze van Chesney Hawks. The One and Only. Destijds geschreven door Nick Kershaw. Je hoort het ook wel een beetje. Een beetje een Nick Kershaw liedje. Dat was voor de film Buddy's Song. En dat zijn de meeste mensen denk ik vergeten. Het werd tegelijkertijd ook het filmdebuut van Chesney Hawks. Hij was toen nog maar 19 jaar oud. Kreeg meteen de hoofdrol in die film. Naast trouwens Roger Daltrey van The Who. En in die film ging het ook nog eens een keer over muziek. Chesney speelde daarin een jongen die droomt van een carrière als popster. Nou ja, met dat liedje kwam het goed. De film was alleen een minder groot succes. Top 4000 Classics. Nu met Tom Brown.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

het nummer Daughters. Zelf vond hij eigenlijk dat Alicia Keys had moeten winnen met het liedje dat je net hoorde. If I Ain't Got You. Maar wat hij toen deed was gewoon zijn Grammy in tweeën breken. Hij heeft daarna Alicia's naam erop gezet. En hij gaf haar een van die twee. Het bovenkantje van het beeldje gaf hij haar. Dus ergens bij John Mayer staat er altijd de onderkant van een Grammy. En bij Alicia Keys de rest.

Radio 10. Als het goed is, heeft deze Alicia Keys thuis nog steeds een halve Grammy Award staan. Wat zeg je me daar? Ja, die kreeg ze ooit van John Mayer. Die won in 2005 namelijk de Grammy for Song of the Year met

0: Jumbo. Enig idee trouwens wat dat betekent?
1: Weet ik veel.
0: Ja, het is ook een beetje een strikvraag, want de titel betekent eigenlijk ook helemaal niets concreets. Wel is er een theorie, en die wil ik toch even met je delen. Kan me toevallig tegen. Namelijk dat coco verwijst naar kokosnoten of een tropisch eilandgevoel. En dat jumbo, ja, dat is een beetje een verzonnen woord dat exotisch moet klinken, maar mogelijk wel gebaseerd op woorden uit Afrikaanse talen, zoals het Swahili-woord jumbo. En dat betekent dan weer hallo. Dus, nou, dan zou je uit kunnen komen op Coco Jumbo. Hallo, kokosnoot. Nou, hoe leuk is dat, hè? Bloedhete dag achter de rug en dan deze info waar je totaal niets aan hebt. Ja, nou, graag gedaan hoor. En doe maar weer. In dit geval met de nummer 3397 van de afgelopen editie van de Top 4000.

Ja, het is maar even hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar in principe heeft hij een punt. Ik bedoel, het regent niet pijpen stelen vandaag. Maar ja, over de temperatuur, daar kan je het dan wel over hebben. Michael Bublé en It's a Beautiful Day. Bij het radiostation met de grootste hits aller tijden. En wij zijn natuurlijk ook van de top 4000 classics. Nu Cyndi Lauper, True Colors.

0: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
1: De vriendelijke specialist DA.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
9: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op Levi's, On Running en New Balance.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
13: Belisol.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Ja, leuk en gezellig dat je erbij bent op deze broeierige donderdagavond. De Top 4000 Classics, zo dadelijk met Roxette. Nu eerst het nieuws van 10 uur.
18: Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoek en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Het zijn er 16 door het hele land. De RDW zegt dat ze geen risico willen lopen. Het advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen de weg op te gaan als het echt moet. Het personeel van de Efteling is woedend, want ondanks code rood gaat de Efteling morgen gewoon open. Terwijl Walibi en de Drievliet wel dicht blijven. Tegen een site voor attractieparken zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar medewerkers zijn boos en zeggen: de Efteling geeft meer om geld dan om personeel. Max Verstappen hoopt dit weekend op het circuit van Spielberg in Oostenrijk op betere resultaten dan de afgelopen keer in Barcelona. De auto heeft namelijk een upgrade gehad. Het circuit is een beetje de thuisbasis voor Verstappen. Hij won er al 4 keer en er komen veel Nederlanders op af. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vannacht blijft het bijna overal boven de 20 graden, alleen in het noorden is het koeler. Morgen zonnig en heet, 35 tot 39 graden en daarbij is het benauwd. Tegen de avond kans op onweer, maar het blijft warm en ook het weekend blijft tropisch.
19: Morgen weer vanaf 8 uur, de 80's en 90's top 1500.

Rutja Kot, Paul de Leeuw. Nou ja, wat wel leuk is, Duinruimtjes, maar vanaf december gaat er een nieuwe musical in première. Hij krijgt de titel Vlieg met me mee en die zal volledig gebaseerd zijn op liedjes van Paul de Leeuw. Denk een beetje aan Mamma Mia, de musical, maar dan ja, de Nederlandse versie. Maar natuurlijk niet dan met nummers van ABBA die het verhaal vertellen. Nee, die van Paul de Leeuw. Musical gaat over drie generaties vrouwen die ineens weer onder één dak terechtkomen. Nou, dat levert ruzies op, irritaties, familiegeheimen en emotionele momenten. En juist op die momenten blijken dan de liedjes van Paul de Leeuw vaak precies te zeggen wat die personages zelf niet durven uit te spreken. Paul de Leeuw staat trouwens niet zelf op het podium, heb ik begrepen. Maar ja, zijn muziek dus wel. En die gaat vanaf december langs zo'n 40 theaters door heel Nederland. Goed, en door maar weer. Straks onder andere nog met No Doubt, George Michael. Zometeen zomerse klanken van Louis Fancy. En nu eerst Dr. Hook. Afgelopen editie waren ze nog altijd goed voor drie noteringen in de lijst. Namelijk Sylvia's Mother, Baby Makes Her Blue Jeans Talk en When You're in Love with a Beautiful Woman.

0: de radio valt het soms niet mee, hoor. Je hebt van die namen Louis Fonsi en Demi Lovato. En kom er maar in met...
1: Échame la culpa.
0: Ja, heel goed. Zal zelf niet beter kunnen.
1: Échame la culpa.
0: Maar in die uitspraak zit, zo heb ik me laten vertellen, een grappig taalverschil.
1: Échame la culpa.
0: Ja, in Nederland zeggen we dan vaak, geef mij maar de schuld, als we ons ergens bij neerleggen. Maar in het Spaans klinkt dat veel dramatischer. Dan wordt dat meer zoiets als, prima, leg alles maar weer bij mij neer. Er komt zeg maar duidelijk een stukje temperament mee.
1: Échame la culpa.
0: Ja, dat dus. Top 4000 Classics. En over communiceren gesproken, George Michael. En ja, bij die boodschap, daar is geen woord Spaans bij.

0: gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op Amazon.nl.
4: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
5: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
8: Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl.
9: Plintenfabriek.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Voor elke stijl de juiste afwerking.
9: Plintenfabriek.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van Viva.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Kessie, keno, met muziek op vakantie. Kessie, wat alleen vandaag. 1+1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie, vind je bij Bol.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl.

lekker. Janet, Miss Jackson, If You're Nasty. Ja, al gelijk aan het begin van het jaar heeft ze gehint dat fans in zijn voor a treat dit jaar. En dan hebben we het niet over zoiets als Nipplegate mensen. Nee, niet die kant op. Nee, dit gaat om nieuwe muziek die dit jaar van haar gaat verschijnen. Er is alleen nog geen release datum. Nog altijd niet. We zijn al halverwege het jaar. Maar goed, ik neem aan dat het echt wel gaat gebeuren. En er zijn ook berichten dat de enorme bioscoopsuccessen van de film Michael hebben geleid tot gesprekken over nieuwe Jackson-familieprojecten. En Janet wordt dan genoemd als mogelijke deelnemer aan die toekomstige projecten. Ja, is dat vaag of is dat vaag? Nou ja, we horen het wel. Zometeen muziek van Niall Horan. En deze blijft lekker, hè? De Doobies.

gezien. Naar Horen. Of Horen. Ja, ik geloof wel dat ik het zo redelijk uitspreek. Maar even een stukje service van de zaak. Even wat meer duiding met betrekking tot het daadwerkelijke plaatsje waar hij over zingt. Hè, want het heet This Town. Nou, dat gaat over Mallinger in Ierland. Dat is een geboortedorp. Klein dorpje maar, 9000 inwoners. Maar hij zei daar ooit over: als je bent opgegroeid in een kleine gemeenschap, maakt het niet uit wat je doet of waar je naartoe gaat. Als je weer naar huis gaat, komt alles terug. Rick, jij vroeg net via de radio.

0: daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: We gaan nog even lekker door hoor, met de top 4000 classics. Er staat alweer een uurtje voor je klaar. Billy Ocean, trappen we zo dadelijk mee af. Nu eerst het nieuws van 11 uur.
10: Vanaf vliegveld Eindhoven vertrekt morgen een speciaal hulpteam om te helpen in Venezuela. Daar waren afgelopen nacht 2 aardbevingen. Meer dan 60 reddingswerkers en 8 honden gaan zoeken naar mensen die nog onder het puin bedolven liggen. Er zijn zeker 188 doden, maar dat aantal loopt waarschijnlijk op omdat er veel vermisten zijn. Bioscoopketen Pathé heeft morgen tientallen extra films ingepland vanwege de verwachte hitte. Ze verwachten dat veel mensen een filmpje willen pakken en van de airco komen genieten. Omdat veel scholen morgen de deuren dicht houden, zijn er vooral veel kinder- en familiefilms ingepland. En ook in Frankrijk is het nog steeds erg warm en liggen de ziekenhuizen vol met mensen die zijn bevangen door de hitte. Parijs voert daarom morgen een alcoholverbod in. Vanaf 12:00 middags mag er niet meer in het openbaar gedronken worden en 's avonds mogen supermarkten ook geen drank meer verkopen. In Kansas City, waar straks de WK-wedstrijd Nederland-Tunesië moet beginnen, is het perscentrum naast het stadion ontruimd vanwege naderend onweer. Het is niet veilig, zegt iemand van de FIFA. Het is nog niet bekend of de wedstrijd zelf wel op tijd kan beginnen. Die staat om 1 uur gepland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en 22 graden. Morgen is de heetste dag van de week met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Vanaf middernacht geldt code rood voor de hitte.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Morgen weer vanaf 8 uur. De 80's en 90's top 1500. Radio 10.
13: Edwin Ouwehand.
9: Ja, hallo.
13: De grootste hitlijst aller tijden.
9: Daar gaat hij met Loverboy.

is Maria in dit liedje niet alleen één persoon, maar het staat ook symbool voor een sterke vrouw die zich door moeilijke omstandigheden heen slaat. En door haar naam steeds te herhalen wordt ze bijna een soort van icoon of een personage.

donderdagavond. Straks onder andere nog hits van Duffy en Elva Phil. Ook hoor je zometeen Nathalie Imbruglia. En nu eerst Elton John, die zingt over de koperen ploert. Want zo kan je hem vandaag toch wel noemen, denk ik. We gaan voor Don't Let

Radio 10. Nathalie en Brulia. Torn. Ja, de naam Etna Swap. Dat zal je waarschijnlijk niks zeggen, hè? En ik heb geen zonnesteek of zo. Nee, maar laat even je fantasie op de vrije loop. Zou Etna Swap een heel handig schoonmaakdoekje kunnen zijn? Zo van, kijk eens, wat geweldig deze Etna Swap. Of is het iets heel anders? Bijvoorbeeld een nieuw soort dating-app met alleen maar blote profielfoto's. De Etna Swap. Nou, nee, niks van dat alles. Bij deze het antwoord. Etna Swap was de Amerikaanse band die Torn al had opgenomen voordat Nathalie Imbruglia er een wereldhit van maakte. Ja, ik hoor je nu denken, hè? Dan had ik toch liever die dating-app.

0: grootste Michael Jackson tribute show van Europa. This is Michael. 19 november, Ziggo Dome, Amsterdam. Beleef de ongekende energie van de King of Pop. Ben jij fan van Michael Jackson? Deze week maak je kans op tickets van 10 voor This is Michael. Alle info, radio10.nl.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.

Black Eyed Peas met de vriendelijke groeten van Fergie, want die hoorde je volgens mij als laatste. Maskinada. Ik las laatst dat Will.i.am, toch wel de grote man van deze groep, momenteel werkt aan een AI-platform waarbij luisteraars als het ware kunnen praten met hun radiostation. Hij noemt het zelf een nieuwe vorm van radioluisteren. En het idee is dan dat je tijdens een liedje gewoon alles kunt vragen wat in je opkomt. Wie de artiest is, wanneer het nummer uitkwam of wat het verhaal achter het liedje is. En dat antwoord krijg je dan meteen van AI. Kortom, met zijn idee worden DJ's overbodig. Dus van deze kant een hele slechte uitvinding. Top 4000 Classics. Daar gaat hij met Faith No More. I'm easy, like a Sunday morning. No.

Radio 10, Diana Ross en Why Do Fools Fall in Love? Nou, uiteraard is zij ook terug te vinden in de 80s en 90s top 1500. In deze editie is ze goed voor 6 noteringen. Alleen hebben we die inmiddels wel al allemaal gehad. Maar we zijn er ook bijna, hè. Wat dat betreft, morgenochtend vanaf 8 uur gaan we voor de grote finale van de 80s en 90s top 1500. Dan tellen we definitief af naar nummer 1. Ben jij er ook bij dan? Ja, toch? Nou, eventjes die saxofonist erbij. Ja, het begint iets te vroeg, maar het gaat om het idee, hè? Want dit is Jerry Rafferty.

0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Jouw zomer begint met Linda. Lees 6 maanden voor €4,95 per maand. En krijg ook nog eens het dubbel dikke Linda vakantieboek cadeau. Mis deze zomeractie niet en ga naar linda.nl/actie.
3: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
4: De vriendelijke specialist DA.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
19: ANWB en gaan.
20: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Het ANP-nieuws van 12 uur.
28: Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei eerder al ongelooflijk trots te zijn dat hij met zijn ploeg het WK heeft gehaald. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Arsa Festival DEFCON 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. En het zou zomaar kunnen dat Canada volgend jaar mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. De Canadese publieke omroep is vandaag lid geworden van de EBU, de overkoepelende Europese omroeporganisatie die onder meer het Songfestival organiseert. De Canadezen doen zelf nog erg vaag over eventuele deelname. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden.
0: Radio 10.

0: Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkust met 2-0 en zijn daarmee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte.
1: Radio 10.

PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival DEFCON 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust. Ze mogen trots zijn op zichzelf, ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. Het was waarschijnlijk de laatste wedstrijd als bondscoach voor Advocaat. Hij is 78 en heeft al een paar keer zijn pensioen aangekondigd. Het Radio 10 weer door weer online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In de grote van het land geldt code rood vanwege de hitte. Radio.